huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan.

0: vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer, vooral over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 3:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer, stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden met temperatuur.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Eerder werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: on concrete fields where grows no grass, stumble blind.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 5 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag door nog onbekende oorzaak uit. Door de brand rijden er tot 9 uur vanochtend geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd daarover al gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend door de aanpak van de crisis door Spanje en Marokko effectief te noemen. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100, een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen, dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, vooral omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Bert heeft een weekje vrij. Het is een heet weekje. Ook vandaag op dinsdag de 4e augustus wordt het weer een warme dag. Het wordt boven de 30 graden. Het loopt op tot 34 graden in Limburg. Helaas nog veel warmer, want daar woedt een natuurbrand. Daar gaat het ongetwijfeld bij jou ook over, Carolijn.
1: Ja, eigenlijk wel. Het belangrijkste nieuws toch wel van nu.
0: Ja, een brand die ook aan het toenemen is.
1: Het is nog niet onder controle. Vannacht ook hebben ze geen gebruik kunnen maken van die blushelikopters. Die kunnen pas om 7 uur weer ingezet worden. Het vuur heeft zich vannacht uitgebreid. Omdat ze door de rook en het omdat donker is niet te weinig zicht hebben.
0: Oh, de combinatie van. Dus dat het donker is en dat er rook is van de brand.
2: Ja. Het is echt enorm, hè? Het is 100 hectare, dat staat gelijk aan 200 voetbalvelden. Dus
1: gistermiddag was het nog 21 hectare en het is nu inderdaad 100 geworden.
0: Ja. Ja, en belangrijk dat het onder controle komt natuurlijk. Ja, dan valt ons klein leed daarbij in het niet dat we last hebben van de hitte. Want gisteren was het toch ook alweer echt verzengend warm. Zijn jullie naar binnen gegaan daardoor juist?
2: Nou, ik moest wel een boodschapje doen, maar toen ik thuis kwam, toen deed ik echt de zeesterhouding. Dus hopend op een zuchtje wind.
0: Je steekt nu je beide armen naar links en naar rechts.
2: Even voor,
0: je wordt een zeester voor het beeld.
1: Ja. Ik werd er ook extra slaperig van. Ik weet niet wat dat is.
2: Ja, we worden allemaal slow met dit weer. We moeten gewoon allemaal siesta houden. Ik ben daarvoor. Normaal zeg ik altijd, hup, die stoel uit en aan het werk. Dat zeggen we hier altijd in de ochtendshow. Ja. Maar nu zeg ik gewoon, blijf lekker zitten.
1: En Henry, sport jij nog met dit weer?
0: Gelukkig is het in de sportschool is het gelukkig redelijk cool. Bij die van jou niet?
1: Nee,

0: Nee, dan, airco, oh, dan, dus wordt het heel,
1: ja, dan wordt het lastig, ja. Dan is het wel extra zweten. Ik ben de bioscoop ingevlucht gistermiddag. Ik dacht lekker rustig en lekker airco. Nou,
0: waar
1: airco was
0: heen?
1: Er. Naar de Spider-Man film, de nieuwste.
0: Die was heel goed, heb ik van mijn dochter gehoord.
1: Ja, de kids vonden hem heel goed. Ja, ben met mijn zoons geweest en met het beste vriendje van Stijn. Die vonden hem geweldig. Ik moest even wennen, maar uiteindelijk leuk verhaal. En het was lekker cool. En je hebt een cool drankje erbij. Maar het was niet lekker rustig. Ik dacht, ze zijn ongeveer de enige die dat bedenken. Maar volgens mij is het en een hele populaire film. En heel veel mensen dachten dat bij 36 graden. Dus ik denk dat we met een man of 60 in deze bioscoopzaal zaten. Maar bioscopen zijn weer upcoming, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Niks
1: populairder.
2: Leuker ook dan zo de film zien in een groot, groot scherm,
1: absoluut.
2: Toch?
1: Ga jij vaak naar de film, Stefan?
3: Ik vind het heerlijk om naar de film te gaan. Gewoon lekker zitten in een groot scherm kijken. Popcorn erbij, nachos. En dan heerlijk gewoon alles er binnen douwen. Oh, ik hou ervan. Dat vind ik zo lekker.
1: Dan heb ik een aanrader voor je. De Spider-Man film.
3: Ja, bijna een biljoen euro al, hè. Dus het is gewoon niet
2: normaal. Biljoen?
3: Ja, miljard, sorry.
2: Ja, of ik dacht naar de biljoen.
3: Sorry, excuus, miljard.
1: Nou, op een gegeven moment ben ik de tel kwijt, hoor. 1 miljoen, biljoen, ziljard zeggen we dan altijd.
2: Maar hoe lang duurt die? Want de Odyssey is 3 uur.
1: En 's middags krijg je er ook nog een pauze bij. Want er moeten natuurlijk drankjes verkocht worden. Dus we hebben van 2:30 tot 5:30 in de bioscoop gezeten.
2: Jongen.
1: Maar ja, dan ben je dus wel de ergste hitte voorbij.
3: Lekker.
1: Het overige nieuws.
2: Ja, de natuurbrand dus. Daar heb ik net al een en ander over verteld. Maar ja, de wind is gedraaid. Er zitten meer mensen in de rook. Een dierenpension en een camping zijn ontruimd. En dat natuurgebied waar die brand woedt, dat ligt tussen Venray en Boksmeer in. Spoorlijn loopt er dwars doorheen. Daar kunnen er nog altijd geen treinen rijden. Verder neemt de politie steeds vaker pepperspray en gasalarms en luchtdrukwapens in beslag. Die kunnen net over de grens in Duitsland makkelijk worden gekocht, omdat daar geen vergunning nodig is. En verder wordt het heel spannend voor de supporters van NEC.
1: Zo.
2: Vanavond, er zijn al ruim 1000 supporters van die Nijmeegse voetbalclub in Griekenland. Ze spelen tegen Olympiakos in de voorrondes van de Champions League.
1: Ja, de voorronde van de
2: superleuk
1: Champions
2: dit.
1: League, inderdaad.
2: Ja, ja.
1: Die krijgen we er ook nog even bij. Nu al, begin augustus. Laten wij eens beginnen met het uit bed halen van een liedje. En dat doen we vandaag met de fantastische letter.
3: De letter N van niet slapen. Door de hitte natuurlijk.
1: Ja. Oh, voor dit. NPO Luisterapp, alle liedjes met een tweepoot, de N. Goedemorgen. Gonna

0: Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Mark Oortman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Henry.
0: Wij spraken elkaar jaren geleden over het Pieterpad, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja, ik wist daar toen nog niet zoveel van, dus jij hebt daar van alles over bijgebracht. Heb je hem inmiddels voltooid, of is dat nog te veel gevraagd?
1: Nee, die is voltooid. Die is in augustus vorig jaar voltooid.
0: Kijk, dat moest een goed gevoel hebben gegeven.
1: Zeker. Ja. Ik bedoel, het is gewoon een uitdaging om door Nederland te lopen. En dan gewoon alles heerlijk rustig te bekijken en te bezoeken.
0: Wat was het laatste stukje? Is er eigenlijk een officieel laatste stukje? Ja, dat kan je ook zelf kiezen, toch? Wat je dan als laatste doet.
1: Maar... Ja, kijk, je kunt van noord naar zuid lopen of omgekeerd. Ik ben van mening dat je van noord naar zuid moet lopen. Dus dan eindig je op de Pieterberg en bij Maastricht.
0: De Pieterberg bij Maastricht. En ligt daar dan ook een soort van officiële finish? Moet je zelf de slingers meenemen?
1: Er ligt geen streep aan zich. Maar er staat wel een heel mooi bord. Waar staat op einde Pieterpad.
0: Ja. En hoeveel kilometer heb je dan afgelegd in totaal?
1: Ik weet het niet exact, maar een kleine 500.
0: Zo, dat is best veel. Dan moet je van hardlopen houden. Op een dag als vandaag.
1: Dat is wandelend, hè?
0: Wat zeg je?
1: Ieder part is wandelen.
0: Ja, wandelen natuurlijk. Van wandelen en lopen. Als je hard loopt, dan ben je er heel snel. Ik bedoel eigenlijk meer snel wandelen. Want wandelaars wandelen vaak snel. Hoe snel wandel jij?
1: Dat is een beetje lastiger voor mij. Ik heb geen idee. Ik hou het ook niet bij. Ik heb natuurlijk wel beperkt zicht. Ja. Dus het zal altijd iets minder snel gaan dan een ziende.
0: Ja, precies. Want je hebt een oogbeperking, hè?
1: Ja, ik zie met mijn rechteroog 10% en dat zal.
0: Oh ja. En wat is het plan voor vandaag? Wordt er nog gewandeld met dit weer?
1: Misschien op tijd, maar vanmiddag niet meer, denk ik. Nee.
0: Vanwege de warmte?
1: Ik hoef vandaag al zeggen niet zoveel te doen. Ik ben vrij. En het hardlopen van vanavond gaat ook niet door vanwege het temperatuurverschil.
0: Ja, er zijn grenzen aan. Hè? Ik vraag me wel steeds af, zouden we er nou aan gaan wennen met z'n allen? Want Karma had het straks al over... ik weet niet, je bedoelt het niet per se als schijntje toch... dat we een siesta misschien maar eens moeten gaan invoeren bij dit soort temperaturen.
2: Ja, ik denk dat als het... de zomers worden volgens mij denk ik wel steeds warmer de komende jaren. En met warm weer worden we allemaal wat slomer. Dus ja, in Spanje doen ze dat natuurlijk ook, een siesta houden. Dus ja...
0: Maar in Spanje is het hele leven erop ingericht. Want die siesta betekent ook dat je dan daarna weer aan het werk gaat. En dat je dan 's avonds veel langer opblijft. Een goed ideetje, Mark?
1: Dat zou kunnen. Ik zou zeggen, een stapje langzamer.
0: Ja.
1: Maar gaan we gewoon door.
0: Ja, ik ben toch geneigd om... ik ben ook geneigd om te zeggen, we gaan voor jouw idee. Want weet je wat dat voor de ochtendshow op de radio betekent? Als iedereen nog slaapt om 6 uur.
2: Dan beginnen wij dus ook weer later. Henry.
0: Oh, dan begint de ochtendshow ook om 10 uur.
3: Oh,
0: ik ben voor. We gaan liedjes uit bed halen. Want hoe laat dat dan ook is in de ochtend en hoe laat het ook wordt in de toekomst, dat blijft altijd. No More Tears van Ozzy Osbourne door Peter Verhart. New World in the Morning, Roger Whittaker door Anna. Never Be Clever, Herman Brood, aangevraagd door Rimmer Plantinga. Nathalie van Gilbert Bécaud door Honey en ook Mirjam vroeg hem aan. Needles and Pins van Smokey door André van Overhagen. Dan hebben we hier nog Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man, Harm Dallinga. Na Na Na van The Shoes, John van Roosmalen. Never Gonna Give You Up werd aangevraagd door René Laarhoofd. Ik zie hier nog Nachtzuster van Doe Maar door Mieke Henneveld. New Kid in Town van The Eagles door Kees. En er was nog een hele lange lijst met ook nog, zag ik nog meerdere keren, het liedje voorbij komen. Dat jij instuurde, Mark. De zender is aan jou.
1: Nou, dan gaan wij voor de ochtendplaat die ik vandaag van Elton John met Nikita.

0: Langley, Shoes in Texas. Het is 7:30, we gaan naar het NOS Journaal. Caroline Bari, goedemorgen.
1: Goedemorgen Henry, de natuurbrand bij Venray heeft zich vannacht verder uitgebreid en is nog altijd niet onder controle. Er is zo'n 100 hectare bos verbrand, gistermiddag was dat nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden en straks vanaf 7:00 krijgen ze daarbij weer hulp van 2 blushelikopters van Defensie. De wind is gedraaid, waardoor meer mensen in de rook zitten. Een dierenpension en een camping zijn ontruimd en ook kunnen er nog altijd geen treinen rijden tussen Venray en Boksmeer. De politie neemt steeds vaker pepperspray en gasalarm en luchtdrukpistolen in beslag. Die kunnen net over de grens in Duitsland makkelijk worden gekocht omdat daar geen vergunning nodig is. Het is al jaren een doorn in het oog van de politie.
2: De aantallen waarin ze in beslag worden genomen en ook waarvoor ze worden gebruikt binnen het criminele circuit. Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Dus ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen naar scherpschietend. Dus van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
1: En ze worden niet alleen gebruikt voor criminele zaken, ook als zelfverdediging. Vorig jaar werden bijna 2000 gasalarmwapens gevonden en ruim 1500 luchtdrukpistolen. Een Britse man heeft jarenlang zijn overleden moeder in een vriezer bewaard, naar eigen zeggen om bij haar te zijn. Ondertussen ontving hij haar pensioen en uitkeringen, omgerekend zo'n 90.000 euro. De vrouw van 89 overleed in 2023, maar haar lichaam werd afgelopen februari pas gevonden. Agenten waren naar het huis gekomen omdat de huisarts de vrouw niet kon bereiken. De Britse man heeft bekend en moet ruim 2 jaar de cel in. En ruim 1000 supporters van NEC zijn in Griekenland voor een van de grootste Europese uitwedstrijden van de Nijmeegse voetbalclub in jaren. Ja, ook deze vader en zoon zijn naar Griekenland gevlogen, waar NEC vanavond tegen Olympiakos speelt in de voorrondes van de Champions League.
3: Hij had zo snel geboekt, hij wou hem niet alleen gaan. Dus ik dacht, daar ga ik ook mee. Ja, ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt. Tenminste, iedereen zegt een heksenketel. Ja, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Dus we gaan het zien.
1: Ja, het is wel een zware tegenstander. De Grieken speelden vorig seizoen ook in de Champions League en speelden thuis gelijk tegen PSV en wonnen bij Ajax.
0: Ja, voor sommige clubs zijn die voorrondes echt voorrondes. En dan zelfs voor echt grote clubs, als het dan in het hoofdtoernooi begint, is dat ook nog een soort voorronde voor Real Madrid of voor Paris Saint-Germain. Maar dit is natuurlijk voor deze fans al helemaal het summum. NEC in de voorronde van de Champions League.
1: Ja, dat is toch fantastisch. Ja. Ja,
0: met Dusan Tadic, die is terug in Nederland, die speelt bij NEC. Kai Sierhuis is daar de nieuwe spits. Ja, ik ben heel benieuwd. Ze weten ook al wat de volgende tegenstander gaat worden. Dat wordt dan de Belgische club Union Sint-Gilles of Bodø Glimt. En die hebben indruk gemaakt vorig jaar in de Champions League. Dus om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken,
4: dat is nog wel
0: even eventjes weg. Maar
4: ja, heel ver weg.
0: Gewoon, ik zou zeggen, step by step.
4: Maar het zou echt fantastisch zijn als
1: NEC is toch ook niet zomaar in die voorrondes gekomen, jongens?
0: Klopt. En dat die hebben geweldige wedstrijden gespeeld en zich ook nog versterkt. Dus je weet het niet.
1: Vandaag opnieuw zon, wat wolken en met 28 tot 34 graden wordt het broeierig warm. In het oosten is later vanmiddag kans op een onweersbui.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

0: Een klein stukje muzikale verkoeling met de Pasadena Dream Band. Het was Zandvoort.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Bij ons in Nederland zijn ze vooral bekend van deze. Een liedje uit 1976, toen waren ze in de VS trouwens al over hun allerhoogste piek heen. Want in de 60s waren ze daar larger than life met de ene nummer 1 hit na de andere, zoals deze. Ja, Big Girls Don't Cry en vele, vele andere. Hun allergrootste, dat is waarschijnlijk deze. En dat is niet vanwege hun eigen succes, maar door de vele covers van dit liedje. Die waren van enorme omvang, daar verbleekte dit origineel bij. We kennen ze dus van Begging en vooral van Oh What a Night. Die vergeten we nooit meer. Deze wel. Want ken je deze nog? Uit 1977, de vroeg vergeten hit van deze dinsdag. Down the Hall van de Four Seasons.

0: dacht dat het in de plaats zat. Ik heb dat altijd gemist, dat lachje. Maar dat,
1: weet je wat hij net tegen mij zegt?
0: Nou,
2: ja,
1: deze plaat past wel op jouw begrafenis.
0: Baby, ja. Please don't go.
1: Ik zat helemaal mee te trillen zo van, nou, wat is dit voor plaat? Maar jij vond het een mooie plaat voor mijn begrafenis.
0: Ja, ik denk dat het goed bedoeld was vanwege de titel.
1: Precies. Oh, de titel.
0: Baby, please don't go.
1: Oh, ja. Zo.
2: Ik vond het gewoon lief en aardig. En vooral omdat ik vind dat het gewoon een hele leuke chaosplaat is.
0: Dit maak je nooit meer goed. Okay. Het is totaal anders.
1: Ik zal het niet op een singeltje kopen.
2: Vind je het nu al een rommel?
0: Ja, precies. Ik wil het over rommelmarkten hebben inderdaad. Want die doen goede zaken de laatste tijd. Huishoudelijke spullen, veel kleding en natuurlijk ook de verzamelaars. Ik zijn daar te vinden. Voor verzamelaars is het een walhalla. Maar die rommelmarkten zijn enorm in opkomst omdat het leven zo duur wordt. Dus stuinen jullie ze ook af voor kleding?
1: Ja.
0: Een nieuwe gieter? Ik noem maar wat. Nieuw bestek?
2: Ja. Voor mijn nieuwe bestek zeker. Ja. Nou ja, ik vond het in het begin heel erg smerig.
0: Ja.
2: Maar ik heb er allemaal leuke pollepels en allemaal goede messen. En, ja, ik struin alles. Mijn hele huis staat vol met alleen maar kringloop.
1: Oh ja, nou ja, je ziet tegenwoordig wel, die kringlopen, daar staan echt mooie spullen tussen. Mensen kopen snel een nieuw interieur of een nieuwe inboedel. En dan gaat andere spullen gaan naar de kringloop. En er zitten echt mooie spullen tussen.
2: Ja, zeker.
1: Mooie lampen, mooie banken, dat soort dingen.
0: En dan is daarna altijd de vraag, wat geef je er dan aan uit? Want op sommige kraampjes kost het helemaal niks.
1: Mm-hmm.
0: En bij andere kraampjes zie je de dollartekens, bij wijze van spreken, in de ogen van de verkoper.
1: Ja. Ja, ik denk dat je daarvoor een doorgewinterde rommelmarkt iemand moet voor zijn. Om dat een beetje goed onder de knie te krijgen.
0: Het leuke is, die gaan we later deze uitzending spreken. En dat is een echte platenverzamelaar.
1: Ja, klopt.
0: Een man van vinyl en cd's. Dan heb ik een leuke case voor hem. Want ik was afgelopen week in Zeeuws-Vlaanderen op vakantie. En daar was de jaarmarkt van Groede. Een dorpje dat heel klein is, maar op die ene dag heel groot. Want de jaarmarkt was bijna groter dan het dorp zelf. Het was echt een gigantische. Eigenlijk het hele dorp was veranderd in een rommelmarkt. En ik heb daar iets op de kop getikt. Waarvan, dat is zo, ken je dat, dat je iets ziet dat je denkt, oh, dit moet ik hebben, maar nu moet ik niet doen alsof ik het wil hebben. Want anders dan gaan ze misschien nog de hoofdprijs ervoor vragen.
1: Ja,
0: ik hou
1: ja.
0: ook van singeltjes verzamelen en van cd'tjes verzamelen. Ik kwam thuis met een hele stapel cd-singles, maar ook met één singeltje. En dat ene singeltje was het origineel van Blame It On The Boogie van The Jacksons.
1: Oh,
0: ik heb
1: leuk.
0: Altijd gedacht dat dat het origineel was. Maar ja. Het blijkt dat in hetzelfde jaar een liedje is uitgebracht met dus dezelfde titel. En geschreven, en dat is het rare aan dit verhaal, door Mick Jackson.
2: Wie?
0: En dat is geen familie.
1: Oh.
0: Het is een blanke man ook, die heel onbekend is en die van dit bekend zou kunnen zijn. Misschien heb je het verhaal wel eens gehoord. Mick Jackson hield in eerste instantie ook geen cent over aan het liedje dat hij zelf schreef, omdat hij gedoe had met de platenmaatschappij. Het werd maar niet uitgekeerd. Uiteindelijk is daar wel een soort van schikking getroffen. En hij had dat liedje opgenomen nadat Stevie Wonder het weigerde. Hij had het eigenlijk voor Stevie Wonder geschreven.
2: Okay.
0: Toen maar zelf opgenomen en bij een of andere beurs waar componisten hun liedjes presenteerden, was ook de platenmaatschappij van de Jacksons aanwezig. En die platenmaatschappij dacht, dat liedje moeten we hebben. Wij zoeken wat stoerder materiaal voor de Jackson 5.
1: Ja.
0: Die zouden ook overgaan naar de naam The Jacksons, iets volwassener imago. En dus hebben de Jacksons het opgenomen, nog voordat het werd uitgebracht door Mick Jackson. In Engeland werd dat een soort battle. Dan noemden ze het ook The Battle of The Boogie. Welke van de twee zou populairder worden? Dat werd uiteindelijk die van The Jacksons natuurlijk. Van The Jackson 5 of The Jacksons, hoe je het wil noemen. En in de historie natuurlijk nog veel meer. Omdat Michael Jackson daarna zo groot werd, is het een evergreen geworden in de versie die we allemaal kennen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en Mick Jackson die kreeg in alle opzichten geen erkenning. Want ja, hij heette M. Jackson. En op het singeltje van The Jacksons staat dat het is geschreven door M. Jackson. Dus de hele wereld dacht,
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson heeft deze plaat geschreven. Nou, niets is minder waar. Mick Jackson heeft hem geschreven. En ik heb hem gekocht voor €2.
2: €2? Hij is nog heel duur.
0: Ja, maar hij is nog
2: wel duur.
0: Hij is nog, waarschijnlijk zagen ze toch aan mijn reactie dat ik hem wilde hebben.
2: Die dollar
1: ja,
2: heb ook.
1: Je kon het niet bedwingen.
0: Nee, ik heb daar ook singeltjes gekocht voor, wat was het? Ik denk voor 20 cent of 20 cd-singles voor €4 en dat werk. Maar dit was dan €2. Ja, ik ben heel benieuwd, want dit is in Nederland nooit een hit geweest. In Engeland werd uiteindelijk wel een hit, maar was die van The Jackson 5 de grotere hit. Ze stonden zelfs samen in de Top of the Pops. Ken je nog?
2: Ja.
0: Wat wil je zeggen?
2: Ja, ga je dan ook afdingen? Of doe je dat gewoon helemaal niet? Heb je dan gewoon gezegd, joh, is prima, €2? Ik zou dan zeggen, ja, 1,50. Ja. Of ik zeg maar, ik wil dat kastje er ook nog bij voor €5.
0: Ik kan dat niet. Kunnen jullie dat?
2: Ja. Ik heb gewoon de hele inboedel gedaan.
1: Nee, dat kan ik niet.
0: Dus jij gaat op dat bestek dat je hebt gekocht, ga je dan ook nog afdoen?
2: Ja, nee, serieus.
0: Dus
2: ja,
0: die 1,50 die het kost, dan zeg jij...
2: 1,50 vind ik heel duur.
0: Oh ja? En wat zeg je dan tegen iemand?
2: Nou, ik zeg wat ik heb gedaan, ook met het hele inboedel bij mij thuis. Ik heb gewoon gezegd, ik wil die kast, die kost 50 euro, die kost 70 euro en die kost 50 euro. Ik wil het allemaal meenemen voor 100 euro. En dan zegt ze handje klap en neem maar goed. En dan zeg ik ook nog vaak, willen je het dan onder de tafel hebben? Zoals dan cash of...
3: Onder de tafel op een rommelmarkt.
2: Ja, precies, nou, daarom. Maar tegenwoordig kun je overal pinnen. Ja. Dus dan zeg ik, wil je het dan onder de tafel? En dan zeg je, ja, is goed. En dan is het gewoon 100 euro.
0: Ik geef het bij jou op les.
2: Is goed.
0: En dit is het liedje waar het over gaat. Het enige echte origineel van Blame It On The Boogie.

0: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
0: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Nu bij Dirk. Knor maaltijdmixen. 99 cent. Niet laten liggen.
10: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is dinsdagochtend, het is 7 uur. Goedemorgen, je luistert naar Goeiedag Hendrikman. Nu met het NOS Journaal. Carlijn Bari.
15: Goedemorgen. Meer mensen krijgen rond deze tijd een NL-alert... vanwege de grote natuurbrand bij Venray in Noord-Limburg. Die is nog niet onder controle en breidde zich vannacht flink uit. Stond er gistermiddag nog 21 hectare in brand... Nu is dat zo'n 100 hectare, zegt de brandweer.
8: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen, om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
15: Een paar 100 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden en ze krijgen vanaf nu ook weer hulp van 2 Chinook-blushelikopters van Defensie. Die konden vannacht vanwege het slechte zicht niet vliegen. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuw impuls te geven. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar dat huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben, maar dat wapen werd niet gevonden. Ja, het is kurkdroog en dat is overal te zien, ook in de tuin. Deze Rotterdamse hoveniers geeft bij Rijnmond tips om je planten overeind te houden. Want jonge bomen en vooral hortensia's hebben het nu zwaar.
16: Dat was voor ons moment om in te grijpen. Dus we hebben net heel veel water gegeven om de andere hortensia's in ieder geval nog wel te redden. Water geven is het allerbelangrijkste. En geef dan niet elke dag een beetje water, maar gewoon inderdaad 2 keer in de week erg veel. Zeker een paar emmers. En hou vooral inderdaad jonge bomen in de gaten en vaste planten. Die hebben op dit moment de seizoen zijn zwaar. Voor de rest, als je snoeit, ook gewoon snoeiafval laten liggen.
15: Ja, want dat houdt het water nog iets vast. En dat is dan weer goed voor het bodemleven. En soms is niets doen ook een keuze, zeggen de hoveniers. Gras kan droogte vrij goed aan. Het weer in het noordwesten nog bewolkt. Verder ook zon en zeer warm. 28 tot 34 graden. In het oosten is later vanmiddag kans op een onweersbui.
17: Goeiedag, Hendrik Man. Hendrik.

0: Wilson, Reed Petit, het is dinsdag. Hey, daar is hij weer. Goedemorgen. Je vrolijke vriend van vijf. Henry Schut en zijn lach. Dit wordt een goede dag. Het is al meer dan een uur een gezellige boel hier in de studio. En dat wordt het zeker ook in het Rosa Spierhuis in Laren. Als het dat niet al was, maar binnenkort zeker. Want dan verhuist presentatrice oud-politica. En vooral heel leuk mens Erika Terpstra naar het Rusthuis voor Artiesten. Ja, of het daar nou echt rustig wordt, dat kan je je afvragen. Want Erika wordt daar de buurvrouw van Tineke de Nooi. Willen we dat nou niet allemaal? De buurvrouw worden van Tineke de Nooi.
1: Ik wil heel graag. Ik denk dat ik de hele dag loop te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Tineke!
0: Toch?
2: Ja, ik ga volgende week weer even met Tineke lunchen. Dus ik ben heel benieuwd of dan al de verhuisdozen van Erika Terpstra voorbij komen.
0: Ja, en wat zij dan allemaal gaat bespreken met Erika. Want het lijkt
2: ook
0: me een vrouw met wie je ook echt het hele leven van links tot rechts kan doornemen.
2: Ja.
0: En Siska Peters woont daar trouwens ook. Halverwege deze maand dan gaat Erika daar wonen. Het is een goede dag om naar het reisgezelschap van We Zijn Er Bijna te kijken. Die groep trekt vandaag zuidwaarts over het Griekse vasteland. Moederdag wordt daar gevierd in deze aflevering. De Oezo komt op tafel. En de Sitaki wordt daar gedanst. Vanavond is dat te zien om 8:30 bij Omroep Max op NPO 1. Het is een perfecte zomer voor de wijnboeren. De druiventrosjes groeien als kool. En mocht je ooit willen overwegen om je eigen fles wijn te maken, dan kan dat binnenkort heel officieel in Limburg. Want daar kun je vanaf september een wijnopleiding volgen. Wil je daar meer over weten? Blijf luisteren. Pak er even een glaasje. Nee, dat is een beetje vroeg, hè?
1: Nou,
0: pak er vast een glaasje bij, dat kan.

0: Follow You, Follow Me van Genesis. En met Hélène van Julie en Claire zaten we, nou ja, wel een beetje al in de sfeer waarin we terechtkomen nu. Een primeurtje in Limburg. Die provincie krijgt vanaf september een eigen opleiding voor mensen die in de wijnbouw aan de slag willen. Als je ergens het Bourgondische leven kan vieren, dan is het in het zuiden van dit land ook. Dat weet ook wijnboer John Cox. John, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en eerste wijnopleiding in Nederland. Gaat jouw hart daar sneller van kloppen?
1: Toch wel. Ja. Ik denk dat dat nodig is. Dat de provincie een keertje een initiatief neemt voor toch een beetje de professionalisering van de wijnbouw.
0: De provincie Limburg heb je het dan in dit geval over. En waarom is het nodig wat jou betreft?
1: De wijnbouw wordt toch steeds een beetje een belangrijke sector. Dus er wordt toch tijd dat er wat meer geprofessionaliseerd wordt. En dat er begint toch natuurlijk met kennis en een goede kennis.
0: Ja, de kennis die je dan dus aan anderen gaat overbrengen. Tenminste, dat doe jij niet, maar dat doet die opleiding dan. Ja. Hè? Wat maakt Limburg nou zo'n geschikte plek voor de wijnbouw?
1: Ten eerste de bodem. We hebben lust met mergel. En kalk is wel een belangrijk onderdeel voor de druiven. Bovendien hebben we wat heuvels. En het is toch meestal een paar graden warmer dan de rest van Nederland.
0: Ja.
1: Dus dat zijn vrij goede voorwaarden, denk ik.
0: Ja, die paar graden warmer, dat is niet altijd aan te bevelen. Want het wordt in Nederland...
1: Nee, dit jaar is dat niet een probleem. Nee.
0: Zo'n dag als vandaag ook, hè? Dan is het in Limburg natuurlijk weer... wat zal het worden bij jullie? 36 graden? 35? 34?
1: Nou, gisteren was dat. Ik denk vandaag iets minder.
0: Ja. Maar wat maakt een heuvelachtig gebied dan geschikter voor wijnbouw?
1: Nou, als je zeker in de Zuidhellingen druiven plant, dan heb je het meeste voordeel van de zon. En dan is dat dit jaar niet zo belangrijk, want we hebben zon genoeg dit jaar. En ook temperatuur. Maar in het algemeen worden druiven vaak in Zuidhellingen geplant. En dan heb je het meeste voordeel van de zon, dus dat de suikers in de druiven goed kunnen krijgen.
0: Ja, duidelijk. Het zit hem natuurlijk in die zon dan. En bij de bergen werkt dat dan beter, toch?
1: Ja.
0: Wat moeten die mensen die opleiding krijgen en die dan denken van ja, heb ik daar nou specifiek een opleiding voor nodig, nou vooral leren?
1: Ja, wat moeten ze leren? Dat zijn zoveel facetten. Ze beginnen al eerst met een beetje van hoe werkt de bodem, het klimaat, hoe werkt dat met druiven, hoe krijg je zo goed mogelijke kwaliteit voor de druiven. Daar gaan ze eerst mee beginnen, heb ik begrepen.
0: Mm-hmm.
1: En daarna wordt het waarschijnlijk uitgebreid met nog veel meer facetten.
0: Want dit is geen sinecure. Dat heb je wel even voor nodig als ik het zo hoor.
1: Ja, er is geen vooropleiding vereist. Dus ik denk... En ze doen het samen met de praktijk. Dat wordt gegeven volgens mij bij een wijnbouwer. Dus je kan ook de praktijk en de theorie meteen een beetje controleren.
0: Je krijgt alles meteen tegelijk.
2: En waar heb jij het geleerd dan, John? Waar heb jij les gehad? Is iets
1: wat cursus gevolgd, voornamelijk in Duitsland.
2: Oh.
1: En de rest overal kijken, leren, lezen. En op een gegeven moment beginnen.
2: Ja, precies.
0: En dan leer je het waarschijnlijk in de praktijk. En ben je dan ooit uitgeleerd of leer jij ook nog?
1: Ik ben nooit uitgeleerd.
0: Nee?
1: Dat niet. Nee.
0: Waar wil jij nog beter in worden?
1: Waar wil ik beter in worden? Toch als we weer van het nieuws op de hoogte blijven. Nieuwe technieken, nieuwe dingen. Dat is altijd interessant en altijd kun je iets bijleren.
3: Welke wijnen zou jij nu op dit moment aanraden? Of wat je denkt, nou, dit is lekker. Dit kunnen wij nu gaan drinken. Dit zijn de beste kwaliteit wijnen.
1: Dan zal ik toch voornamelijk Limburgse wijnen kiezen.
3: Goeie keuze. Nou, goeie keuze. Had ik nou niet verwacht dat je dat zou zeggen. Maar en welke Limburgse wijn zou je dan aanraden? Wat is nou jouw specialiteit wat jij zeg maar produceert?
1: Ik hou van Pinot Noir.
0: Oeh.
1: Dus een licht gekoelde Pinot Noir of een Pinot Noir Rosé.
3: Een Pinot Noir Rosé?
1: Ja.
3: Oh, dat ken ik niet. Is dat iets anders? Is dat niet nieuws? Ben ik nu een soort van boomer aan het worden? Ik ken dat niet.
1: Nee, dat is een blauwe druif natuurlijk, Pinot Noir.
3: Ja.
1: En daar kun je er ook rosé van maken.
3: Oh.
1: En rood. Ik maak er ook zelfs wit van, een Blanc de Noir. En die is ook heel lekker.
0: We schrijven mee. De belangrijkste vraag van de dag natuurlijk, John. Het is vandaag boven de 30 graden. Wat voor wijntje past nou bij een dag als vandaag?
1: Een licht mousserende prosecco-achtige bubbel.
3: Ik heb nu al zin. Het is nu echt. Het is nou. Het is bijna 7:50. En ik heb nu al zin in een glas bubbels.
1: Oh, zoals ze hier zeggen, dat is altijd de 25e klok. Hè?
3: Precies. John, dat ben ik helemaal met je eens.
0: Het is 7:18 en 5 seconden. Je hebt gelijk, John. Ik wens je een fijne wijndag. En dank je wel.
1: Ja, gedaan.
0: We gaan op cursus. Met z'n allen.
1: Yes.

0: Wij zoeken de muziek natuurlijk altijd uit op de gespreksthema's. Dit was There Goes My Heart Again van Fats Domino. Want wijn is goed voor je hart, toch? Of niet? Of is dat een sprookje? Broodje aap.
1: Het is wel een klein beetje een sprookje, Henry.
0: Maar ook een klein beetje niet?
1: Nou, vooral rode wijn. Als je moet kiezen uit een wijn, dan is vooral rode wijn gezond. Kan bijvoorbeeld een beetje helpen tegen hoge bloeddruk en dat soort dingen. Maar er zitten ook goede stoffen in.
0: Dat zie je. Dus ja, hoe meer je leest, hoe gezonder het wordt.
1: Ja, ik kan nu allemaal rare dingen opnoemen. Maar die stoffen vind je ook bijvoorbeeld in blauwbes en pinda's en zo. Dus ja, dat is een iets nog gezonder.
0: Ja, zou ook in wijn. En daarvoor draaiden we Get In Wijn voor de Sunshine van Ginger Ninja. Ben je een wijndrinker, Steven?
2: Ja, ik vind wel een beetje lekker bij het eten.
0: Rood of wit?
2: Nee, wit. Geef mij maar wit. Ja, rood bij het eten. Als ik vlees heb gemaakt op de barbecue, dan wil ik gewoon een heel goed glas rood. Vind ik waanzinnig. Maar gewoon lekker slobberwijntje. Gewoon lekker als je zit voor de tv.
1: Een slobberwijntje.
0: Een slobberwijntje. Als je dan als een zeester ligt, zoals Pruim, is dan een slobberwijntje. Ja? En jij, ben jij team rode wijn of team witte wijn?
1: Ik ben wel team dessertwijn.
2: Oh, lekker. Oh.
1: Ja, hou ik echt wel van na het eten.
0: Ik ben vooral van een wijntje bij een heel lekker liedje, zoals dit. Zit dan.

0: vond in ons land zijn weg naar het grote publiek met zijn cover van Fast Car. Dat was Lou Combs met Be By You. Het is even na 7:30. Hier is het NOS Journaal. Carolijn Bari, goedemorgen.
1: Goedemorgen Henry. De natuurbrand bij Venray in Noord-Limburg heeft zich vannacht flink uitgebreid. Het vuur is nog niet onder controle. Volgens verslaggever Marieke de Vries kan de brandweer maar moeilijk op de plek van het vuur komen.
2: Midden in de bossen, dus daar kunnen de bluswagens van de brandweer maar moeilijk bijkomen. Tot gisteravond laat hadden zij nog hulp van de Chinook-helikopters van Defensie. Maar die moesten hun blusactiviteiten staken toen het donker werd. Die helikopters mogen vanwege de veiligheid 's nachts niet vliegen. En dat heeft ervoor gezorgd dat die brand, samen met het feit dat de wind gedraaid is, dat die brand zich zo heeft kunnen uitbreiden.
1: Ja, rond 9:00 zullen die blushelikopters weer kunnen gaan vliegen, is het laatste bericht. En inmiddels is een gebied van zo'n 100 hectare getroffen. Bij een Oekraïense droneaanval op een industriegebied bij Moskou zijn 5 mensen omgekomen. 6 anderen raakten gewond, meldt de gouverneur. In de regio Leningrad zou opnieuw een distributiecentrum van webwinkel Wildberries zijn aangevallen. Wat de schade daar is, is nog niet bekend. Oekraïne voert de laatste tijd vaker aanvallen uit op opslaglocaties van Wildberries, omdat daar oorlogsmateriaal zou worden opgeslagen. Steeds meer boten kunnen de haven niet uit in Gelderland. Ze zijn deels of helemaal droog komen te liggen. In de haven van Doorwerth liggen bootjes op het zand aan de steiger, laat de havenmeester zien bij Omroep Gelderland. Het water is verdwenen.
3: Het was natuurlijk al wel heel laag. Maar nu is het gewoon echt helemaal weg.
4: Toen we zagen dat het al wat minder ging worden met het waterstand, toen zijn we uiteindelijk hier deze kant op gaan varen, duwend, trekkend, met touwen. En uiteindelijk als een van de enige gelukt om hier te liggen. Het water is daarna nog meer gaan zakken.
3: Triest voor de recreanten. Die hebben hier, betalen hier lichtgeld om in het seizoen te kunnen varen. En dat gaat nu niet.
1: De waterstand is onder het laagste record in 2022 gedoken. De komende dagen zakt het water nog zo'n 10 centimeter, is de verwachting. En ondanks de hitte stond er gisteren een lange rij bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam vanwege de open dag bij Ajax. Fans konden er een balletje trappen, spandoeken maken en natuurlijk naar de presentatie van de nieuwe spelers kijken. AT5 zag dat de fans weer hoop kregen.
5: Eens een Ajax ziet, altijd een Ajax ziet.
6: Hoe is het om op echt Ajax-gras te voetballen? Zo onder toeziend oog van Johan Cruijff.
7: Heel leuk en speciaal. En zeg gewoon, ja, leuk.
8: De grootste die er was, en dat was Johan.
9: We worden wel kampioen.
6: Ja? Je grijpt even in?
9: Ja. Dit jaar is ons jaar. We worden dit jaar kampioen, 100%. Ik heb er heel veel vertrouwen in.
7: Ja, met dit team kunnen we wel winnen.
10: Het moet lukken.
1: Ja, mooi hè?
0: Dat is mooi aan het begin van zo'n seizoen. Dan denken heel veel clubs nog dat het allerbeste seizoen ooit gaat worden.
1: Ja.
0: En de meesten komen van een koude kermis thuis.
1: Ja. Maar wat denk jij, Carmen, als Ajax, groot Ajax-fan?
11: Ja. Nou, we moeten nog een beetje de transfermarkt afwachten. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd of Mika Gods naar PSG gaat.
0: Dat ziet er wel naar uit, ja.
11: Ja, dan belandt hij op de bank.
0: Topscorer dus in één klap weg.
11: Ja, dus het is nog wel even spannend. Maar ik hoop het natuurlijk wel.
0: Ben je wel
11: maar
0: bij zo'n open dag geweest?
11: Nee.
0: Niks voor jou?
11: Nee.
0: Ja, daar lopen dus alle mensen rond die dan zeggen, ja, nee, dit jaar gaan we dan echt kampioen.
11: Ja, precies. Nee, daar ben ik niet. Nee, maar ik Almere City volg ik natuurlijk ook.
1: Ja, dat stadion, dat is al flink aan het groeien.
11: Ja, ik heb gekeken voor een seizoenskaart.
1: Mijn dochter zei, maar ze spelen toch helemaal niet in de Eredivisie? Waarom is dat stadion? Ik zeg, ja, die bouwplannen die liepen al een tijdje
0: die stonden
1: natuurlijk.
0: Al, ja. En
11: wat kost het? Wat kost het? €150.
12: Sorry? Kan je niet een beetje afdingen?
1: Ter vergelijking, wat is een seizoenskaart bij Ajax? Wat doet dat?
11: Wel, misschien wel een beetje de dubbele.
0: Heel flink veel meer.
11: Ja.
0: Dus het op zichzelf valt het ook nog mee. Want dan krijg je dan dus wel...
11: Valt mee?
0: Nou ja, je krijgt
11: Almere City, €250.
0: 38 wedstrijden voor.
11: Ja.
0: Ja.
11: Ik vind het duur.
1: Nou ja, als je 38 door 250 deelt.
0: Precies.
12: Ja. Ajax gaan we kost dus even uitrekenen. €300 kost Ajax.
11: Ja. Oké, door.
1: Bijna overal zon vandaag. Het wordt broeierig warm. 28 tot 34 graden. Vanmiddag trekken er vanuit het zuidwesten wat regen- en onweersbuien het land in.
13: Goeiedag, Hendrikman.
14: Goedemorgen.

0: Dansend richting de jarige van vandaag met de Bengals, Walk Like an Egyptian. Het feest is vandaag voor Gisella Buitelaar uit Alphen aan de Rijn. Die wordt 63. Mariska Wortel uit Oosterwolde wordt 80. Henny Treep Vossen uit Rijen, 87 jaar geworden. Jantje Delger uit Meeden wordt vandaag 72. Ruud Gerrits uit Tilburg, 66. Net als Alja Hendricks uit Slagharen, ook 66 dus. Jan Huisman doet er eentje bovenop, die wordt 67. Antoinette Duimelink uit Beek en Donk, 71. Joep van der Steegt uit Zevenhoven wordt vandaag 60. Kobi Ekelhof uit Enschede wordt 72. En wij feliciteren ook Harm Edens met zijn 65ste verjaardag. En Erik van Muiswinkel wordt vandaag ook 65. Maar we gaan het speciaal maken voor iemand die 65 min 1 wordt. When I'm 64, denk je dan meteen aan. Hebben wij contact?
1: Ja.
0: Dag Wim. Is dit Wim Vlieger?
1: Nee, ik hoor je slecht.
0: Daar kunnen wij proberen misschien nog iets aan te doen. Hoor je ons zo beter, Wim?
1: Ja, maar ik heb nou die andere speaker bij jou gezet. Heb je er last van?
0: Nee, het klinkt eigenlijk kraakhelder.
2: Het klinkt beter.
0: Ja, dat is heel fijn.
1: Dat is mooi. Ja,
0: van harte gefeliciteerd, Wim.
1: Ja,
0: 64, hè?
1: Ja.
0: Hoe ben je opgestaan?
1: Het was iets voor de klok van 6:00. Ik dacht, laat ik maar wakker worden. En toen ben ik lekker naar buiten toe gegaan. Ik heb de bloemetjes even water gegeven. En toen ben ik even lekker gereden. En ik heb gewoon gewacht tot jullie zouden bellen.
0: Nou, je zat er helemaal klaar voor. Het was een hele lange lijst, maar we kwamen op jou uit vandaag. En klopt het dat jij ook een verzamelaar bent van cd'tjes en andere muziek?
1: Ja, zeker van muziek, ja. Gewoon, ja, ik bedoel, toen de tijd, je weet zelf van de jaren 60, bij ons op het dorp had je één platen, bij LP1 platenwinkel, de gouden sleutel. Ja. En dan ging je als je dan wat geld kreeg van mijn ouders, en dan ging je een singeltje kopen, want één in de week wat meer geld kreeg, niet van mijn ouders. Maar dan ga je, die verzamel je allemaal. En ja, god, toen met cd's, dat was helemaal. Toen kwam alles weer een klein beetje terug van de jaren 60.
0: En dan koop je alles opnieuw, hè?
1: Ja.
0: Ja, daar hebben ze dubbel aan verdiend.
1: Nou, en nu staat het op zolder, snap je?
0: Ja, weet je nog je eerste singeltje?
1: Ik zit nog altijd te denken, was het nou normaal of was het toen ABBA? Ik weet het niet.
0: Dus we hebben het ergens over eind jaren 70. Midden jaren 70, eind jaren 70.
1: Midden jaren 70,
0: ja. Ja, precies, ja. Oerend Hart.
1: Of
0: Dancing Queen, zo'n mooi twee. Uitvoeren ook meteen.
1: Als het van ABBA was geweest, was het Money, Money, Money.
0: Ook goed, we hebben gisteren nog gedraaid.
1: Dat blijft me bij.
0: Misschien komt er wel een normaal uit of ABBA als Stefan aan het rad gaat draaien. Speciaal voor je verjaardag.
3: Zo, ik heb er een flinke slinger aan gegeven. 175.
4: Adio. Amigo.
1: Oh.
0: Dan maken we Jim Reeves van. Is dat,
1: die laten we natuurlijk gewoon staan.
0: Ja? Dan wensen wij jou een buitengewoon fijne dag. Doe rustig aan, want het is hartstikke warm. En Jim Reeves is voor jou.
1: Ik geniet ervan.
0: Mooi. Wij ook.

0: De Toto waarbij je altijd wint. Stop Loving You.
1: Een liedje van Luc.
0: In deze zomerse week de favoriete zomerse liedjes van de kids van nu met de hits van toen die zij kennen van bijvoorbeeld een film of een game of social media. We schakelen weer over naar de vakantiecrib van mijn kids. We gaan naar Luc en Stijn.
2: Hey Luc, waarom heb je deze zomer gekozen?
3: Dit liedje was deze zomer vooral te horen op een televisiereclame. En vooral het meeste hebben wij dit gehoord tijdens het WK voetbal.
2: Welke reclame zat dan?
3: Het zat in een reclame van een kledingmerk die in de zomer uitverkoop was. Hier is Wham uit 1993.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
9: Ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
10: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
8: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
11: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
8: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
12: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Leuk dat je bij ons bent. Goedemorgen, het is 8:00 in Goeiedag Hendrikman. Nu met het NOS Journaal. Caroline Bari.
14: Goedemorgen. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Door de draaiende wind staat nu 1 vierkante kilometer natuur in brand. Brandweerwagens kunnen er niet bij komen. Straks gaan opnieuw Chinook-helikopters met water de lucht in om te blussen.
15: De ondersteuning die moet ertoe leiden dat we in ieder geval dadelijk ook wat dichter naar de vuurhaarden toe kunnen komen. En ook echt aan het afblussen toe kunnen gaan komen.
16: Afblussen betekent het onder controle krijgen?
15: Het onder controle krijgen en dat de manschappen inderdaad die in het veld actief zijn ook daadwerkelijk naar de brandhaarden toe kunnen.
14: Ja, bewoners in een groot gebied daar hebben opnieuw een NL-alert gekregen om hen te waarschuwen voor rook- en roetdeeltjes. Vanwege de brand rijden er nog altijd geen treinen tussen Boksmeer en Venray en dat kan nog de hele dag duren. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd stuurde Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie weg, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. In de Verenigde Staten is een man opgepakt vanwege brandstichting. Hij zou de verwoestende natuurbranden hebben aangestoken in Spokane, in de staat Washington, in het noordwesten. Hij gedroeg zich volgens de politie verdacht, ook had hij lucifers op zak. De drie branden die daar nu woeden zijn de grootste in decennia. Honderden huizen in het noordwesten van Amerika zijn verwoest en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Om Zeeland klimaatbestendiger te maken wil de overheid bij de dijken de slikken en schorren weer terugbrengen. Deze buitendijkse natuurgebieden vormen een extra barrière en maken dijken daardoor weerbaarder tegen zeespiegelstijging. Maar ook de vogelbescherming is er blij mee.
17: Dat zijn de slikken en de platen die met eb droogvallen en met vloed weer onder water komen te staan. Dat levert heel veel voedsel op voor vogels. Het is hartstikke mooi dat de intenties er zijn. En ik hoop ook dat als ze dit doorpakken, dat ze ook echt een voorbeeldfunctie kunnen worden voor heel Nederland en ook voor de wereld.
14: Het weer, vrijwel overal zon en het wordt opnieuw benauwd warm, 28 tot 34 graden. Vanuit het zuidwesten trekken later vanmiddag wat regen en onweersbuien het land in. En ook vanavond is er nog kans op een enkele bui.
12: Goeiedag, Hendrik Man. Hendrik.

0: Een dag waarop PostNL bekend maakt om meer zich te gaan richten op automaten. Er wordt flink bezuinigd binnen het bedrijf. Er wordt veel minder bezorgd. Hè. Dat is iets wat al jaren loopt. En nu is de volgende stap om meer pakketautomaten in te zetten. Grote muren waar de postbezorger dan je pakketje in stopt. En dat betekent dat je daar straks zelf naartoe kunt. Of eigenlijk dus moet. Maar ook zelf kunt bepalen wanneer je dat pakketje dan ophaalt. Handig?
1: Ja, voor ons denk ik wel. Maar ik denk dat ook heel veel mensen nu zeggen van... ja, maar ik kan mijn huis niet uit, of moet ik mijn huis uit? En hoe ga je dat nou doen als je ineens denkt... nou, ik moet iets groots wegbrengen en dat past niet meer. Ik denk dat er best wel wat problemen gaan
0: zijn. Bijvoorbeeld slecht ter been bent. Ik vind het ook wel handig dat je het wel zelf kan bepalen. Want ik heb al best wel vaak meegemaakt dat die bezorger uiteindelijk gewoon niet komt.
2: Ik zou wel zo'n automaat naast mijn deur willen hebben.
1: Ja, kunnen we een petitie starten? Ja. Dat past wel gewoon voor jou.
0: Misschien kan je vrijwillig aanmelden voor zo'n automaat. Je kan ook een zaak oprichten en dan die automaat dan daarin zetten.
2: Elk
0: dat kan
2: huis
0: natuurlijk
2: een
0: wel.
2: Automaat.
0: Ja, goeie. Helpt dat dan nog? Geen idee. Historische dag voor voetbalclub NEC. We hadden het er eerder al over. Die gaan spelen in de Champions League. Ja, wel de voorronde. Maar het echte werk is wel begonnen. Vanavond speelt NEC tegen Olympiakos in Athene. Die wedstrijd begint om 8:00. En rommelmarkten zijn populairder dan ooit. Er is van alles daar te vinden. Huishoudelijke spullen, kleding en natuurlijk ook muziek. Hoe pak je dat nou het beste aan als je rondstruint? Op zoek naar iets bijzonders. Een pareltje voor in je platenkast bijvoorbeeld. Dat kunnen we zo vragen aan Marcel Asbreuk uit Tubbergen. Hij is een doorgewinterde rommelmarktbezoeker. En zijn verzameling singeltjes stopt nooit.

0: En wat is het leven fijn als we André van Duin horen. Gewoon als zichzelf, want dan is hij ook fantastisch goed met Als de zon schijnt. En dan kunnen we ook lekker naar buiten, naar de rommelmarkt bijvoorbeeld. En rommelmarkten doen goede zaken. Huishoudelijke spullen, kleding, maar ook voor verzamelaars is het een walhalla altijd al geweest natuurlijk. En misschien de laatste tijd nog wel een beetje meer. Je kunt kraampjes afstruinen naar verborgen pareltjes. En dat vaak, als je het goed doet of goed zoekt voor een habbekrats. Ja, stad en land afreizen naar markten doet ook Marcel Asbreuk uit het Overijsselse Te Bergen voor zijn enorme verzameling singeltjes die inmiddels verder reikt dan de horizon. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je ze geteld? Hoeveel zijn het er?
1: Nee, maar het gaat nou zo rond de 22.000, 23.000 ongeveer.
2: Pardon?
0: Is een ruwe schatting.
1: Poeh. Ja, het wordt er maar steeds meer. Dus,
0: En wanneer is het begonnen dat je dat ook via rommelmarkten doet?
1: Ja, dat is begonnen toen ik 14, 15 jaar was. Dat was hier in de buurt in Weerslo, was een rommelmarkt. En daar ging ik wel eens heen. En ik ben opgegroeid tussen 11 ooms en tantes. Dus iedere week kwam er wel in de jaren 60 kwam er wel een singeltje thuis. En zodoende is mijn liefde begonnen voor het vinyl. Ja, en mijn eerste singeltje was van de Dave Clark 5, was de Glad All Over.
0: I'm glad all over. En, nou, goede smaak had je toen al.
1: Ja. Ja.
0: En wat is je topstuk?
1: Ja, topstuk. Voor mij zijn het allemaal topstukken.
0: Oh ja, 22.000 topstukken.
1: Ja, maar echte topstukken. Dan praat ik wel over Arnold Lane van Pink Floyd.
0: Ja, mooi.
1: Ja. Die had toen in de jaren, in de gulden tijd kon je die picture disc van Iron Maiden kon je kopen voor 1, 2, 3 gulden. Die nam ik allemaal mee. Ja.
0: Dat was ook een manier om ons weer extra op kosten te jagen. Hè? De picture disc. Er stond een foto op de LP of op de CD. Ja, dat ging maar zo door. Hoe ga jij te werk als je op de rommelmarkt bent?
1: Ja, hoe ga je te werk? Je bent uit. Je reed een 3-4 uur weg naast. Je kijkt waar rommelmarkten zijn. En dan pluk je 2 of 3 op 1 dag of meer.
0: Zo.
1: En platenbeurzen. Ja.
0: Dus je bent van de meerdere rommelmarkten op 1 dag. En je bent er vroeg bij. Dat herken ik wel zeker ook van vroeger. Toen ik zelf als kind dan op de jaarlijkse rommelmarkt bij ons in het dorp mocht staan. Met spullen om te verkopen. Dat de eerste mensen die langskomen. Dat zijn de verzamelaars.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en daar hoor jij dan dus bij.
1: Ja, wel één van, ja.
0: Ja. En ben je dan iemand van het afdingen ook? We hadden het er straks over. Stefan kan dat heel goed. Ik kan het helemaal niet.
1: Ja, nee, niet echt. Als ze zegt, nou, die paarden kosten 50 cent of een euro. Nee, dan staan de kinderen achter. Dan ga ik niet afdingen. Doe ze extra geld.
0: Nou, kijk, dat is
2: doe je zelfs extra geld, want dat is toch zonde. Die kinderen zeggen 50 cent, dan zeg jij 30.
1: Nee, zeg hier heb je een euro.
2: Oh ja, dan kan je nog een ijsje kopen.
0: Zie, dat zijn de betere klanten. Ja, precies. Nou, weet ik niet of jij dat dan ook wel eens meemaakt als je soms ook iets te veel geld geeft. Maar ik vertelde vanochtend dat als ik dan iets heel moois tegenkom. En dat had ik dan een paar dagen geleden. Dan kan ik mijn gezicht niet in de plooi houden. Dus dan kan die verkoper al voordat ik vraag wat het kost aan mij zien. Dat ik het heel graag wil hebben. Hoe doe je dat? Heb jij een pokerface? Heb je daar methodes voor?
1: Nee, ik vraag direct in het begin, wat kosten die platen? En dan weet je ongeveer wat erin zit. En dan heb je al de prijs afgesproken. En dan vraag je, nou, als ik er meer te koop, kun je nog wat met de prijs dan? Ja, dat zal wel lukken, dan zeggen ze dus.
0: Oh. Dus de tip is, gewoon bij aankomst meteen vragen. Dan heeft, dan heeft iemand nog geen idee of je echt interesse hebt.
1: Nee.
3: Nou, dat vind ik best een goede tip.
0: Ja, vind ik zeker wel een goede tip, ja.
3: Meteen naar de prijs vragen. Okay.
0: Ja, absoluut. Nou was mijn topstuk, mijn nieuwste aanwinst was het liedje Blame It On The Boogie. Maar dan het origineel van Mick Jackson.
1: Ja.
0: Als jij dat hoort, wat zeg je dan?
1: Ja, dat heb ik eerder gehoord, ja. Er is geen familie van Michael Jackson.
0: Ja, dat klopt, ja. En, maar heb je hem ook al in je collectie?
1: Zou best kunnen, dat weet ik zo niet. Oh. Ik heb zonder plaat, ik weet niet meer wat er tussen zit.
0: Oh ja, dat
3: gaat alles door elkaar? Of,
1: Nee, wel een beetje op alfabet, maar...
3: Oh, ja. Okay.
0: Maar goed, stel je voor, je komt de rommelmarkt op en je ziet dit singeltje staan. Wat zou je ervoor bieden?
1: Ik vraag gewoon, wat kost die?
3: Nou, wat kost die?
0: En dan zeg ik 12 euro. Nou, hij is nog helemaal gaaf.
1: Doe maar mee.
0: Ja?
1: Okay. Of ik zeg, zullen we doen voor de 10?
2: Ja, dan ga je wel ineens afdingen.
0: Dat is wel een bedrag waarop je zou willen afdingen, ja. Wat staat er vandaag of deze week nog op de planning? Waar zijn de betere rommelmarkten te vinden? Voor wie er lekker op uit wil, lekker struinen?
1: Ja, morgen in Schagen is nog een mooie, in de duinen. Ja, dat is allemaal weer 2-3 uur reden voor ons, hè. We wonen niet in het oosten van land. Ik ga zelf heel veel naar Duitsland. Ja, België, ja, maar overal.
0: Je moet er wat voor over hebben natuurlijk, en dat heb jij. Ja. Als je dan 22.000 platen in je kast hebt staan, 23.000, kom niet op 1.000. Heb je nog wensen? Ja. Wat wil je nog heel graag? Is er nog een heel specifiek ding waar je naar op zoek bent?
1: Nee, niet echt. Ik kijk nu hoofdzakelijk meer naar de stand van de toestand van de hoezen en van vinyl. Maar mensen hebben liever de hoes penvrij en stekenvrij. Als ze denken, ja. Hoe beter het staat, hoe beter als het is. En al wat dubbel is, dat verkoop ik weer. Of ik ruil weer.
0: Ja, mooi. En dan ga jij voldaan naar huis. Deze is voor jou, Marcel. Die zit vast ook ergens ertussen. Adele, Make You Feel My Love. When

0: You're the first, you're the last, you're my everything. Barry White, zullen wij een spelletje spelen? Bij het leukste spelletje van de Nederlandse radio heb je namelijk altijd prijs en heb je altijd kans op een goed antwoord, ook als je het niet weet, want dan is het 50-50. Dan zeg je vroeger of later.
1: Ja, willen jullie eens het programma terugluisteren? Of doen jullie dat nooit? Het programma?
0: Ja.
1: Ik heb een deurhanger die je dan kunt ophangen. En dat is namelijk niet storen, ik wil Goeiedag Haendrikman horen. Nou, die win je sowieso, ja. Die win je dan sowieso als je meespeelt. En verder heb je ook gewoon de sleutelhanger en Omroep Max sokken. En waar het allemaal om te doen is, die boodschappentas, hè?
2: Nou, wat een prullaria. Zou je ermee op de rommelmarkt staan, of niet?
1: Zeker,
2: €5.
1: Dat
2: je heel goed zou verkopen.
1: Absoluut.
0: Je hebt het gewonnen en je verkoopt het meteen weer door.
2: Ja, precies. Lekker binnen.
0: Dat kan ook natuurlijk, ja.
2: Nou, als je meedoet aan vroeger of later, krijg je het gewoon gratis. Maar dan moet je het wel goed doen. Wil je daar kans op maken, geef je dan nu op. En stuur het codewoord door. Dat codewoord is vandaag snuisterijen.
0: Snuisterijen kan nu naar de NPO Luister-app. En daarop hoor je nu Lois Lane.

0: De nieuwste is dat van Lois Lane Takes a Million. Wat was nou dat codewoord voor vroeger of later snuisterijen? Dat kan naar de gratis NPO-luisterapp. Om even na 8:30 het NOS-journaal. Carolijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens, gas en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Die wapens komen meestal uit Duitsland, omdat ze daar gewoon in de winkel liggen. Ook deze winkel, net over de grens, verkoopt wapens die hier verboden zijn.
2: Nou, dit is een Glock 17, een kaliber 43... Schiet de rubberbal en je kunt daar de polyband. Polyband is eigenlijk een kunststofbal.
3: Dus als je dit zou afschieten, dan doet dat pijn?
2: Ja, echt wel. Op je hoofd heb je bloed.
1: Volgens de eigenaar komen bijna al zijn klanten uit Nederland. Die kopen de wapens om zich te kunnen verdedigen. Maar ze worden volgens de politie ook gebruikt door criminelen. Meer dan 200 brandweermensen zijn nog altijd druk met de brand in het noorden van Limburg. Door de draaiende wind staat nu ongeveer een vierkante kilometer natuur in brand. Bewoners in de wijde omgeving zijn gewaarschuwd met een nieuw NL-alert. Het hitteplan is nog steeds van kracht en iedereen bereidt zich voor op weer een warme dag. Ook in Westdorpen hoorde Omroep Zeeland.
4: Zorg voor voldoende drinken. Nou, ik heb denk ik 100 liter thuis
5: dan. Nou, ik probeer dan vooral bij de mensen bij ons in de straat die wat ouder zijn goed alles in de gaten te houden. Altijd even vragen of dat alles goed met ze gaat of dat ik iets voor ze kan doen.
6: Voor mensen met hersenschade is het enorm lastig.
7: Proberen afkoeling te zoeken in het water.
4: Als het warm is, dan doe ik mijn airco aan. En de gordijnen dicht en voor de rest vind ik het gesneden.
1: Ja, Westdorpen doet haar naam weer eer aan als warmste dorp van Nederland. Daar is inmiddels de vierde hittegolf van het jaar gemeten. En goede kans dat alle oude fietsen, fietslampen, bellen en andere attributen uit het fietsmuseum van Wim uit Badmen een mooie bestemming krijgen. Afgelopen week hoorden we de 94-jarige eigenaar op de radio. Wim dus, RTV Oost, kreeg toen een rondleiding, omdat hij zijn verzameling wil overdragen. Hij zal wat aan de oude kant. Nou, daarna werd het topdruk in zijn museum, vertelt zijn vrouw.
8: Ja, echt van 's morgens 7:45 tot 's avonds 9:30. Alle dagen.
9: Mensen van Limburg tot Groningen, overal Noord-Holland, daar kwamen museumbazen op af. Dat is wel een geweldig iets.
8: Binnen stond alles vol en hier de stoep stond alles nog vol. Maar hij vond het prachtig op zijn krukje en alle mensen eromheen. Ja, en dat was gewoon heel erg leuk.
1: Ja, alle oude bromfietsen is Wim al kwijt. Ook wat fietsen. Hij heeft er zelfs van gedroomd. Maar hij vindt het prachtig. Hij heeft zelfs ook weer oude klanten uit zijn fietsenwinkel van vroeger weer eens gesproken.
0: Nou, ik heb over veel verzamelingen gehoord, maar dat je ook hele fietsen en bromfietsen verzamelt, je ook behoorlijk de ruimte voor hebben.
1: Ja, maar vooral ook al die oude dingetjes erbij. Heel oud gereedschap nog en een oude helm. En het ziet er gewoon echt heel grappig uit ook. Dus ik denk dat ook de mensen die het filmpje hebben gezien, zelfs uit Noord-Holland dus, dachten van weet je wat, wij rijden even, steken even over. Dwars door het land, hup, naar Badmen toe voor die voor al die spulletjes.
0: En wie geïnteresseerd is, het gaat al de hele ochtend over rommelmarkten, dus dit heeft er ook wel een beetje mee te maken. Waar kan je dit vinden? Ja, in Badmen dus.
1: In Badmen. Maar, even googelen op Wim en Badmen. Wim. Fietswinkel en fietsmuseum.
0: Even
1: dan vind
0: bellen.
1: Je hem heel snel.
0: Net zo lang bellen totdat je hem hebt gevonden.
1: Het weer, zon, wat wolken, erg warm. Vanmiddag en vanavond ook kans op enkele regen- of onweersbuien. En het wordt maximaal 34 graden.

0: is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Ruim op tijd zijn we nog voor de morning train, want die gaat van 9 to 5. China is te
1: vroeger of later.
0: Barbara van Lien, goedemorgen uit Spijkenissen.
2: Goedemorgen.
0: Ik probeerde je naam dan zo goed mogelijk uit te spreken en dan struikel ik er nog bijna over, want je heet Barbera, hè, met een E.
2: Nee, niet zeggen. Het is Barbera.
0: Waarom mag ik dat niet zeggen?
2: Nee, Manuela Kemp heb ik ooit eens een keer aan de lijn gehad. Van zijn hele leuke vrouw.
0: Ja.
2: En die bleef maar Barbera zeggen. Barbera, op een gegeven moment heb ik het maar opgegeven.
0: Ja. Want het is gewoon Barbara en jouw ouders dachten, dan kiezen we voor een officiële schrijfwijze.
2: Nou, dat is gewoon per ongeluk gegaan. Ik kwam er ook pas met mijn 18 erachter. Toen ging ik mijn rijbewijs halen, kreeg ik geboorteuittreksel. Toen zei ik, jullie hebben mijn naam verkeerd geschreven. Toen zei ik, nou heb je vader je verkeerd opgegeven. Dus toen kwam ik er pas achter. Dus daarvoor schreef ik het ook altijd met de A.
0: Oh, wat gek.
2: Maar het is echt met de E.
0: Dus je hebt de eerste 18 jaar van je leven je eigen naam verkeerd geschreven?
2: Ja, omdat dat gewoon Barbara dacht ik altijd. Mijn vader ook, maar die wist het ook niet meer.
0: En heb je nog overwogen om dan maar gewoon bij Barbara te blijven? Klinkt er zo raar.
2: Nee, ik denk dus dat Barbara, dus dat wordt Barbara.
0: Wat ga je doen vandaag, na dit spelletje?
2: Ik ga zo even een paar boodschappen doen. En er liggen 1000 stuk puzzel van André van Duin ligt er op tafel.
0: Oh, leuk.
2: Met de warmte is ook wel lekker om even te puzzelen. En misschien dat ik vanmiddag naar de bingo ga.
0: De bingo, dat is ook André van Duin. Bingo.
2: Ja, precies. Nou, dan moet ik even afwachten, want ik weet niet of het doorgaat met de hitteplannen. Ze wonen in het ouderencentrum. Ja, ik ben zelf ook al oud, maar ik zeg niet zo oud. Maar in ieder geval, nou ja, 78 vooruit.
0: Nee, dat is een hartstikke jong. En wat is de hoofdprijs bij de bingo, zo doorgaans?
2: Nee, joh, dat zijn altijd bonnetjes van 5 euro tot een tientje, joh.
0: Dat zijn snuisterijen.
2: Gewoon gezellig. Ja, nou, daar ben ik gek op. Ik loop ook altijd op kondomarten, dus. Ja,
0: precies. Nou, je kan bij ons
2: doe ze zelf ook nog. Dus vandaar.
3: Oh, wat leuk. Verkoop je dan? Als jij de rommelmarkt te doen, wat verkoop je dan?
2: Ja, van alles. Glaswerk en. Wat ik niet meer nodig heb, dan is de ander weer blij mee, joh.
4: Verkoop je ook bestek?
0: Stefan gaat straks je adres noteren voor de prijzen. Dat denk je dan tenminste. Maar hij komt dan even bij je langs om al die snuisterijen bij je te kopen.
2: Ik heb ook namelijk veel eigendopjes in aanbieding.
0: We gaan spelen, Barbara, voordat dit volkomen uit de hand loopt. En we gaan in dit geval natuurlijk wel voor de volle kaart. Hè. We gaan echt voor de volle map.
3: Dit is een eitje. We beginnen
0: in 2002. De Tweede Kamer wil het leger inzetten om personeelstekort in de zorg op te vangen.
5: Je merkt dat in de zomermaanden soms een afdeling van 30, 35 ouderen draait op 2 verzorgenden. En dat leidt soms tot onacceptabele situaties. En dan denk ik, dan moet je alles op alles zetten om in de zomermaanden in elk geval goed verantwoord zorg te leveren. En daar zou het personeel of medisch personeel van Defensie een rol in kunnen spelen.
0: 2002, dat is jouw vertrekpunt, Barbara. Zet hem op. Big in Japan van Alphaville. Was dat vroeger of...
3: Zo.
0: Dat is goed, 1984.

0: Zal ik nog wat zeggen of kop je meteen
1: vroeger
0: in? Vroeger is ook goed. 1973. Zet even de turbo aan. We gunnen de mensen die meespelen even de tijd om na te denken. Mijn kijkdoos van Harney, was dat vroeger of later een hit dan 1973?
1: Ja, dat is dan ook een vroeger.
0: Vroeger of later dan 1973, hè, was de vraag.
1: Vroeger.
0: Vroeger is fout. Ja. Zo oud was die doos niet. Het was namelijk 1992. Het klonk inderdaad ouder. Is dan Just a Little Bit of Peace in My Heart van de Golden Earrings vroeger of later dan 1992?
1: Nou ja, die is vroeger.
0: Vroeger is inderdaad goed, want het was 1968. En daar komt de laatste. Up Around the Bend van Creedence Clearwater Revival. Was dat vroeger of later dan 1968?
1: Die is later, dacht ik.
0: Later is goed.
2: Vroeger of later?
1: Ja.
0: Ik tel even. Ik kan niet zo goed tellen. 1, 2, 3, 4. Wat komt eruit? Wat gaan wij sturen?
2: Nou, jij bent heel ijverig bezig geweest. Je krijgt van ons 4 prijzen. Namelijk de deurhanger, je krijgt de sleutelhanger en natuurlijk de Max sokken.
1: Nou, top. Helemaal top.
2: En als ik dan de boodschappentas erbij doe, hè, dan krijg ik dan die eierdopjes van je.
1: Ja, je komt mij, je moet je wel komen halen.
2: Prima, dan doe ik de boodschappentas erbij.
0: Komt die
3: compleet
0: met boodschappentas. En ook nog met zijn eigen tas voor al die spullen die hij dan weer bij jou meeneemt om ruimte te maken voor al die prijzen die je hebt gewonnen.
1: Nou, top. Helemaal top.

Het zijn de lekkerste bij Vroeger of Later. De instinkers, als je die goed hebt. En Barbara had hem goed, hoor, deze instinker. Het was maar 2 jaar later dan dat liedje van de Golden Earrings. Up Around the Bend van Creedence Clearwater Revival uit 1970. Tikkie verder terug nog. For the King. What?

0: hij komt altijd zo kort buurten. 2 minuten 27 en dan... As Elvis left the building, Jailhouse Rock. Het leek wel een kleedjesparade hier vanochtend. We hadden het over rommelmarkten en dat vonden veel mensen best wel leuk, hè?
1: Ja, en jij ook volgens mij,
0: Henry. Ja.
1: Jij vertelde over een pareltje dat je hebt gevonden op de markt. Het singeltje Blame It On The Boogie van M. Jackson. En dan denk je, ah, grappig, Michael Jackson. Maar nee... Het is Mick Jackson.
0: Mick Jackson was het, ja.
1: Ja. Casey zegt, deze originele versie vind ik eigenlijk veel beter dan die van de Jacksons. En Hanneke die zegt, leuk om te horen, mag best wel wat vaker mee.
2: Ja, en dat plaatje van dus kwam van de rommelmarkt. En ja, om die reden belden we ook met groot verzamelaar Marcel Asbreuk. Hij heeft 20.000 singeltjes, misschien wel meer zelfs. Pedro zegt daarover, nou, die moet groot wonen. Mm. Marcel heeft ook nog een tip voor je als je de rommelmarkt oploopt... meteen naar de prijs vragen, zonder te laten zien dat je die wil hebben. En als tip toe te passen, zegt Ded... Goedemorgen, in Rijzen is elke donderdagochtend een grote rommelmarkt tijdens de zomervakantie. Gaat dat zien?
0: Donderdagochtend, ja. Racen we even heen.
1: Dan nog even over het voetbal, want het seizoen begint komend weekend officieel. En ik heb gekeken naar een seizoenskaart voor Almere City. Die zijn hun tribunes aan het uitbreiden. Maar die gaan al voor €250 over de toonbank. Nou, Henry, jij deed een snelle rekensom. 250 gedeeld door 38 wedstrijden.
0: Dat is maar een deel van het verhaal, hè?
1: Een koopje. Nou, ja. André die zegt, ja, de helft van de wedstrijden speel je dan wel uit.
0: Ja, het is zelfs nog anders ook, want met zo'n seizoenkaart... krijg je korting op tickets. Oh. En het is dan niet, want 250 gedeeld door 38 is €6 nog wat. Dat zou wel echt een koopje zijn voor een voetbalticket voor een wedstrijd. Je krijgt korting, je krijgt ook korting op de shop... je krijgt korting op Europees voetbal, mocht Almere City dat ooit gaan spelen.
1: Ja, daar ga ik voor, ja.
0: En nog heel veel meer van dat soort dingen. Dus het is vooral een soort... je moet het zien als de bonuskaart van de supermarkt. Of de treinkaart waarmee je korting krijgt. Dat soort werk, ja. Ben je nou heel teleurgesteld?
1: Ja, maar ik wilde er dan ook twee. Dus twee seizoenskaarten telt allemaal bij elkaar op. En ze hebben allemaal veel te veel geld.
0: Even doorsparen. Maar je hebt wel echt ontzettend veel plezier ervan.
1: Ja, dat wel.
0: Wij geven hem zo aan Mr. Arbeidsvitamine Hans Schiffers. Bij Daniel Dekker is straks te gast Rolf Sanchez. En wij zeggen op deze dinsdagochtend...
3: Een goede dag!

0: dame Max. Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
6: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
7: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
8: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
9: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
8: Woeste Grond. Vanavond om 19:45 bij Avrotros op NPO 1.
0: Vijf, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
11: Goedemorgen Hans, de grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle, maar heeft zich de afgelopen uren niet verder uitgebreid. Gisteren stond er 21 hectare in brand, nu 100. De brandweer in het noorden van Limburg krijgt hulp van korps uit de rest van het land en ook van boeren die giertonnen vol water komen brengen. Gisteren werd in allerijl een dierenpension en een camping ontruimd. Deze campinggast had al snel door dat het foute boel was.
12: Ja, we hadden al wel ergens in de middag al wel dat we dachten, ja, we moeten wel rekening houden dat we niet in onze tent slapen. Bovendien hadden we de rook meegemaakt, want de rook stond over de camping heen. Dus toen we evacueerden stond ook de hele camping blauw. Dus we hadden ook wel door, ja, daar wil je niet slapen.
11: Rond dit tijdstip stijgen weer 2 blushelikopters van Defensie op om mee te helpen. Vanmorgen kregen meer mensen in de omgeving van Venray een NL-alert vanwege de rook. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans in gesprek gaat met zijn Duitse collega over de Duitse grenscontroles. De oproep komt na opnieuw een zwaar verkeersongeluk met 4 auto's afgelopen vrijdag op de A12, vlak voor de grens met Duitsland. 3 mensen raakten gewond. Door grenscontroles aan de Duitse kant van de grens staan er geregeld files en dat leidt ook geregeld tot kopstaartbotsingen. Bij het EK schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK van vorig jaar toen ze ook derde werd. Voetballer Somerville heeft in Saoedi-Arabië zijn debuut gemaakt voor Al Hilal en hij maakte meteen een prachtige goal. De Oranje International scoorde in een vriendschappelijke wedstrijd door 3 verdedigers uit te spelen en de bal in de korte hoek te leggen en zo klonk het Arabische commentaar. Ja, Somerville maakte een paar weken geleden voor zo'n €70 miljoen de overstap van West Ham United naar Al Hilal. En op het strand van Katwijk zijn zeehonden gezien. De dieren rusten en zwemmen op de plek waar de Oude Rijn uitmondt in zee. En dat trekt veel bekijks. Maar de reddingsbrigade waarschuwt badgasten om op afstand te blijven. Want zeehonden kunnen hard bijten. Houd daarom minimaal 30 meter afstand, is het advies. Het weer, zon, ook wat bewolking. 31 tot 33, 34 graden. Later op de dag, vooral in het binnenland, kans op een regen- of onweersbui.
13: Ja, een beetje aan chillen, een beetje naar ons aan...
14: Beetje aan chillen?
13: Ja, een beetje naar ons aan kijken.
10: Nee, ik zocht het geluid van een zeehond, maar dat is heel moeilijk te vinden. Dus ik was,
11: en die is lekker aan het chillen op het strand.
10: Hij stond 4 seconden bij. En ik dacht, nou, dat moet kunnen, dat moet het geluid zijn.
11: Bijna goed.
15: Arbeidsvitaminen. Hans Schiff.

Heerlijk liedje van Rupert Holmes. Hij won ontelbare prijzen met zijn liedjes. Alleen had hij er wel moeite mee dat dit zijn bekendste is geworden. Hij zei, als ik een heel weeshuis uit een brand zou redden en het laatste kind op mijn schouders naar buiten zou dragen, terwijl ik daar zelf verkoold en rokend stond, dan zouden ze zeggen, hey, ben jij niet die gast die dat Pina Colada-nummer heeft geschreven? Hij is er ongetwijfeld ook heel trots op, denk ik dan. De arbeidsvitamine van dinsdag. De aanvragen komen van de filmfans. Anneke G. en Anneke V. Monique, Roos, Foek en twee Mariannes en twee Elzen. Ze zitten wekelijks in het Isana Theater in Capelle aan de IJssel bij theatervoorstellingen. Ze vinden het heerlijk om deel uit te maken van zo'n fijne vriendinnengroep. En Els K. uit Rotterdam die melden ze aan bij ons met hun lijstje. Andere aanvragen die komen van de gepensioneerde gemeenteambtenaar Jaap Risseeuw uit Zuidzanden in Zeeland. Mijn liedjes hebben als thema drank, zowel in de groepsnaam of in de titel, zegt hij. Naast whisky ook wijn en melk en koffie.

Eros Ramazzotti met 11 minuten te lang voor radio. Maar Frits Spits kreeg exclusief toestemming van de platenmaatschappij om er een 4-minuten liedje van te maken. En René Diemel zette de knip. Dat was een technicus die we allemaal kenden, waar we mee werkten. En het heette in Hilversum altijd de René Diemel edit van Musica E van Eros Ramazzotti. De Beatles hoorde je met In My Life en dit is Neil Diamond natuurlijk. Ah.

Er is een Songbird van Fleetwood Mac. Maar de titel is natuurlijk vogelvrij. Dus Chris de Burgh heeft ook een Songbird geschreven. Het valt bijzonder in de smaak bij luisteraars. Ik krijg van Jannie en Pedro meteen positieve berichten daarover. Silence is Golden was van de Tremolo's. We hadden vroeger van die aapjes op de vensterbank staan. Horen, zien en zwijgen. Maar zwijgen is dus echt goud, zeggen de Tremolo's. En daar hadden ze flinke redenen voor. En Neil Diamond hoorde hij met Cracklin' Rosie. En hier is Queen.

0: spines, because you're mine, I walk the line.
1: Hij houdt het beheerst voor zichzelf. I keep a close watch on this heart of mine. Maar ergens staat hij ook op springen, hoor je al. I walk the line. George Moustaki na Johnny Cash, voor Johnny Cash. En dat was van Le Metek. En You're My Best Friend met een mooie Wurlitzer erin. Voor Queen. Nummer van Joe Deacon, die schreef dat.

0: Arbeidsvitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De Arbeidsvitaminen, 's morgens van 9 tot 12.

Ja, heerlijk. Die band die had allerlei leuke instrumenten bij zich. Ze noemden het ook het Nickelodeon met het rug aan rug geplaatste piano's met een synthesizer en een klokkenspel. Ze heette Sailor. Een glas van champagne, de Rolling Stones met Ruby Tuesday hoorde je. De muzikale ventilator vandaag was van Sting, Fragile. En we hoorden ook nog Alexander Curley met I'll Never Drink Again. Amy White.

0: Ja, dat blijft toch geweldig hoor. Die man kan zingen. Door de film Blue Velvet kreeg het trouwens opnieuw glans. David Lynch die regisseerde die film de Blue Velvet. En die gebruikte dit in Dreams daar weer voor. In de Iris Vitamine met Amy Winehouse. Back to Black. Tot zometeen.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche 7e symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
16: Goedemorgen. Rond deze tijd overleggen de asielministers van alle EU-landen over de Spaanse exclave Ceuta. Daar kwamen tienduizenden migranten naartoe die later grotendeels weer zijn teruggegaan naar Marokko. Er moeten binnen de EU nu een hoop plooien worden gladgestreken. Zo kreeg commissievoorzitter von der Leyen twee brieven in de bus, vertelt redacteur Roemer van Okhuizen. Eentje van 22 landen, waaronder Nederland, die zich afvragen hoe dit heeft kunnen gebeuren.
8: Een brief waarin ook wel echt naar Spanje wordt gewezen als schuldige voor het uit de hand lopen van deze situatie. En von der Leyen ontving een tweede brief, die was dan weer van de Spaanse premier Sanchez, die juist zegt, terwijl wij met deze crisis moesten dealen, werden we daarbovenop ook nog eens aangevallen door verschillende Europese landen die ons allemaal verwijten gingen maken en die in plaats van dat ze ons gingen helpen.
16: De brand in een Limburgs natuurgebied ten oosten van Venray is nog niet onder controle en het blussen kan nog lang gaan duren, denkt de burgemeester van Venray.
17: Het is een natuurgebied, lastig toegankelijk. We hebben ook de Chinook, die zijn gisteren bezig geweest en die gaan ook nu weer aan de slag. En dat blijkt ook wel gewoon heel hard nodig. Gelukkig nog steeds geen materiële schade in de vorm van objecten die zijn afgebrand of persoonlijk leed.
16: Ja, honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Ze krijgen hulp van boeren ook die water komen brengen. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De vliegtuigbouwer wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen duurde het lang voordat de Amerikaanse toezichthouder toestemming gaf. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. En meer dan 3000 wandelaars lopen vandaag de eerste etappe van de Groningse Vierdaagse. Een verslaggever van RTV Noord staat op de drafbaan in Groningen, waar de lopers wat te drinken en eten meekrijgen.
18: Nou, er komen weer wat lopers binnen. Het is druk op de weg. U staat hier allemaal koeken uit te delen.
19: Ja, dat klopt. Drinken is denk ik het allerbelangrijkste, maar eten ook. En dit zijn hele voedzame repen, dus ze nemen ze heel graag in ontvangst.
18: Dat is wel even nodig, denk ik.
19: Ja, want, behoorlijk warm. Oh, nu al.
18: Ja, want het is wel bewolkt en het valt qua temperatuur nog mee, maar het wordt nog warmer, hè?
19: Echt. Het is een beetje broeierig, vind ik. Dit is de zussendag vandaag.
18: Het is familieuitje.
19: Familieuitje. Ja. Wij wisten niks te bedenken. Dus we dachten, nou, laten we dit doen.
16: Ja, de route is vanwege de hitte wat ingekort. Het weer, zon, ook wat bewolking. Benauwd warm, 31 tot 33 graden wordt het. En later op de dag vooral in het binnenland kans op een enkele regen of onweersbui.
15: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Ik ruik de koffie al. Heerlijk. Een West-Afrikaanse, half-Engelse veteranenband, samengesteld uit Britten en Ghanese. Met trompetist Colin Graham, Alfred Bannerman. En na een tournee door de Caribe bleef drummer Koffi Ayavor, echt Koffi is zijn eerste naam, die bleef in Nederland hangen. En hij richtte in Stadskanaal zijn eigen band Koffi Co. op. Ik weet niet of hij er nog steeds zit. Ik denk dat hij inmiddels vertrokken is daar. Maar het was leuk dat hij hier een tijdje Nederlander was. Daar is Vitamine van dinsdag. En de aanvraag gekomen van gepensioneerd gemeenteambtenaar Jaap Risseeuw uit Zuidzanden. Hij luistert graag muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het andere deel van de aanvragen is van filmfans in Rotterdam. Anneke G, Anneke V, Marianne, Marian, Els B, Els K, Monique, Roos en Voek. En die kennen elkaar feitelijk van een koor. Maar ook bezoeken ze wekelijks films, theater en een pubquiz. En daar eindigen ze dan vaak met een poedelprijs in de lagere regionen. Maar dat mag de

0: Ja, leuk is dit. 1979, Carlsberg met Bart ter Laken, Jaap Karstikum en Gerard van Doren. En Artie Kraaienveld van de Bintangs en Rob Kruisman. Dat is de buurman van C.J. Buijs die hier weer op reageert. Want inderdaad was dat een soort Dire Straits lookalikes waren dat bijna. En die hadden een leuk hitje daarmee. Old and Wise van Alan Parsons hoorde je met een mooie saxofoon van Mel Collins trouwens. En daar weer voor ook Cliff Richard met Maria Nomas.
1: De arbeidsvitamine. Puzzel.
0: Ik weet dat er heel veel luisteraars even nu met gespitste oren zitten te luisteren wat ik ga vertellen. Want we hebben ook vandaag weer een arbeidsvitamine puzzel. En vandaag is het er eentje van Ivan Heijlen. Nou, het cynisme druipt er hem lekker van af en toe. Hij zegt, de ene pakt naar links, de andere pakt naar rechts. En de ene pakt de macht en de andere pakt de fles.
2: 1.
3: De andere pakt naar rechts.
2: 2.
3: De ene pakt naar links.
2: 3.
3: En de ene pakt de macht.
2: 4.
3: En de andere pakt de fles.
0: Ja, dan moet je daar flink opletten om dit goed te kunnen doen, hoor. Naar de NPO Luisterapp kun je reageren en dan win je dat puzzelboek van arbeidsvitamine. Als het even mee zit allemaal. Marvin Gaye, Tammy Terrell.

0: Losing My Religion, je geduld kwijtraken. Dat is een Zuid-Amerikaanse uitdrukking, schijnt het. Dat was R.E.M. en daarvoor Seth Caffey met Everybody Hurts. Of Everyday Hurts, moet ik zeggen, met Paul Young. Niet de Paul Young die jij kent, maar wel eentje uit Manchester. En Ain't No Mountain High Enough is van Marvin Gaye en Tammy Terrell.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Greg Mulder uit Lisse aan de telefoon. Dag Greg, goedemorgen.
2: Goedemorgen Hans.
0: Goedemorgen, jij bent op dit moment, je viert vakantie in je sloepje.
2: Ja, klopt. Dat is mijn laatste vakantiedag. Ik ben onderweg naar Lisse. Momenteel van de kostverloren vaart naar de Nieuwe Meersluis en dan ga ik de Nieuwe Meer op.
0: Oh, wat heerlijk zeg hé. En is dat fijn? Ja. Ja, is het fijn deze dagen met die warmte?
2: Altijd lekker hè. Ja. Altijd lekker.
0: En hoe slaap je dan s'nachts?
2: Gewoon op de boot. Lekker op de sloep. Ja hoor.
0: Ja. En dan word je wakker met koffie of zo? Wat doe je?
2: Nou, ritueel, hè. Crackertje maken, kopje thee, daarna een kop koffie en dan weer verder varen.
0: Heel leuk. Ben je eentje of met meer?
2: In mijn eentje, ja.
0: Nou, het klinkt in ieder geval heel goed. Heb je arbeidsvitamine opstaan? Dat is helemaal ultieme gedrag.
2: Altijd.
0: Ja, heel goed.
2: Altijd. Ja,
0: top. Ja, dan hoor je mijn pintje van Ivan Heijlen. Ik weet niet of je hem kende, maar in ieder geval dacht ik, laat jou er eens mee puzzelen. Wat heb je ervan gemaakt?
2: Ik heb er 2-1-3-4 van gemaakt.
1: 2. Wanneer een pak nou links. En 1. Een andere pak nou rechts. 3. En een ene pak de mag. 4. En een andere pak de fles.
0: Nou, dat is hartstikke goed.
2: Ja, het is nou, hartstikke mooi.
0: Ja, het is een leuke plaat. Ik wens jou een behouden vaart verder en een goede reis naar Lisse toe. En, nou ja, blijf arbeidsvitamine luisteren.
2: Absoluut, dankjewel. Fijne dag.
0: Dankjewel.
1: De dag van vandaag gaat alles toch zo rap. Met mij zijn mensen die er wassen, met een schoenen vrouw en drie kinders die het toch zo weinig tijd. Een keer over alles te pijzen. Maar elke avond, tussen de 10 en de 11, ga ik in mijn zetel zitten met een pintje bier en mijn sigaretje. En dan pijs ik in mijn aan. Wat loopt iedereen nou toe? Wanneer een pak nou links en een andere pak nou rechts.

sterk en een andere zwak. En dat die sterke die hij pakt. Maar kom dan hier en dans wat en zing wat en luister wat. De Achille die in buitenwereld vervalt, dan is er alleen nog hij aan, die telt. En de ene pakt al het goede en de andere pakt de nut.

Craving for Mama. Dat stond voor rekening dat zij een van de mama's en de papa's, deze Mama Cass, is getting better. Daarvoor music van John Miles, wat ook weer heel mooi was. En Mijn Pintje van Ivan Heijlen hoorde je. Daarmee puzzelden we vandaag. Dit zijn de arbeidsvitamine op Radio 5. Hij zit er vaak in. En natuurlijk terecht met die gitaar van hem. Mark Knopfler met James Taylor. Sailing to Philadelphia is dit.

label van Neil Bogart, waar alles kon. Hij had al jarenlang die gekke mannen van Kiss onder contract. Maar dat werkte nooit, dus dit is dan echt ook een uitvinding van Neil Bogart. Die zei, we moeten met jullie ook een disco plaatje gaan maken. Bert Haandrikman moet ik altijd bij denken ook. Want die bassist, hoe heet ik alweer, die vent met die lange tong. Ik ben het even kwijt nu. Gene Simmons was dat.

0: dat is een jonge Bruno Mars. Hij was 25 hier. Dit was zijn debuutplaat. Doo-wops en hooligans heette die plaat. En dit is Count on Me. We krijgen nog een gezellige tip van Ineke. Want die zegt, ik wil graag het watertekort in Nederland... wil ik een huishoudelijke tip bijgeven, als dat mag. Geef het water waarin je groente of fruit hebt gewassen... aan de plantjes buiten in je tuin of balkon. Zo ook het water van gisteren uit je Senseo of de waterkoper. Het is letterlijk een druppel op de gloeiende plaat. Maar als we het allemaal zouden doen... Misschien toch een bijdrage. Misschien hebben luisteraars ook wel tips daarvoor. Christina zegt dat. Nou, leuk dat het even op de valreep kan. We hebben straks meer arbeidsvitamine. Op deze hete dag. Warme dag.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
7: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Het is 11 uur, Caroline Barry met het NOS-journaal.
11: Ja, goedemorgen. Het gaat niet goed met de natuurbranden bij Venray in Limburg. Volgens de veiligheidsregio breidt het vuur zich uit van het zuiden naar het oosten. Er vliegen ook blushelikopters over. En er zijn honderden brandweermensen op de grond bezig om een gebied van 1 vierkante kilometer te blussen. Marieke de Vries, verslaggever, is ook in de buurt.
12: Ja, ik begrijp zojuist van de veiligheidsregio dat de brand aan het escaleren is. Het is een grip 2 geworden, zo heet dat dan in het brandweerjargon. En dat betekent dat de brand aan het uitbreiden is. Gelukkig worden ze geholpen door weer 2 Chinook-helikopters, blushelikopters van Defensie. Dat moet wat verlichting gaan bieden. Maar wat ook niet helpt, is de weersomstandigheden.
11: Ja, de wind is gedraaid. Die waait nu van het zuiden uit naar het noorden. En blaast de rook ook die richting op. En die rook is nu ook in grote delen van Gelderland te ruiken. Bij Oekraïnse droneaanvallen op de regio Moskou zijn volgens de regionale gouverneur 5 doden gevallen en 6 mensen gewond geraakt. Er werd op een industriegebied net buiten Moskou onder meer een magazijn geraakt van webwinkel Wildberries. Ook bij Sint-Petersburg en in de regio Leningrad werden distributiecentra aangevallen waar oorlogsmateriaal zou worden opgeslagen. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Vorige week trok Ajax al een andere Duitser aan, middenvelder Julian Brandt. In de Tour de France Femme staat vanmiddag de tijdrit op het programma. Maar voor de vrouwen van start mogen moeten ze langs een speciale controle van de Internationale Wielerunie voor een controle van hun BH. Oud-wielrenner en VRT-commentator Marijn de Vries legt uit waarom.
13: Het heeft te maken met de windwervelingen langs het lichaam. En blijkbaar is getest dat als je op je borst iets hebt, dus of als je borsten hebt, dat door de werveling van de wind dat je minder luchtweerstand hebt. En dan ga je ietsje sneller. Het gaat om fracties van seconden, maar in de tijdrit speelt het natuurlijk wel mee. Dus als je iets grotere borsten hebt, dan kan je in theorie sneller tijd rijden.
11: Ja, maar hoe die controles bij de renners er dan precies uit gaat zien, is niet helemaal duidelijk. Het weer, zon, wolken en benauwd warm, 31 tot 34 graden. Later vanmiddag en vanavond is er kans op wat regen en onweersbuien en dan koelt het af.
14: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

transgender, daar hadden we nog niet van gehoord in de jaren 60, toen de Kinks er al over zongen. It's a mixed up, muddled up, shook up world except for Lola. Dus het is een verwarrende, chaotische, door elkaar geschudde wereld, zingt Ray Davies, behalve voor Lola. En zo was het natuurlijk ook. De arbeidsvitamine presenteren we tussen 9 en 12 op Radio 5. Dat doen we dagelijks op werkdagen. Filmfans in Rotterdam, dat is de naam waarmee Els zich binnenklokte bij ons. Dat is benaming van een vriendinnengroep die het fijn vindt om deel uit te maken van elkaars gezelschap. En dat wordt gevierd in het Isala Theater in Kapel aan de IJssel onder andere. Maar ook in het theater en met dagjes uit. En ze kennen elkaar grotendeels van een koor. En daarom moest music van John Miles daar dus daar straks even in. Daar tegenover draaien we ook nog favorieten van Jaap Risseo uit Zuid-Zanden in

Collective Consciousness Society met Alexis Corner was dat. Goed geluisterd naar I Want You Back van de Jacksons. Tap Turns on the Water. Daarvoor Ferry Cross the Mercy van Jerry and the Pacemakers. Doet ons afvragen hoe het zit met dat pontje, die ferry over de Mercy. Want hier liggen veel van die veertjes allemaal stil even, omdat te weinig water is. En dan Tap Turns on the Water. Ja, John Diekma die heeft nog een leuke tip. Hij zegt, gooi je afwasstijltje in een lege emmer en gebruik het afvalwater voor de wc-pot door te spoelen. Want dat afvalwater kan je natuurlijk niet gebruiken voor planten, boompjes of struiken. Er zit ook weer schoonmaakmiddelen in. Dat is niet goed voor de natuur. Ja, zo kunnen we een heel programma vanochtend maken. Met allemaal handige tips, lijkt mij. Maar het is een heel ander programma. Het heet namelijk Arbeidsvitamine. En daar hoort veel muziek bij. Dus Lenny Koer met de Troubadour.

Muziek die bekend werd door de Netflix-serie La Casa de Papel. Dat was Cecilia Crowe met My Life is Going On. Stond op het aanvraaglijstje vandaag. Net als Tim Lizzie met Whiskey in the Jar. Wat eigenlijk een 17e eeuws lied is, notabene. Moet je nagaan, zo oud is die muziek soms die we hier draaien al. En Lenny Koer hoorde je bij de Troubadour. Dit gaat over ongestelde vragen. Maar soms is dat te laat. Mike and the Mechanics, The Living Years.

ik ben André Rieu. Muziek is voor mij een van de mooiste dingen van het leven. Ik zou niet zonder kunnen. Arbeidsvitamine is een heerlijk programma.

0: Altijd fijn. Prince Clearwater Revival met There's a Bathroom on the Right. Hard Rock Café was van Carole King. De eerste Hard Rock Café was er in 1971, begrijp ik. En zij heeft daar min of meer een beetje leuk op ingehaakt destijds. En je hoort ook het mooie en gevoelige The Living Years van Mike and the Mechanics met Mike Rutherford. Dat had wat voet in de aarde voor dit bandje zich verlost had van een American voetbalspeler, Deacon Jones. En toen vonden ze ineens Eric Burdon. En toen ging er wijn over het mengpaneel. Het was een beetje een lost weekend, geloof ik. Met de boodschap dat alle vrouwen mooi zijn, in welke vorm dan ook. Spill the wine, Eric Burdon. And war.
1: I was once out strolling one very hot summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star.

0: Steve Marriott had een goede opleiding gehad bij de Itala Conti Academy voor theater acts. Dus hij kon met zijn kleine gestalte en krachtige stemmen enorm volume geven in die small faces. En daar getuigen de hits nog steeds van. Ichiku Park was dat. Nikita hoorden we van Elton John. En we zijn er dan weer doorheen, want de filmfans in Rotterdam hebben meegedaan vandaag aan een gepensioneerd gemeenteambtenaar Jaap Risseeuw in Zuid-Zanden. En dan zijn we er morgen weer met nieuwe vitamine, maar heb je wel nog een hele lekkere lunch.
1: Ice and cold.
0: Bruce Springsteen.
1: Down Nicolet Avenue.
0: Tot morgen.

0: een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 12 uur het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
12: Goedemiddag, Daniel. Het blussen van de natuurbrand in Limburg bij Venray is een enorme klus. Zo'n 300 brandweerlieden uit het hele land proberen het vuur onder controle te krijgen, maar met nog weinig succes. Door de wind breidt het vuur zich uit, zegt de brandweer.
13: Niks onvoorspelbaarder als een natuurbrand en zeker weersinvloeden. Of het nou regen is of wind in dit geval, of de hoge temperaturen, die spelen allemaal een rol.
14: Ja, want het begint alweer lekker warm te worden.
13: Het begint op te warmen en dat betekent ook gewoon dat de verdamping van het bluswater wat opgebracht wordt ook snel weer vervliegt.
12: Het blussen gaat nog zeker een dag duren. Er worden sinds vanmorgen ook weer helikopters van Defensie ingezet. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt zo'n app, waarin ze bijhouden wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten ze hebben en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is het niet duidelijk of die apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde in een dorpje, in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige oorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties noemen de oorlog de grootste humanitaire crisis ter wereld. Franse hulpdiensten hebben meer dan 150 migranten gered die op het kanaal in de problemen waren gekomen. Ze waagden de oversteek naar Engeland, maar er brak brand uit op hun bootje. En het heeft 17 jaar geduurd, maar vanavond is het zover. NEC speelt weer Europees. In de voorronde van de Champions League nog wel, in Griekenland tegen Olympiakos. Meer dan 1000 supporters zijn met de club meegereisd. Ook technisch directeur Carlos Albers is erbij en hij noemt het een speciaal avontuur.
15: Het is onze wens
6: onze droom geweest om zeg maar, samen weer op reis naar Europa te gaan. Ja, je ziet het, we zijn samen op reis. Dus dat is, ja, voor de club is dat iets geweldigs, voor de supporters is dat geweldig.
12: Ja, en die supporters, die NEC-fans in Griekenland, die zijn er al helemaal klaar voor. Ja, de wedstrijd van NEC begint vanavond om 8 uur. Het weer, zonnig, ook wat wolken, broeierig warm bij maximaal 34 graden. Later vanmiddag trekken er wat regen en onweersbuien het land in en dan koelt het wat af.
11: Dankjewel, Caroline. Tot zo, hè?
12: Tot zo.
10: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Radio 5, het radiostation met de allerbeste evergreens. Kijken we naar buiten en dan zien we hem wapperen. Trots en fier, zoals ze dat noemen, de Omroep Max-vlag.
1: Een vlag?
0: Jawel. Die wappert weer in de NPO Radio 5 Zendmast vandaag. De lunch is weer begonnen. We gaan het zo meteen hebben over een hele bijzondere voorstelling in Theater Tuschinski in Amsterdam. Een eerbetoon aan Marilyn Monroe. En Rolf Sanchez is onderweg naar de studio. Die heeft nieuwe muziek uit. En daar gaan we over praten met hem en natuurlijk ook laten horen. Het is dinsdag 4 augustus. Dit is Lunch Lekker.

0: Gabriel en Sledgehammer. Een van de superhits uit 1986. En al die herinneringen, die bleef je weer opnieuw hier bij NPO Radio 5. En dan hebben we nog niet gehad over de Beach Boys. Die hoor je bijna iedere dag natuurlijk. I Can Hear Music was dat. Nogmaals een heel smakelijk eten. En binnenkort wordt het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam omgetoverd tot een soort Hollywood. En voordat het zover is, ga ik eerst even contact zoeken met Italië. Want daar is Julie Huard. Zeg ik dat goed, Julie?
1: Mijn achternaam spreek je bijzonder goed uit. Wat heel veel mensen juist niet zo goed uitspreken. Maar mijn voornaam heeft nog wel een beetje verbetering nodig.
0: Oké, nou met wie spreek ik dan?
1: Je spreekt met Julie.
0: Julie, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Julie.
1: Ik maak aan dat de jus over je vlees. Ja. Julie Huard. Ja.
0: Je bent keihard op mijn hoofd. Ik hoop dat mensen thuis het een beetje kunnen volgen. Want jij zit in Italië op dit moment. Je bent met vakantie.

0: Zei je dat ik heel hard sta?
1: Ja, je staat keihard. Maar goed.
0: Nou, dat is mooi. Dan kunnen ze mijn verhaal goed horen.
1: Ja, dat hoop ik wel, ja. Maar je zit in Italië dus. Je bent met vakantie.
0: Ja, ik ben heerlijk even eruit. Ik zit momenteel in het zuiden van Italië aan de Amalfi-kust.
1: Wat heerlijk.
0: En ja, het was ook wel hard nodig, moet ik zeggen.
1: Ja, ja. Oh ja.
0: Maar het grappige aan een artiestenleven is dat je... Ik hoor mezelf trouwens dubbel.
1: Ja.
0: Is dat te verhelpen?
1: Ik zei al, ik was al niet zo blij met deze verbinding, maar goed...
0: Kunnen we daar iets aan doen?
1: Ik weet het niet. Daar heb ik geen idee van. Maar,
0: even terugbellen.
1: Ja, ja. Gaan we terugbellen? Zo zeg. Nou, dat is ook weer... Blijf maar even aan de... Weet je wat, dan draai ik gewoon even een mooi liedje ondertussen. Waarom niet? Want dit is Michael McDonald met Keith Urban. Een liedje dat je heel veel gaat horen de komende maand op NPO Radio 5. Dit is We Go Back.

0: Ja, dat is prachtig dit, hè? Keith Urban, die bracht al een album uit. En vorige maand kwam dat officieel uit. En het is in samenwerking met Michael McDonald. Twee prachtige stemmen bij elkaar, We Go Back. Nou, ik durf bijna niet te zeggen, maar even kijken of ik weer verbinding heb met Italië. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, kun je me goed horen?
0: Ja, zo kan het ook, hè?
1: Ja, precies. Wat lekker dat er dan zoveel muziek bestaat die je gewoon even kan inspelen.
0: Ja, dat is ook waar. En we gaan zo meteen ook nog een liedje voor jou draaien.
1: Dat lijkt me een goed idee.
0: Ik hoop dat ik het nu weer helemaal goed zeg. Julie Huard.
1: Kijk, nou heb je even de tijd gehad om nog extra te oefenen.
0: Ja, ik heb het helemaal geoefend. We hadden het over Hollywood. Ja.
1: En je hebt het perfect gedaan.
0: Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. 16 september. En nu zit je in Italië en daar was je hard aan toe. Daar waren we gebleven.
1: Precies. Ja, nee, ik lig gelukkig nu niet op het strandbedje. Anders was de verbinding helemaal dramatisch geweest. Ik zit in een hotelkamer. Maar dat... Het is hier heerlijk eten, de zon schijnt. Maar volgens mij in Nederland ook. Maar ja. het is gewoon fijn in Italië. De hele cultuur past bij de ontspanning. En aan de andere kant zit ik dus ook in mijn hotelkamer met jou een interview te doen. Zit ik 's nachts nog met Amerika te bellen. En zit ik op het strandbedje mijn show voor te bereiden. Dus dat is een beetje het artiestenleven. Hè? Je kan indelen hoe je het zelf wil. Maar dan uiteindelijk zit je er toch gewoon 100% aan.
0: Ja, je bent maar druk. En ja, voor de mensen die jou niet kennen. Je hebt al een keer nummer 1 gestaan in Duitsland. Je hebt met muzikanten gewerkt die ook betrokken waren bij Lady Gaga. Tony Bennett zag ik op een lijstje staan.
1: Ja.
0: Wat mooi allemaal.
1: Ja, ik heb de afgelopen jaren inderdaad met Lady Gaga's band in New York in Birdland gestaan. Fantastisch. Dat was ook mijn eerste echte ervaring in Amerika. En daar is mijn hart wel sneller gaan kloppen, ja.
0: Ja. Nou, nu komt er dus een mooie show aan in Amsterdam op 16 september met filmklassiekers. Je bent er ook voor naar Hollywood geweest, toch?
1: Ja, zeker. Nou, ik moet even zeggen dat afgelopen jaar stond ik al een keer eerder in Tuschinski. Daar hadden ze me gevraagd om een show te geven. Dat concept werkte goed. Ik had het daar geschreven over Hollywood. Dus ik wilde daar de bioscoopzaal gebruiken om ook film te verwerken in mijn shows. Want dat had ik voorheen nog niet. En eigenlijk tussendoor, toen ze me dus het jaar later weer vroegen, werd ik ondertussen ook benaderd door een Amerikaans management om met hen te gaan werken. Dus ik heb daar getekend. En ik heb dus ineens zelf in Hollywood ben ik aan het werk geweest. Dus ik heb midden in de studio's waar ik allemaal over vertelde afgelopen jaar in Tuschinski muziek geschreven. Nou ja, echt helemaal zelf ervaren hoe het is om in Hollywood te zijn. Dus dat ga ik allemaal meenemen in deze nieuwe show.
0: Ja, hoe was het? Was het leuk ook?
1: Oh, het was een verademing. Kijk, ik heb altijd een missie gehad. En dat was eigenlijk muziek schrijven. Er zit trouwens ondertussen een enorm hard muziekje in mijn oren te spelen. Het zal de verbinding zijn, maar ik moet er even doorheen praten.
0: Is het Italiaans ook of Nederlands, het muziekje?
1: Nee, het komt vanuit de verbinding, denk ik. Het zit in het programma. Dus ik, volgens mij vertel ik over een muziekje heen. Klopt dat?
0: Ja, we hebben wel muziek aanstaan, ja.
1: Oh ja, oké, nou, gezellig.
0: Maar jij bent ook een muziekzender, hè?
1: Ja, nee, dat is hartstikke goed. Ja. Ik ga er proberen overheen te praten. Wat was je vraag ook alweer?
0: Nou, of het leuk was in Hollywood eigenlijk. Meer vroeg ik niet.
1: Ja, nou, dat was hartstikke leuk, ja. Kijk, ik ben daar naartoe gegaan om eigen muziek te schrijven. Dus het was niet alleen maar voor de voorbereidingen van Tuschinski. Het was dus ook om mijn eigen album op te nemen en nieuwe muziek te maken. Maar ondertussen, bijvoorbeeld de eerste dag dat ik naar mijn eerste sessie reed, had ik Google Maps aangezet naar het adres van de studio. Mm-hmm. En wist ik kende Hollywood nog helemaal niet. Dus ik ben daar gewoon naartoe gereden. En ondertussen reed ik langs alle grote filmstudio's waar ik net een hele show over had geschreven. Dus ik beleefde eigenlijk die hele plek onverwachts, toevallig, nadat ik die show had geschreven.
0: Ja, mooi.
1: Dus die hele verhalen zijn daar tot leven gekomen om voor de komende show daar heel veel persoonlijke dingen over te kunnen vertellen.
0: Ja, dat is superleuk. 16 september gaat dat dus gebeuren in Tuschinski in Amsterdam. En ik heb begrepen dat er een speciaal eerbetoon komt aan Marilyn Monroe.
1: Ja. Ja, Marilyn Monroe is dit jaar zou eigenlijk haar 100ste verjaardag zijn. Ze zou eigenlijk 100 jaar zijn geworden dit jaar. En zij is, ja, Als je het hebt over Hollywood, klassiek Hollywood, is zij natuurlijk misschien wel het bekendste, de bekendste icoon van die tijd.
0: Ja.
1: En ja, ik ga zeker een deel van de show aan haar besteden. Ik vind dat heel veel films en documentaires die over haar momenteel gaan, vaak heel erg de tragedische kant van haar belichten.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, zij was natuurlijk een ongelooflijk krachtige vrouw. Ze had enorm doorzettingsvermogen. Ze zette haar eigen filmproductiemaatschappij op. Ze regisseerde haar eigen leven. En ik vind dat daar wel op die manier ook een eerbetoon aan mag komen. We kennen haar, zeg maar, in mijn generatie zelfs ken ik haar nog steeds. En dat is vaak heel erg met een bepaalde lading. Sekssymbool en tragisch verhaal. Terwijl zo'n icoon heeft zo hard gewerkt. Ik vind eigenlijk dat we die prestaties juist mogen onthouden.
0: Nou,
1: want waar heeft zo iemand het voor gedaan?
0: Ja, nou dat gaan we dan in ieder geval van jou horen en zien en op 16 september. En die moet natuurlijk een lijstje maken van al die filmklassiekers. Er zijn er nogal wel al wat. Hè? Welke ga je zeker doen?
1: Ja, kijk, het wordt niet het afwerken van een lijstje uit Hollywood-klassiekers. Het wordt eigenlijk een avond alsof je op een oude Hollywood-première bent. Dus ook de reden waarom Tuschinski überhaupt in eerste instantie gebouwd is, is niet om gewoon een bioscoop te zijn, maar is om een filmtheater te zijn. Dus zij hebben dat helemaal gebouwd, Abraham Tuschinski, om er echt een complete ervaring van te maken. Dus vroeger stonden daar bijvoorbeeld, waren live orkesten, er waren iconen als Judy Garland, Josephine Baker, die stonden daar op te treden in plaats van dat er alleen maar films vertoond werden.
0: Ja, dat is een mooie historie ook, hè, natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Die renovatie die net is geweest, ik weet niet of je dat hebt gezien, maar er is een renovatie geweest en ze hebben het helemaal teruggebracht naar de beginjaren.
0: Ja, het is prachtig.
1: Van Tuschinski.
0: Prachtig theater. Nou, ik hoop dat je een prachtige avond daar hebt. Dat ga ik je natuurlijk ook wensen. 16 september. Er zijn nog wat kaarten, heb ik begrepen. Dus voor iedereen die erheen wil. En ik ga jouw versie van Goldfinger draaien voor Shirley Bassey. Want James Bond, dat was toch ook wel een icoon natuurlijk, hè?
1: Absoluut. En dat is ook zeker een van de, naast Marilyn Monroe, iemand die we gaan spelen in de show. James Bond is natuurlijk fantastisch. Ik ben enorm fan van die films.
0: Ja.
1: En ik ga het wel vooral terugbrengen naar de basis van James Bond. Sean Connery, Pierce Brosnan. De echte, charmante James Bond.
0: Die nou ja, je vergeet Roger Moore niet, hè?
1: Waren,
0: Roger Moore moet je ook niet vergeten.
1: Oh nee, dat is goed dat je dat nog even benoemt.
0: Ja,
1: die komt inderdaad
0: op.
1: Ook. Ja, zeker, zeker. Maar dat waren mensen met karakter, met persoonlijkheden, die waren charmant. Maar actiehelden, maar wel met echte manieren.
0: Zo is het. Nou, ik ga jou een hele mooie vakantie nog wensen en alle succes bij de voorbereidingen. Leuk dat je even aan de telefoon kwam.
1: Ja, dankjewel.
0: Maak er nog een leuke dag van, hè?
1: Ja, jij ook, hè?
0: Dankjewel.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: We zetten heel weinig de radio aan, maar tussenmiddag hebben we wel altijd aanstaan. Dus nee, dat is goed om te lijmen hoor, maar dat is gewoon zo.
0: En dit ook.
2: Ja, ik was zeker als er zoveel warmte uit de radio stroomt, als ik dat programma van jou beluister.
3: Krijg je er warm van?
2: Hey, nee. Het straalt warmte uit.
3: Oh,
2: ik krijg er niet warm van, maar ik word er wel blij van.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch

0: Sly and the Family Stone and Dance to the Music. Half 1 geweest, we lopen uit. We gaan naar het laatste nieuws met Carolijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. De brandweer heeft in Noord-Limburg veel moeite met de natuurbrand bij Venray vanwege de aldoor draaiende wind. Ook kan het gaan onweren. De komende uren worden daarom volgens de brandweer spannend. Morgen wordt het waarschijnlijk druk bij de tankstations net over de grens in België. Want het prijsverschil met Nederland wordt zo'n 70 cent per liter. De brandstofprijzen gaan aan de pomp omlaag. Gebeurt bij ons, maar ook in België. En daar gaat het net even wat harder. Dat blijkt uit de data van United Consumers. Morgen wordt een liter euro 95 in België 9 cent goedkoper. Bij ons 2 cent. Een Syrisch gezin uit Geesteren kan door donaties een nieuwe auto kopen. Vorig weekend werd hun auto in brand gestoken en in het Twentse dorp werd een inzamelingsactie op poten gezet. Het streefbedrag van 6.000 euro werd al binnen een dag opgehaald. En dan is er natuurlijk...
0: Ja, natuurlijk!
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
0: Wat wel een baken tijdens de lunch, hoor. Heerlijk.
1: Ja, even een rustmomentje dat je denkt... Oh ja, het is 12:30, dierennieuws. Ja. Rivierkreeftvissers Jan en Ramona uit de Krimpenerwaard... die houden al jaren de kreeftenpopulatie in toom. Maar ze stoppen ermee. Ze gaan met pensioen. Ze kunnen alleen nog geen opvolgers vinden. En dat is wel nodig, want die kreeften horen hier niet thuis... en maken de oevers kapot. Ze hopen dat iemand zich meldt, want ja, volgens hen is het echt leuk werk.
3: Gigantisch veel vrijheid. Je kan je eigen tijd indelen, je eigen dag indelen. Dat
4: een goed inkomen.
3: Een goed inkomen.
4: Heel goed inkomen. Het is allemaal niet zo moeilijk. Het is niet moeilijk, maar je moet wel een beetje inzicht hebben van... weet je wat, dan ga ik daar staan en dan ga ik daar met mijn fuiken staan. Als wij geen opvolger vinden, dan gaat de polder echt helemaal naar de knoppen.
1: Het levert dus ook wat op, want die kreeftjes staan op de kaart bij luxe restaurants.
0: Ja, er zijn heel veel verschillende soorten rivier.
1: Dat las ik ook gisteren, ja. Je hebt de Amerikaanse rivierkreeft en dan heb je nog een paar van die niet-inheemse, dus extra... Hoe noem je dat ook weer? Expansieve? Nou ja, het is laat. Niet-invasieve exoten, dus die horen hier niet. En die eten alles op.
0: Ja.
1: Alles wat ze tegenkomen, dus dan wordt een kale bende. En ja, dan...
0: Een soort plaag ook aan het worden, toch?
1: Ja.
0: Klein beetje. Okay,
1: Zomaar snel naar het weerbericht gaan.
0: Dan gaan we naar het weerbericht.
1: Ja, warm, benauwd, temperaturen rond de 33 graden. Later vanmiddag kunnen er vanuit het zuidwesten enkele regen- en onweersbuien gaan vallen. Ook met harde windstoten. En dan koelt het af en morgen wordt het wisselend bewolkt en dan 21 tot 28 graden.
0: Dankjewel Carolijn. Wat heerlijk zo weer dat dierennieuws hier in Lunch Lekker. En had ik al gezegd, eet smakelijk. Nou bij deze, eet vooral heel smakelijk.

Rob Thomas en dat was Smooth. Ja, dat het weekend is het al zover. Dan vier John Smit in het Marina Park in Volendam zijn 30-jarig artiestenjubileum. Er zijn al wat filmpjes van de bouw van het podium en het ziet er allemaal fantastisch uit. Drie grote concerten, vrijdag, zaterdagavond en ook zondagmiddag. En voor die zondagmiddag hebben we nog wat extra kaarten over, want alle concerten zijn eigenlijk helemaal uitverkocht. Zodra je Jan Smit hier op de radio hoort, dan kun je ons een appje sturen in de studio en maak je kans op twee kaarten voor zondagmiddag, het jubileumconcert van Jan Smit.

0: was Walk Right Back van de Everly Brothers.
1: 2.
2: Walk right back to me this minute.
0: En dat is de versie van Anne Murray. Wie was er het eerst? Was het dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2? Als je denkt te weten, dan kun je al een appje sturen. Want je hebt al de 50% kans natuurlijk. Is het dubbeldekker 1, de Everly Brothers, dubbeldekker 2, Anne Murray? Wie was er eerder met Walk Right Back? Laat het ons weten, krijg je zo meteen 3 vragen in de quiz. Heb je ze alle 3 goed? Dan ga je even door met de lunch lekker kaasschaaf van deze dinsdagmiddag. Hier zijn

0: Fire. En een van de grote hits, dat was Weekend. Ik zomaar opeens bij Annemieke van Wezel uit Nispen in de buurt van Roosendaal. Goedemiddag.
1: Ja, dat klopt. Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. Ja? Lekker. Ja, zeker.
0: Heb je vakantie?
1: Nee, ja, ik heb eigenlijk altijd vakantie.
0: Oh ja?
1: Ja, ik ben lekker gepensioneerd en we zijn nou het werk van onze schoonzoon aan het doen. Een beetje koffie rondbrengen bij restaurants en verenigingen en zo.
0: Oh, een beetje vrijwilligerswerk. Je bent een beetje je schoonzoon aan het helpen.
1: Ja, tuurlijk. Die zit lekker in Italië met zijn gezin.
0: Oh, dat doet hij goed dan.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ik had net ook nog even contact met Italië.
1: Ja, dat hoorde ik.
0: Nou, dat was me wat, hè?
1: Ja, precies.
0: Zo. Nou, we gaan de dubbeldekker quiz even doen, Annemieke. Nou,
1: ja, dat
0: even,
1: is helemaal
0: bedoel,
1: goed.
0: Jij gaat het eigenlijk doen. Ik ga de vraag stellen. Je weet een beetje hoe het werkt.
1: Ja, ik weet helemaal hoe het werkt.
0: Nou, dan gaan we bij het begin beginnen. Wie was er het eerst met Walk Right Back? Was dat de Everly Brothers of Anne Murray?
1: De Everly Brothers.
0: Ja. In 1961 en Anne Murray deed dat pas in de jaren 70 natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: Waar ben jij nu, als ik vragen mag?
1: Ik sta in het magazijn. Even te kijken. Maar mijn man die is allemaal geluid aan het maken en die moet dan maar even mee stoppen.
0: Ja, nee, dat hoeft niet hoor. Ik bedoel, ik heb er niet direct last van, maar ik dacht, wat is hij aan het doen?
1: Ja, wel eens mee een... Hoe noem je dat? Zo'n pompwagentje aan het rijden.
0: Oh.
1: Dus om de volle dozen weer op zijn plek te zetten in het magazijn.
0: Ja, dat doet je schoonzoon ook altijd zo. Dus dan moet je precies zo doen, hè? Natuurlijk.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ik snap het. Je hebt de Omroep Max Sok in ieder geval al gewonnen, zo tussendoor.
1: Nou, mooi.
0: En hier komt vraag 1. Anne Murray die komt uit het land waar de stad Ottawa de hoofdstad is. Welk land zoeken wij? Is dat A, Australië? Antwoord B, Nieuw-Zeeland. Of antwoord C, Canada, Ottawa.
1: Canada.
0: Dan was er nog een ander liedje dat ging over lopen. Dat heette You Gotta Walk and Don't Look Back. In 1979 was dat de grote hit. Een duet was het met Peter Tosh. En wie was die andere zanger? Was dat A, Paul McCartney? Of was dat Freddie Mercury? Of was het Mick Jagger?
1: Paul McCartney, denk ik.
0: Ja, denk Paul McCartney, hè?
1: Ja.
0: Maar dat was Mick Jagger.
1: Ah, jammer.
0: Ja, dat vind ik ook jammer, want daarmee heb je geen kaasschaaf gewonnen.
1: Nee.
0: Maar goed.
1: Ja, helaas.
0: Ja, helaas. Volgende keer maar weer een keer proberen, toch?
1: Ja, precies. Vind ik ook.
0: Van mij mag het. Nou, veel plezier nog vandaag met je man samen. En het werk van je schoonzoon.
1: Ja, komen.
0: En ja, jij mag voor ons allemaal beslissen welke Walk Right Back gaan wij draaien vandaag.
1: Van de Everly Brothers.

0: augustus schuiven iedere vrijdag bij Lunch Lekker de leukste zomergasten aan. Ze presenteren een uur lang mee en je hoort hun favoriete muziek.
1: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Met deze vrijdag te gast...
2: Hallo, vanaf de boerderij, hier Bas Nijhuis. Vrijdag ben ik Lunch Lekker mee zomergast.
0: Hier, op

30-jarig jubileum met 3 concerten. En Anne Helder uit Assen is erbij. Jawel, die heeft 2 kaarten gewonnen voor het concert op zondag. En we hadden ook nog aan de telefoon, ja, de vrouw die voor haar schoonzoon heel druk bezig was. Dat was Annemieke uit Nispen. Alleen ze ging eruit bij de dubbeldekker quiz. Maar ze won wel de Omroep Max Sokken. Morgen spelen we het weer. Hè? We draaiden de Everly Brothers en Walk Right Back. We zijn ook zo terug voor deel 2 van Lunch Lekker met Rolf Sanchez.

0: te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op Vitapro.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het Residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Het is 1:00 het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van den Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt het ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan die spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld. Nu zijn er 14 bijgekomen. De rook van de natuurbrand in Venray is te ruiken in Drenthe en Friesland. In die provincies wordt daarom nu veel naar 112 gebeld. De veiligheidsregio Drenthe roept mensen op om alleen te bellen als ze ook daadwerkelijk vuur zien. Het vuur in Venray is inmiddels iets uitgebreid naar het noorden, zegt de veiligheidsregio. Kinderen die een social media account hebben als ze jonger zijn dan 13 halen lagere cijfers dan kinderen die pas vanaf hun 13e sociale media gaan gebruiken. Blijkt uit onderzoek onder ruim 5000 Italiaanse kinderen. Deze universitair hoofddocent noemt een paar mogelijke verklaringen.
12: Omdat het echt tijd kost. Dus in plaats van aan school zitten of andere dingen doen, zitten ze op sociale media. En wat ze aangeven is dat het te maken heeft met een soort cognitieve overload. Dus het vraagt te veel van de hersenen van die kinderen. Waardoor ze ook dus minder ruimte overhouden, minder aandacht overhouden voor school.
11: Ja, volgens de hoofddocent zijn de resultaten in lijn met het advies om kinderen onder de 13 niet op social media te laten. Goed nieuws voor iedereen die te puffen zit nu. Over het algemeen kunnen we na al die eerdere warme dagen wat beter tegen de hitte nu. Je gaat er beter en efficiënter van zweten, zeggen experts. In Westdorp in Zeeland is inmiddels de 4e hittegolf van het jaar gemeente. Daar hebben ze dus goed kunnen oefenen met al die hitte.
13: Ik zoek wel schaduw op en probeer zoveel mogelijk water te blijven drinken. Probeer afkoeling te zoeken in het water. Met zwemmen.
14: Ik probeer wel een beetje de schaduw op te zoeken en met de temperaturen genoeg vocht binnen te krijgen om de dag door te komen, om zo maar te zeggen. Dus ja.
15: Ik vind het nog altijd te doen bij ons thuis. Dus, en hier hebben we altijd een windje, hè. Dat scheelt nog veel.
11: Ja, het weer. Het is nog even doorbijten. Het is zonnig, erg warm, 28 tot 34 graden. Het is ook benauwd. Morgen afwisselend ook zon en stapelwolken, maar dan wordt het wel wat minder warm.
9: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Omroep Max lunchtafel met zometeen Rolf Sanchez hier te gast. Die heeft echt een lekkere sobersingle gemaakt die we zometeen gaan draaien.
1: De beleggingstips.
0: En wat we ook gaan draaien is natuurlijk misschien wel jouw beleggingstip. Want dat is de topping voor je smoothie, de dressing voor je salade en het extra beleg op je heerlijke, smakelijke broodje van vandaag. Er is een man in Zwitserland die heeft samen met zijn broer een Grieks dorpje nagebouwd in zijn tuin. Moet je wel heel erg van Griekenland houden, denk ik. Het schijnt mooi geworden te zijn en wij dachten, nou, dat is een mooie aanleiding om aan jullie te vragen om liedjes die uit Griekenland komen, of Griekse artiesten, of liedjes die Griekse invloeden hebben. We kunnen natuurlijk meteen Sorbas Dance opzetten, altijd leuk, of een lunchbordje kapot gooien. Zitten we ook meteen in Griekenland. Maar waarschijnlijk hebben jullie een beter idee. Laat het me weten via de NPO Live-app.

0: Bonium en het heerlijke Sunny. Het origineel is natuurlijk van Bobby Hebb. Dat was de Evergreen van 1963. Maar deze mocht er ook zijn. Uit de jaren 70 een hele grote hit geweest ook. En we hadden ook een legendarische band natuurlijk. Waarin ook Eric Clapton zat. Cream was dat uit de jaren 60 met The White Room. Inmiddels bij ons binnengekomen. Jawel, Rolf Sanchez.
1: Ik ben blij dat ik hier weer mag zijn.
0: Nou ja, ik ben blij om je weer te zien.
1: Wederzijds.
0: Want er gaat geen zomer voorbij dat ik jou toch eventjes moet zien. Want je komt altijd met nieuwe muziek in de zomer.
1: Ja, ook hè?
0: Ja.
1: Ja, dat is een soort traditie nu.
0: Ja. Ja. Hoe is het met je?
1: Ik ga heel goed. Hoe gaat met jij?
0: Ja, ik ga ook goed. Ja, ik ben een beetje uitgerust. Een beetje met vakantie geweest. Maar jij gaat binnenkort...
1: Ja, ik ben net wel op vakantie geweest. Maar heel misschien ga ik nog een paar dagen inderdaad naar Ibiza, ja.
0: Naar het eiland.
1: Ja, naar het eiland. Waar iedereen is.
0: Nou ja, toen ik er was het behoorlijk druk.
1: Ja.
0: Er zijn wel veel mensen die je kent, denk ik.
1: Ja, ik denk dat het een soort... het is ten eerste ook heel...

0: erg dichtbij. En het is altijd lekker eten, altijd lekker weer. En al mijn collega's hebben huizen daar tegenwoordig.
1: Ja, dat gaat goed, hè?
0: Ja, dat gaat goed, ja.
1: Maar dat zou jij niet zo snel doen, denk ik. Of wel?
0: Misschien wel.
1: Ja. Nou, misschien op een ander plekje in de wereld. Want jij hebt natuurlijk Dominicaanse roots.
0: Ja,
1: toch?
0: Ik denk dat als er dan echt een plekje gaat zijn waarbij ik denk, oké, daar zou ik willen wonen. Dan, of de meeste van de tijd wil spenderen, zou dat de Dominicaanse Republiek zijn wel, ja.
1: Ja, daar heb je nog steeds wel een soort hart voor natuurlijk.
0: Ja, dat is, ik kan het niet uitleggen.
1: Hoe vaak ben je terug geweest eigenlijk daar?
0: Ik ga elk jaar.
1: Oh ja?
0: Ja, zeker. Ja, en tot mijn 12e spendeerde ik sowieso 9 weken altijd bij mijn oma. Dus ik, als het kan, ga ik 2 keer per jaar. Maar minimaal 1 keer.
1: Dus je oma, die is er ook nog?
0: Nee, die is overleden helaas.
1: Die is overleden?
0: Ja, ja, toen ik 12 was of zo. Maar
1: condoleerd. Maar deed je nog wel familie natuurlijk?
0: Ja, we hebben nog familie daar. Ja, maar het voelt gewoon voor mij ook als thuis. Net als ik hier in Nederland kom, dat ik thuis ben, voelt het ook hetzelfde als ik daar land. Oh, ik ben thuis.
1: Ja, Rolf Sanchez, je hebt daar eigenlijk wel over de hele wereld een beetje gezworven. Want ik weet natuurlijk ook van je Amerikaanse droom. Je hebt ook heel lang in Amerika gezeten.
0: Ja, toch? Ik heb ook 5 jaar in Miami gewoond, ja. Ja.
1: Dat is nogal een tijd ook, hè?
0: Ja, dat was wel een ding. Ja, daar wilde ik wel zo snel mogelijk weg.
1: Ja, op een gegeven moment wel, maar dat was heel leuk begonnen toch?
0: Nee, het was wel heel leuk begonnen. Ja, even zonder dolle. Het was een van de mooiste periodes van mijn leven. Als ik nu terugkijk, dat ik denk van wauw, ik heb veel geleerd. Ik heb, het was niet altijd heel erg makkelijk, maar uiteindelijk zorgt dat er wel voor dat je wat beter en steviger in je schoenen gaat staan. En tegelijkertijd heeft het me ook uitgedaagd om de droom die ik had of heb, daadwerkelijk ook te bewandelen, dat pad. En deuren in te trappen waar je eigenlijk nee durft of nee hoort te krijgen. En dan krijg je toch ja. En het heeft me heel erg laten zien dat als je echt vecht voor je dromen en het durft, dat dingen ook mogelijk zijn. Dus dat is Miami voor mij.
1: Ook de muziek die jij maakt, die Latin touch die jij in je muziek hebt, dat is daar natuurlijk gewoon echt zo aan de hand dat je wel op de goede plek was ook.
0: Ja, laat ik het zo zeggen, dat de droom die ik had toen ik 14, 15 jaar oud was en een cd van Mark Anthony hoorde.
1: Oh ja.
0: En dat mijn vader zei, wat is nou je droom? Ik zei, ja, ik wil met deze man, met deze producer wil ik werken. Zei hij, nou, omcirkel hem dan. Ja, dat was voor een 15-jarige dat je echt dacht van, wat ben ik nou in godsnaam aan het doen? En dat je dan 10 jaar later met de mensen van Mark Anthony daadwerkelijk werkt en dat mijn pa me dan aankijkt en zei, weet je nog 10 jaar geleden dat je zijn naam hebt omcirkeld? Daar sta je nu bij en daar werk je nu mee. Dus ja, dat was, nogmaals, ik leefde mijn droom. En het was een soort alsof ik alleen maar aan het slapen was in een geweldige droom. Ja. Met heel veel dingen die er gebeurden uiteindelijk. Maar het is een hele mooie tijd geweest. Ja,
1: maar geweest ook. Want ik kan me één verhaal, wat jij mij daarover verteld hebt, dat kan ik me nog zo goed herinneren. Dat vond ik zo naar voor je.
0: Wat kan je
1: nou, dat je op een gegeven moment vertelde dat ze ook wel heel erg op zichzelf waren, die mensen waar je was.
0: Ja, zeker.
1: En dat jullie op een gegeven moment terugkwamen van een tour of zo. Toen stonden jullie op het vliegveld.
0: Ja.
1: En dat was rond de kerstdagen.
0: Ja.
1: En dat iedereen zei, happy holidays, happy holidays.
0: Ja, man.
1: Happy holidays.
0: Ja.
1: En toen stond jij daar alleen met je koffer.
0: Ja, dat was wel een dingetje, man. Dat was wel echt. En toen belde ik mijn ouders ook nog op even, ja.
1: Ja, dat zou ik nooit vergeten. Want dat vond ik
0: dat was wel
1: best wel triest ook. Maar dat is natuurlijk ook de mentaliteit misschien wel daar.
0: Ja, een soort van, ik heb altijd geleerd, nobody loves Rolf, zeg maar. Daar heb ik dat dan daadwerkelijk zo geleerd. Maar ja, ook toen dacht ik echt, dit is mijn nieuwe familie, weet je wel. Zo van, ze pakken me op en met familie en met kerst zijn we samen. Maar nee, dat was gewoon heel duidelijk een scheidingslijn.
1: Die kalkoen wilden ze niet delen.
0: Nee, ik kreeg misschien een bakje dat ik mee thuis mocht eten, weet je wel.
1: Heb je al niet deze, Rolf?
0: Ja.
1: Tot later. Nee.
0: Ik zie je weer 2 januari.
1: Ja, maar gelukkig is het al heel lang geleden.
0: Ja,
1: maar,
0: zeker.
1: Ja, een mooie levenservaring. Ik wil het hebben met jou over Luis Miguel. Waar komt die vandaan?
0: Luis Miguel is geboren in Puerto Rico, volgens mij in 1970... en is opgegroeid in Mexico. Dus hij wordt ook wel Sol de México genoemd. Hij is eigenlijk een van de allergrootste Latin artiesten. Misschien wel de grootste Latin artiest. Staat bekend ook een beetje om zijn mengelmoes van mariachi, pop. En hij heeft een super romantische stem met belachelijk bereik. Is voor mij misschien wel de beste zanger daar.
1: Oh ja?
0: Ja, man, dat is echt absurd. En Ja, ik ken hem als omdat het gewoon nostalgie voor mij is. Dus mijn ouders luisteren naar hem, die kennen hem en die zijn fan van hem. Eigenlijk heel Latijns-Amerika is fan van hem.
1: Een icoon daar eigenlijk.
0: Ja, wat zei je?
1: Is een icoon daar.
0: Ja, het is wel echt een icoon, ja. En hij is altijd heel erg afzijdig geweest over zijn privéleven. Daar heeft hij nooit wat over gedeeld. En laatst is er volgens mij een Netflix-documentaire uitgebracht over hem. En nu heeft hij weer een soort van een nieuwe aantal fans. En hij doet nog steeds tours, verkoopt stadions uit. Dus ja, het is een soort icoon. Ja, het is gewoon een legend.
1: Luis Miguel hebben we het over. Spreek het goed uit?
0: Ja. Luis Miguel. Ja,
1: Miguel. Ja. Moet ik zeggen. Ja, ik leer toch een beetje Spaans.
0: Ja, lekker. Ja. Duolingo ook? Nee,
1: ja. Maar dit liedje wat ik ga draaien, dat is dus een nummer dat een beetje model heeft gestaan voor jouw nieuwe single.
0: Ja, het is eigenlijk, hebben wij het gecoverd en het verrolft dus naar het Nederlands-Spaans. Maar volgens mij ga je hem nu laten luisteren hoe die helemaal in het Spaans is.
1: Ja, dat wil ik even doen, even in het Spaans.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, daar komt hij aan. Luis Miguel.

0: dat is de versie van Dusty Springfield. Die kennen jij ook wel,
1: ja, tuurlijk.
0: Toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Er zijn wel heel veel luisteraars, van een aantal luisteraars... die me laten weten dat Mark Anthony wel wat meer gedraaid mag worden.
1: Vind ik ook.
0: Ja, hè?
1: Ja?
0: Ja, die maakt natuurlijk ook nog steeds muziek.
1: Weet je wie ook echt veel meer gedraaid mag worden? Rolf Santjes, ken je hem?
0: Nee, nog nooit van gehoord. Dan ga ik eens naar luisteren. Zullen we kijken wat het is. Nee, maar het gaat hartstikke goed met jou. Je gaat weer een tour doen ook.
1: Ja, we beginnen in oktober, november... hebben we de clubtour. Dus dat begint volgens mij 17 oktober in Utrecht. En we eindigen 13 november in Maastricht.
0: Ja.
1: En er zijn nog kaartjes beschikbaar. Dus als jullie willen, ga naar mijn Insta. En zie ik jullie daar.
0: Check het eventjes. Ja. Het begint 17 oktober dus in Tivoli-Vredenburg.
1: Ja.
0: En het einde is 13 november in de muziekgieterij in Maastricht.
1: Juist.
0: Mooie zaal ook om te spelen.
1: Ja, man.
0: Ik heb je nog een paar keer gezien. Want je was ook de zomer was je best wel druk. Je stond er voor Paleis Soestdijk.
1: Ja.
0: Op Royal Park Live stond je.
1: Ja, dat heb ik je gezien inderdaad. Ja. Dat was leuk, hè?
0: Ja, was superleuk.
1: Ja, was heel top.
0: Ja, was een mooi optreden ook, hè?
1: Ja, was leuk. Met Yves ook inderdaad.
0: Yves Berendsen was na jou.
1: Ja.
0: En jij deed, nou het voorprogramma is het niet. Want het is eigenlijk een dubbel concert.
1: Ja, het is een dubbel concert. Ja, was top. Was eigenlijk. En we hebben nog een duet samen gedaan. Dat vond ik echt heel leuk om te doen ook.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is top.
0: Bijzonder.
1: Ja.
0: Ik ga, voordat wij jouw nieuwe single zo meteen gaan laten horen... ook nog eventjes terug naar een jaartje of... nou, 6 geleden, denk ik.
1: Ja. Ja, 6. Wow, dat gaat snel.
0: Man.
1: Mas.
0: Ja. Want toen scoorde jij nummer 1 hit, Rolf. Tot er even weer stilstaan. De nummer 1 hit van Rolf Sanchez. Zo.

0: altijd vrolijk van de muziek van Rolf Sanchez. Mooi was dat weer even om te horen. Mas, zometeen zijn nieuwe single. En nu deze ook nog eventjes. Groot hit uit de jaren 70. Gilbert O'Sullivan. Het is net 1:30 geweest en hier is Renate met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het aantal doden en besmettingen door de uitbraak van ebola in Congo loopt nog altijd op. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen overleden aan het virus. Het totale dodental staat nu op 1700 sinds het begin van die uitbraak 3 maanden geleden. Het aantal besmettingen is opgelopen naar 3800. De natuurbrand ten westen van Athene is grotendeels onder controle, zegt de brandweer daar. Er wordt nog wel geblust. Op de A15 bij Papendrecht is iemand van de weg geplukt die daar 246 km per uur reed, waar hij 100 mocht. De bestuurder bleek onder de invloed van drank en drugs. Hij is opgepakt en zijn auto is in beslag genomen. En bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. En dat deed ze op de 10 meter toren.
2: Beautiful dive by the Dutch diver. Nicely done. Especially in the second part of the dive, she gets the perfect timing and times the entry correctly.
0: Ja. Zo, dan waren we even in het stadion nu, hè?
1: Ja, een lekkere plons ook,
0: nou,
1: toch?
0: Zeg, wat een hoogte.
1: Ja, vooral die hoogte voor jou een dingetje. Ja, nou,
0: ik denk, jij zit het er niet voor niks in. Normaal heb je het nooit over schoonspringen. Hoe kom je hier opeens bij? Het is op brons ook.
1: Ja, nee, ik moest er ineens aan je denken.
0: Nee, nee, ik snap het.
1: En iets met de Euromast of zo, maar ja, dan hou ik er weer over op.
0: Later gaan we er wel verder.
1: Zeker. Goed, ik heb nog wel een beetje iets daarna te zeggen over Else Praasterink. Want ze evenaarde daarmee haar prestatie op het EK van vorig jaar, toen ze ook derde werd.
0: Nou, gefeliciteerd. Dat is wel een mooie prestatie.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Kunnen we ook proberen. Misschien in plaats van.
0: Dat we samen van de 10 meter toren
1: springen.
0: Nee, jij ook.
1: Verslag. Nee, ik niet.
0: Jij doet alleen verslag.
1: Jij had belofte gedaan.
0: Okay.
1: Dingen even helder houden, hè?
0: Ja, ja.
1: Het weer dan. Zonnig en erg warm. Maximaal 34 graden in het zuiden. Morgen of is een zonnestapelwolk en ook wat minder warm dan.
0: Ik hou wel van de, maar ze kan soms zo lastig.

0: Oh, wat een leuk liedje dit. De beleggingstips. Zometeen meer erover. Eerst even naar de beleggingstips kijken. Want er is een man in Zwitserland, Rolf. Die heeft dus samen met zijn broertje een Grieks dorpje in zijn tuin nagebouwd.
1: Oké. Okay.
0: Heeft er bijna 10.000 euro gekost. Dan moet je toch wel heel erg fan van Griekenland zijn.
1: En dan?
0: Ja, stenen straatjes, witte muren, houten stoeltjes. Alles tot detail nagebouwd.
1: Oké.
0: De bedoeling dat het Griekse dorp deel uit gaat maken van een themapark. Met ook een Japanse tuin en een Ierse pub.
1: Nice.
0: Wij vroegen

0: kan natuurlijk via de NPO luisteren. We draaiden net Marchar van Rolf Santos. Ja, een liedje dat je wel wat vaker op de radio mag horen.
1: Ja, en die ook wel vaker gaat draaien. Ja,
0: die gaan we wel wat vaker draaien. Ik wist helemaal niet dat dat een cover was. Ja, natuurlijk wel van Dusty Springfield, maar niet van...
1: Luis Miguel.
0: Luis Miguel. Dat liedje van hem is meer dan 1 miljard keer gestreamd. Hè?
1: Dat is niet normaal, hè?
0: Niet normaal, joh.
1: Ja.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Ja, bizar. Ja, dat zeg ik. Hij is echt gewoon... Hij is mega daar.
0: Ja. Waar gaat het liedje eigenlijk over? Want het is ook niet helemaal vriendelijk of zo, hè?
1: Nee, ja, maar dat is het meestal met Spaanse liedjes... of met de Latin songs, is dat... Maar dit liedje gaat over van... Weet je wat? Ik heb van jou gehouden op de beste manier... en jij hebt mij niet gezien op de manier waarop ik vond dat jij mij moest zien. Dus je hebt niet op de juiste manier van mij kunnen houden. Dus nu ben je te laat, nu mag je oprotten.
0: Daar oprotten gaan we. Ook echt.
1: Oprotten, ja.
0: Ja, dat betekent het ook, of niet?
1: Ja.
0: Letterlijk betekent het oprotten?
1: Ja, marchar, ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Ahora te puedes marchar.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat heb jij natuurlijk ook wel eens in je leven een keer meegemaakt. Of,
1: ja, ik heb dat wel eens in mijn leven meegemaakt, ja. Ik denk iedereen, toch?
0: Ja. Maar goed, dan mag ik het toch vertellen, want je hebt het zelf.
1: Zeker.
0: Je hebt het zelf helemaal openbaar gemaakt, toch? Je
1: bent het is al heel lang openbaar, zeg maar. Het is geen geheim. Het is meer gewoon... Ik heb altijd in mijn leven heb ik soort van het heel erg openlijk, publiekelijk. En nu... voelde het voor mij gewoon heel erg goed om het samen uit te zoeken. En het is nogmaals, het is geen geheim. Alleen we kiezen er gewoon voor om alles wat we delen gewoon samen te delen. En wel gewoon uitspreken dat ik gelukkig ben in de liefde. Ja,
0: ja, maar dat is toch mooi? Ja, ja. Ik volg dat natuurlijk helemaal niet zo.
1: Dus nou, maar jij wist het wel.
0: Ja, nee, ik wist het. Maar het was voor mij wel... Ik dacht dat jij dat pas echt nu in de openbaarheid had gebracht. Maar dat is dus al heel lang...
1: Nee, ja, ik heb het nu voor het eerst wel een soort van benoemd of zo. Maar
0: op de radio ook.
1: Op de radio,
0: net zoals nu.
1: Net zoals nu, ja.
0: Je hebt het nog nooit over je prachtige vriendin gehad.
1: Ja, ze is wel prachtig, ja. Ja.
0: Nou, leuk. Ik ga je natuurlijk heel veel succes wensen.
1: Ja, dank je wel.
0: Niet alleen met je muziek en je liefde.
1: Thanks.
0: En je was net een beetje aan het... nou ja, bij mij mag dat. Je zei die Rolf Sanchez mag ook wel wat meer gedraaid worden dan...
1: Nee, dat was een grapje. Nee, dat mag wel. Het is elk grapje heeft een kern van waarheid.
0: Nou, ik neem jou... weet je, Rolf, ik neem je altijd heel serieus. Feliciteer met je nieuwe single, man.
1: Thanks!
0: En een mooie zomer, fijne tijd op het eiland, hè?

Over het nummer dat we zometeen gaan draaien is ook te vinden op maxvandaag.nl. Daar kun je een uitgebreid artikel lezen over de achtergronden van het nummer I Love You Because. Het nummer komt uit 1949, werd toen al geschreven en opgenomen door een Amerikaanse singer-songwriter. En op 4 juli 1954 nam Elvis zijn versie op in die legendarische Sun Studio in Memphis, Tennessee. Die sessie die was 's nachts en duurde tot in de vroege ochtend van 5 juli. Dat was ook de dag dat hij That's Alright opnam, een van de andere grote hits van Elvis. Meer erover dus te lezen op maxvandaag.nl. Want in 2021 nam dochter Lisa Marie Presley, ter ere van de 35e sterfdag van haar vader, virtueel het nummer op als duet. Ja, dat kon allemaal met die technieken natuurlijk. En daarvoor werd de originele masteropname uit 1954 gebruikt. Een hele bijzondere opname van Elvis en Lisa Marie Presley. Dit is I Love You Because.

0: NPO Radio 5 met Elvis Presley en de Beatles achter elkaar.
1: De beleggingstips.
0: Dat ging over dat Griekse dorpje dat een vader met zijn zoon heeft gebouwd in de tuin. Er kwamen heel veel goede suggesties binnen. Natuurlijk ook van Jealous. Uit Griekenland natuurlijk, hè. Ook nog steeds prachtig. Even kijken wie ik aan de telefoon heb. Is dat David uit Ede? David, goedemiddag.
2: Dat klopt helemaal, Daniel.
0: Wil jij even het liedje aankondigen?
2: Jazeker. Dat hoor je nooit meer op de radio. Vader Abraham met Mooi Griekenland.

0: Samen Max. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
4: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
5: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
3: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
6: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
3: Woeste Grond. Vanavond om 19:45 bij Avrotros op NPO 1.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Het is 4 augustus 2026 tegen de klok van 2. En ik gooi de tuindeuren wagenwijd weer open van het open huis. Maar eerst het NOS-journaal met Renate Kok.
12: Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu verder naar het oosten te verspreiden. En uit die regio komen ook veel meldingen van mensen die last hebben van de rook. De brandweer heeft ook weer opgeschaald, zegt verslaggever Jeroen de Jager.
13: Omdat de wind wat veranderd is, die komt vanuit het zuiden. En dat gaat betekenen dat de provincies Brabant en Gelderland er ook last van krijgen. Vooral van die rook. Met daarbij gezegd inderdaad dat de brand nog niet onder controle is. Dat nog steeds rond de 300 brandweerlieden bezig zijn om die brand te blussen en dat er nog steeds 2 Chinook-helikopters gebruikt worden om de brand te blussen.
12: Franse hulpdiensten hebben op het kanaal meer dan 150 migranten van een boot gehaald waarop brand was uitgebroken. Die migranten probeerden Engeland te bereiken. Iedereen is nu weer naar Frankrijk gebracht. Afgelopen nacht waren er ook al problemen met die boot. Toen werden er ook al 5 mensen van boord gehaald. Later vloog dus ook de motor in brand. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt een bommelding bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum in Limburg. Vanmorgen kreeg de politie die melding binnen, vertelt deze verslaggever van L1 Nieuws.
14: Het gaat dus om dat rode busje, of eigenlijk dat kleine vrachtwagentje wat daar staat. Daar zijn dus nu allerlei mensen onderzoek aan het doen. Die mensen in die militaire pakken, die zijn van de EOD, dat is de explosieve opruimingsdienst. En tot die tijd wordt de weg hier niet vrijgegeven. Dat betekent dus ook dat het de hoofdingang van FNOS, dat die voorlopig blijft afgesloten, want die ligt er vlak achter.
12: Of het daadwerkelijk om een explosief gaat, is nog niet duidelijk. En Nederland en België moeten meer gaan samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Dat zei premier Jet in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van een hoogspanningsproject daar. Dat moet onder meer de uitwisseling van energie tussen Nederland en België makkelijker gaan maken. Volgens Jetten is energievoorziening steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. Het weer dan zonnig en ook erg warm. 28 tot 34 graden vandaag. Het is ook benauwd. Morgen afwisselend zon en stapelwolken. En dan wordt het ook ietsje minder warm.
11: Dankjewel.
10: Open huis. Bas Ragas.

0: Traagas. Wat een heerlijk welkom. We hebben de tuindeuren van het Open Huis weer open geslingerd voor jou. Wees welkom. 2 uur heerlijke, lekkere muziek. Mooie verhalen. En ik ben ook vooral benieuwd naar wat jouw verhaal is. Hoe zou je jouw dag omschrijven? Kortom,
1: jouw sleutelwoord.
0: Wat is jouw sleutelwoord? Welk woord beschrijft jouw dag het beste? Via de NPO Luisterapp kun je die invullen. En dan maak je kans op een enige echte open huissleutel. Ik heb hem niet eens, maar jij kan hem gewoon krijgen. Dus, wat is jouw sleutelwoord? Laat het me weten via de NPO Luisterapp. We maken er een heerlijke middag van met elkaar.

0: Choosing Texas van Ella Langley. En daarvoor Paco Paco. Takka takka takka takka takka taam. Ik ben op zoek hier in het open huis naar het woord dat jouw dag het beste samenvat, omschrijft. Is het warm, druk, gezellig, spannend, verdrietig, hoopvol? Laat het mij weten via de NPO Luister-app. Ja, dat sleutelwoord.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Mijn sleutelwoord is nieuw begin, want de sleutelbewaarder van het open huis is Siem. Elke dag. Teksten, muziek, jingles, het belletje. Het gaat allemaal langs en over Siem. Siem doet het allemaal. Toen ik hier kwam was ik best nerveus. Ik vond het best heel spannend. En daar was Siem als rots in de branding. En nu hoor ik van de week pas eigenlijk dat het ook zijn eerste week was. Nou, dat liet hij mij niet merken. Hij gaf mij het gevoel dat hij wist wat hij deed. En dat deed hij ook. En dat wist hij ook. Hij gaat op zoek. Hij gaat zijn horizon verbreden. Daar zijn we heel blij mee. Mijn sleutelwoord van vandaag is dus nieuw begin. Speciaal voor Siem. Maar ik ben ook heel benieuwd naar wat jouw sleutelwoord is. Er komen al heel wat antwoorden binnen via de NPO Luister-app. Hanny bijvoorbeeld zegt mijn sleutelwoord vandaag is klusjes. Ik heb vanmorgen eerst een paar boodschapjes gedaan en nu is het te warm. Nu zit ik op mijn balkonnetje met 31,8 graden. Oh, wat lekker, Hanny, wat heerlijk. Ja, en Jannie, niet Hanny, maar Jannie zegt mijn sleutelwoord is warm. En Daantje zegt mijn sleutelwoord is nagenieten. Ik was heerlijk naar een hotel met een wellnesstuin de afgelopen 2 dagen. Mijn kinderen en hond waren bij mijn ouders, mooi. En ik heb dus even lekker genoten van alleen zijn. Nou, laat het me weten, wat is jouw sleutelwoord? En dan laat ik het weten via NPO Radio 5.

0: Boudewijn de Groot, verdronken vlinder.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Wat is jouw sleutelwoord? Welk woord beschrijft goed wat jouw dag behelst? Waar gaat jouw dag over? Wat is het woord? Voor Henk is dat frambozenjam. Lekker, uit eigen tuin. Ik heb ze net geplukt. En daar wordt een heerlijk jammetje van gemaakt door Henk. Nou, wat lekker. Soraya zegt, mijn sleutelwoord is pijn. Ik ben gisteren in huis gevallen. En nu doet mijn hele linkerkant pijn. Dat is echt balen. Nou, sterkte. En Douwe zegt, mijn sleutelwoord is onkruid. Het komt overal naar boven, zelfs met het grote droge weer. En dus ik ben flink aan het plukken. Heel goed, Douwe. Maar laat ook wat staan, hè, voor alle bijtjes en de bloemetjes en de plantjes. Die moeten ook een beetje weelderig bloeien, hè? Dat is, wordt mij altijd verteld, althans. Toch, Bas? Bas wordt hier, die knikt heel vrolijk van, ja, toch? Niet te veel wegplukken, hè? Nee, we moeten ook wel een beetje
2: Als er bloemetjes op zitten, lekker laten staan.
0: Als er bloemetjes op zitten, moet je ze lekker laten staan. Ja. Nou, Douwe, je hoort het. Maar ik heb ook iemand aan de telefoon. En ik ben heel benieuwd wat Alida heeft te zeggen. Alida, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Bas.
0: Ja, wat fijn dat ik je aan de telefoon heb.
3: Ja.
0: Want jij was...
3: Dat komt niet elke dag.
0: Nee, dat gebeurt niet elke dag. Alida komt uit Emmen. En Alida, haar sleutelwoord is...
3: Archiveren.
0: Archiveren, ja, want jij hebt een serieus baantje erbij, Alida.
3: Ja, dat klopt. Ik ben scriba bij ons in de kerk. En zo één keer per jaar moet je eens even de boel opschonen.
0: Ja.
3: Kijken wat er weg kan en wat het archief in moet.
0: Ja, en hoe lang ben jij al scriba?
3: Daar ben ik nu 2 jaar.
0: 2 jaar. En eventjes voor de niet-christelijke luisteraar of de niet-ingevoerde luisteraar. Wat is een scriba?
3: Ja, het is eigenlijk gewoon een secretaresse.
0: Oh, nou dat zal ik tegen de scriba van onze kerk ook eens zeggen. Weet je wat jij bent? Jij bent gewoon een secretaresse. Jij moet gewoon doen wat wij zeggen. Maar zo is het toch niet, Alida? Je moet ook alles, je moet alle gesprekken toch ook notuleren. Je moet het allemaal bijhouden. En je hebt toch een hele grote baan.
3: Ja, het is best een grote baan. Het vraagt inderdaad ook best veel tijd.
0: Ja.
3: Notuleren doen we eigenlijk niet meer. We nemen de gesprekken op, zeg maar de vergaderingen. En die worden gewoon opgenomen.
0: Ja.
3: En dan werk ik alleen nog bij de besluitenlijst.
0: Ja. En dat is onbezoldigd, neem ik aan.
3: Dat is zeker onbezoldigd. Ja. Maar het is erg leuk.
0: Oh, het is wel leuk. Want je hoort ook heel veel. Je leert ook hoe de hele gemeente werkt. En het kerkbestuur. En hoe de dominee erin staat. Het is ook best een serieuze functie. Het moet best discreet zijn. Want je weet alles dan. Van iedereen.
3: Ja, je weet echt alles. Dus je moet inderdaad een goed je mond dicht kunnen houden.
0: Moet je daar ook een eed voor afleggen? Hoe werkt zoiets?
3: Nee, we hebben wel een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
0: Oh, dat wel. Ja. En waarom ben je het gaan doen?
3: Omdat ik gevraagd ben. Wij wonen hier nog niet zo heel lang.
0: Ja.
3: En het is een hele leuke manier om een nieuwe plek te leren kennen.
0: Ja.
3: En ondertussen te komen.
0: Ja.
3: En ik heb wel andere dingen gedaan in de kerk. Maar dit had ik nog nooit gedaan. Dus ik dacht van, nou, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het kan.
0: Ja. En maak je nuttig.
3: Ja.
0: Ja. Nou, wat goed, wat bijzonder. Nou, het sleutelwoord is archiveren, maar ook wel iets doen voor een ander. Dat zou ook het sleutelwoord kunnen zijn. Woorden.
3: Ja, dat zou inderdaad ook kunnen zijn, ja. Maar vandaag is het archiveren.
0: Ja, vandaag is het hard. En is het een beetje te doen met de hitte?
3: Jawel, ik heb er een ventilator bij staan en ik hou het hoofd wel koel op die manier.
0: Nou, wat fijn dat je luistert hier naar Radio 5 en dat wij de tuindeuren wagenwijd hebben opgezet, ook voor jou. En jij krijgt de sleutel tot ons huis.
3: Ja, dat is
0: heel
3: leuk.
0: Ja, en heel veel succes met archiveren. En laat dat inderdaad ook een aanmoediging zijn voor andere mensen. Om eens wat te doen voor een ander. Dank je wel.
3: Graag gedaan.
0: Oké, dag Alida.
3: Tot ziens.
0: Dat was Alida. Met het sleutelwoord. Archiveren. En wat doen voor een ander. Hielse de Lange. Next to me.

0: De Doobie Brothers, Long Train Running. In de zomers van mijn jeugd was Frankrijk het land van vakantiedromen. Voor mijn gevoel ging iedereen altijd eeuwig naar Frankrijk. Barbecuen, vissen, wijn drinken en kamperen. Het was de cultuur, het was het eten en die exotische taal.
1: Elke morgen leggen ze een eitje, een œuf. Maar ik vind het zo leuk dat zij zeggen, een œuf. Het lijkt me ook voor de kip zelf, lijkt het me. Vind je? Het legt even makkelijker, dacht ik zo. Een œuf. Hè? Een ei.
0: Oui, le français, c'est très bien. Nou, ik spreek geen Frans, hoor. Ik doe altijd een beetje zo. Nou, er was een niet zo heel succesvolle schrijver in de jaren 70. En hij hield ook van het Frans. En hij dacht, het klinkt exotisch. Hij dacht, ik schrijf een hit. Het is het verhaal over een Volendams bandje. Ja, een klein bandje. Het was nog niet zoveel en het vocht voor haar bestaan. Nog een keer een singeltje, nog een keer een poging. De laatste kans. Jan Keizer, ja, we kennen hem allemaal, had hem al jaren op het plankje liggen. Had een demo opgenomen met een meisje dat wel aardig kon zingen, maar haar ouders vonden haar nog te jong. En zij werd later bekend als Maribel. Ja, zingen kon ze. Maar ze was nog te jong. Misschien moeten ze dat meisje maar eens vragen die achter de viskraam stond. Annie heette ze. Annie Schilder, zeggen ze dan waarschijnlijk in Volendam. Nou goed, ze namen het op, ze namen een demootje op en het lag er nog een tijdje. En toen op een gegeven moment lukte niks meer, dachten ze, nou dan doen we dat maar. Niemand draaide het. Het viel allemaal in het water. Totdat de piratenzender Veronica Corifee Rob Out, ja die ging het wel draaien. Hij draaide het helemaal grijs en andere zenders volgden. Het werd een klassieker. Het verstoten ABBA met Dancing Queen van de eerste plek. Oh, wat een tijd. Vive la France. Nou, zo klonk het in de zomer van 1976. Mon amour, bis à demain.

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is

nog een plekje over. De derde na drie. En die mag jij invullen. Het is nog steeds bloedje heet in Nederland. Heerlijk, het is 33 graden en een beetje verkoeling kunnen we wel gebruiken. Welk plaatje geeft jou vandaag verkoeling? Misschien iets van Ice House of Cold as Ice of IJskoud van Nielsen? Laat het me weten via de NPO Luister-app.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
5: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
6: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
4: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
7: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
4: Woeste Grond, vanavond om 19:45 bij Avrotros op NPO 1.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Straks de derde na drie en een kleine terugblik met Willem Ruis. Maar eerst Renate Kok met het NOS Journaal.
10: In Venray worden huisdieren weggehaald uit geëvacueerde woningen vanwege die grote natuurbrand daar. Bewoners konden hun dieren niet meenemen. De dierenambulance haalt die nu op. Mogelijk gaat het straks regenen in het gebied. En dat zou helpen bij het bestrijden van de brand, zegt de burgemeester.
11: Dat kan een kans zijn als het gaat regenen. Dat kan iedereen wel aanvoelen. We hebben gisteren pech gehad dat de regen net aan de verkeerde kant voorbij trok. Maar dat betekent ook weer iets voor de inzet van de Chinooks. En u kunt zich voorstellen dat dan onweer en bliksem ook weer een risico is voor brand. Dus ook daar is eventjes een extra bestuurlijke uitdaging.
10: Nou, want zodra het begint met onweren mogen de blushelikopters in ieder geval niet meer vliegen. In een dorp bij Bordeaux zijn honderden granaten en ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het spul werd ontdekt na de hevige bosbranden daar van de afgelopen dagen. Door de hitte van het vuur ontploften meerdere granaten. Niemand raakte gewond. De munitie in Frankrijk wordt nu weggehaald en zal later worden vernietigd. Het is vandaag de drukste dag van het jaar op Rotterdam The Hague Airport. En toch loopt het allemaal op rolletjes, zeggen ze bij het vliegveld.
12: We hebben vandaag 67 vluchten gepland staan, aankomend en vertrekkend. En in totaal reizen er ongeveer 10.500 passagiers vandaag via onze luchthaven.
13: Ik sprak net wat mensen ook, die kwamen aan. Die hadden er eigenlijk ook niet echt door dat dit dan vandaag de drukste dag is.
12: Het is nu best wel rustig inderdaad. Dat komt ook omdat we met pieken werken. Vooral in de ochtend, vanaf 7 uur vertrekken een aantal vluchten. Dan is onze piek. Nu is het weer wat rustiger en dan vanmiddag wordt het weer wat hier zo.
10: Ja, reizigers die vanaf Rotterdam vertrekken krijgen het advies om 2 uur van tevoren op het vliegveld te zijn. Niet later, maar zeker ook niet eerder. En dan die bommelding bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Die was loos alarm. Agenten zagen vanmorgen bij het gebouw een bestelbusje staan met daarin een slapende man. En in dat busje zaten ook dozen. Omdat ze het niet vertrouwden, werd de explosieve opruimingsdienst erbij gehaald. En die constateerde een uurtje geleden dat er niks aan de hand was. Wat er in de dozen zat, is niet bekendgemaakt. Het weer dan vanuit het zuiden kan het eind van de middag dus gaan regenen. Misschien ook onweren. Het is nu tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw zo'n zonnige dag. Wel wat minder warm dan. Maximaal 27 graden.
9: Renate, dankjewel.
8: Open huis. Bas Ragas.

0: En zo is het. Je bent weer thuis in het open huis. De tuindeuren staan open. Hebben we al taart eigenlijk voorzien? Want dat is wel van belang, hè? Bas, hebben we al taart?
1: Ja, dat ga ik zo meteen even direct regelen.
0: Direct regelen?
1: Ja.
0: Oh, dat wordt heel spannend.
2: Dit is open huis.
0: En zo is het. Je bent weer thuis in het open huis. De tuindeuren staan open. Hebben we al taart eigenlijk voorzien? Want dat is wel van belang, hè? Bas, hebben we al taart?
1: Ja, dat ga ik zo meteen even direct regelen.
0: Direct regelen?
1: Ja.
0: Oh, dat wordt heel spannend, Siem. Siem zegt nog steeds niks, bescheiden als die is.

0: grens doorbrekend. Hij presenteerde, hij danste, had een circus. Internationale gasten wist hij te charmeren met flirterij en gekkigheid. En hij zong, hij deed het allemaal. Ja, hij deed het allemaal. En het een kon hij wat beter dan het ander misschien. Maar het is niet wat je doet, maar hoe je het doet. Een duet te zingen. Bijvoorbeeld met een andere icoon uit die tijd.
1: Jaren ben je op de beeldbuis. Nee. Iedereen gilt Willem Ruis. Maar jij hebt ook niet te klagen. Al je platen heb ik thuis.

Ja, Willem Ruis. Willem Ruis. 4 augustus 1986 is die ons ontvallen. En ook natuurlijk André Hazes. Ja, wij zochten de derde na drie. En het moest gaan over verkoeling. Het moest gaan over iets kouds, iets fris. Dus Martin zegt Ice Queen van de Within Temptation. Ja, en Beb zei Cold as Ice. Natuurlijk van Foreigner. En Johan zei Samson en Marie met ijsjes. Ook heel leuk. En Thijs zei Red Eyes in the Sun van Status Quo is ook wel verkoelend. Ja, nou die, maar we hebben natuurlijk net Status Quo gehad. Wat zullen we nou doen? Wat zullen we nou doen? Nou, we zaten hier en toen, nou, Siem die was zo enthousiast en Bas ook. Die doen we! Marja zei, laat mij deze maar horen. Let It Snow, Dean Martin.

0: Drie zomers lang. Ah, Connie van der Bos.
1: De zomer van...
0: Deze zomer duiken we iedere dag in de zomer van een jaar uit onze rijke geschiedenis. En vandaag gaan we terug naar...
2: 2001.
0: We gaan terug naar 2001. Nou, dat was me een zomer. De nazomer althans. Ik weet het nog goed. Ik was aan het repeteren voor Joop van den Ende voor de musical Aida. En we waren in de repetitiestudio's Focus in Amsterdam, samen met onder andere Antje Montero, mijn Radio 5-collega. En de regie en de muzikale leiding waren Amerikaans. En een deel van de dansers ook. En toen werden we opeens naar de kantine geroepen om naar de televisie te komen kijken. Want er was iets met een flatgebouw. En we zaten te kijken en we zagen zo het tweede vliegtuig in de volgende toren vliegen. En die Amerikaanse regie en muzikale leiding en ook die dansers, ja, die kwamen allemaal uit New York. Die zomer kwam alles abrupt tot stilstand door die gebeurtenissen op 11 september.
3: New York, dinsdag 11 september 2001. Een dag die zonnig en vredig begon zou eindigen in een nachtmerrie. Het zou een dag worden die niet alleen Amerika, maar de hele wereld voorgoed zou veranderen. Een groep terroristen kaapt in naam van terreurorganisatie Al-Qaeda vier vliegtuigen. American Airlines vlucht nummer 11 boorde zich in de noordelijke toren van het World Trade Center in New York. Iets meer dan een kwartier later werd ook de andere toren getroffen door vlucht 175.
4: This is our 6-7 floors were taken out. The building is exploding right now. You got people running up the street. Okay. I don't know what's going on.
0: De zomer, de nazomer van 2001. Ja, ik weet het nog goed. Wat deed jij in 2001? Waar was je? Wat deed je? Wat voelde je? Net getrouwd? Misschien net begonnen met een nieuwe baan, een nieuw huis? Ik wil het weten. Laat het me weten via de NPO Luisterapp.

0: The Cats Come Sunday.
1: De zomer van.
0: De zomer van 2001. Alle spots in het open huis staan daar vandaag op. Waar was je? Wat hield je bezig? Ik wil het allemaal weten. 1 juli van die zomer was voor naturisten in België een heugelijke dag. Want nadat ze er heel lang op hadden gewacht, gingen ze in het plaatsje Bredene, de poorten open van een naaktstrand. Mijn buurman is overdag, nou zo, helemaal niet. Ik vind het dus fantastisch. Ik was vandaag aan het wandelen op Zandvoort en daar liepen allemaal mensen in hun heerlijke adem- en evenkostuum. En ik vind het fantastisch dat dat kan.
2: België heeft nu ook zijn naaktstrand.
3: De naaktheid, dat is eigenlijk wel onze levenswijze, maar het heeft bijzonderlijk tot doel om het respect voor zichzelf en het respect voor een ander aan te kweken en op te wekken. En ook het respect voor de natuur.
4: Het gemeentebestuur dacht dat er op een zonnige dag gemiddeld 300 mensen zouden op afkomen. Het zijn er veel meer geworden.
5: 800 tot 1000 man bij mooi weer.
0: Nou, wat heerlijk. Nou ja, inderdaad, er is ook niets lekkerder dan naakt te zwemmen. Ik doe het veel te weinig, want ik ben een beetje preuts. Maar ik kijk ernaar en denk ik, oh, dat zou ik ook wel willen.
6: 6:09, u luistert naar het Radio 1-journaal. Herman Brood was de grootste rock'n'roll-artiest die Nederland ooit heeft gehad. Vanmiddag pleegt hij zelfmoord. De koek was op, zoals hij het zelf zou zeggen.
0: Ja, dat was op 11 juli. Het koos de Nederlandse muziek- en kunsticoon voor zijn eigen einde. Hij sprong van het Hilton in Amsterdam. Ja, er gebeurde heel veel die zomer. Maar er werd ook heel veel muziek gemaakt. Wat voor muziek? Grote hits. De een nog groter dan de ander. En het klonk ongeveer zo.
6: 6:09, u luistert naar het Radio 1-journaal. Herman Brood was de...
0: Nou, Herman Brood hebben we al gehad, hoor. We gaan de hitmix en daar gaat-ie.

0: was lekker, ik weet het nog zo goed.
1: En dit stond in die zomer op nummer 1.
0: Ja, helemaal bovenaan met kop en schouders. Bovenaan alle hitlijsten stond er 1 nummer. En het was deze. Ga er maar even lekker voor zitten. Angel.

0: Lambada. Ik hoor jou de hele tijd meezingen, Bas. Huh? Waar is nou dat zebrahondje voor? Wat is dat?
1: Ja, dat is die mama appelsap. Die zit ergens, we kunnen haar niet terughalen, maar er zit ergens. Ja, je hoort dat ze overduidelijk zingt. Waar is toch dat zebrahondje voor?
0: Het zebrahondje?
1: Ja.
0: Oké. Is dat een meme, zoals dat tegenwoordig heet?
1: Een mama appelsap.
0: Een
1: mama appelsap?
0: Een mama appelsap? Ja. Wat is een mama appelsap? Ik leer van alles.
1: Van die dingetjes die je hoort in liedjes die ze niet zingen, maar die je natuurlijk overduidelijk wel hoort.
0: Ja?
1: Zoals dit net.
0: En dat is mama appelsap?
1: Ja, zo heet dat.
0: Wat leer ik toch veel, hier op Radio 5. Smoke on the water. Deep Purple. Even lekker rocken.

I know and you know, change is gonna come. Ja, hopeful, Otis Redding. Hij zingt het levenslied eigenlijk op een Amerikaanse manier. I love it. Nou, dat was hem weer hoor, mijn open huis hier op Radio 5. De tuindeuren blijven nog even open. Want straks is daar die oh zo fijne Bert Kranenbarg. Met Bert op 5, jawel. En wij nemen afscheid. We nemen afscheid van deze dag, althans hier met het open huis... met Charles Aznavour. Speciaal voor Siem en voor jullie. Voor al die fijne reacties. En tot de volgende week, want dan ben ik er weer. Nou, maak er een mooie avond van. Ja, het is een beetje warm. Maar als het weer de herfst is, dan denken we weer terug aan die zomer. Die zomer van 26, die maar niet op leek te houden. Geniet ervan en wees een beetje aardig voor elkaar. Speciaal voor jou en Siem. Yeah.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
9: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
10: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
11: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
12: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
11: Woeste Grond. Vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Hallo, goedemiddag. Zometeen Bert op 5 bij KONCRV. Wou met een schuin oog meekijken naar de tijdrit bij de Tour de France Femme, waar de rensters vandaag op een bijzondere manier gecontroleerd zijn. Praten over met Roxane Kneteman, maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. Met Renate Kok, goedemiddag.
16: Goedemiddag. In Venray geldt inmiddels een noodverordening voor het gebied waar die bosbrand nog altijd woedt. En dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet meer in mogen en dat bewoners zoveel mogelijk binnen moeten blijven. En die maken zich klaar voor een eventuele evacuatie.
17: Je ziet gewoon de rook steeds hoger komen weer en ja, die trekt meer onze kant op.
18: Ja, het is gewoon een geweldig gebied hier. Het is een heel natuurgebied, oud. Enk, ja, het gaat helemaal kapot.
19: En op zich, alle spullen gepakt om ineens weg te gaan?
17: Het belangrijkste en ja, verder, ik bedoel, het is allemaal maar materiaal.
16: De komende uren worden spannend, onder meer door de draaiende wind en de kans op onweer later vandaag. Op dit moment lijkt het vuur zich niet uit te breiden. Opnieuw is een man opgepakt die verdacht wordt van het voorbereiden van een terreuraanslag. Het gaat om een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. Zijn woning is doorzocht en er zijn gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek ook al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Ajax huurt keeper Marc-André Ter Stegen voor 1 seizoen van FC Barcelona. De Duitse doelman heeft volgens Ajax een enorme staat van dienst en wordt een directe versterking voor de selectie genoemd. Ter Stegen zegt dat hij Ajax weer aan de top wil helpen.
20: We have to bring back that club to where it belongs. And I'm very much looking forward to get it done.
16: Ja, vorige week trok Ajax ook al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. En in een dierentuin in Tokio zijn 3 leeuwinnen vermoedelijk bezweken aan de hitte. In Japan is nu ook een hittegolf. Op sommige plekken kan het 40 graden worden. 3 andere leeuwen van die dierentuin die zijn inmiddels ook ziek. Liggen in een apart verblijf met koelers en ventilatoren. Door de hoge luchtvochtigheid in Japan kunnen ze hun lichaamstemperatuur maar moeilijk reguleren. Het weer dan vanuit het zuiden komen er wat buien aan. Het koelt vanavond en vannacht af tot 20 graden. Morgen afwisselend wolken en zon. En dan wordt het 21 tot 28 graden.
15: Dankjewel.
14: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

En Gert, zijn Engels is heel goed, want hij zegt toepasselijk nummer Summer in the City van de Love and Spoonful uit 1966. Hallo, goedemiddag en van harte welkom tot 6 uur bij Bert op 5. De benen vast warm gedraaid, de helm op en sinds vandaag ook een controle van de BH. Dus een nieuwe toevoeging bij de Tour de France Femme praat ik zo meteen over met Roxanne Kneteman. Gisteren kwam Sietske uit Drachten helaas niet verder dan 0 punten in de slimste mens. Misschien heeft de speler van vandaag meer geluk en als Sietske luistert, doe gewoon weer mee, hè? Gewoon in de herkansing. Maakt niks uit. Net zolang dat je een Bert op 5 wint. En op onze wandeltocht van Den Helder tot Den Briel vandaag Noordwijkerhout. Oh, en dit is zo'n leuk liedje.

Forever van Little Steven en de Disciples of Soul uit 1983. Ja, ondanks de droogte hoeven we hier in Nederland ons gelukkig nog geen zorgen te maken over de drinkwatervoorraad. En het komt omdat we in ons land drinkwater uit twee soorten bronnen halen. Uit oppervlaktewater, zoals meren en rivieren. Maar ook uit grondwater. En soms komt dat water wel van 100 meter diep. Dat water is dan lang, heel lang geleden gevallen in de vorm van regen. Ter illustratie, het water dat je vandaag op je begonia's sproeit kan dus als regen zijn gevallen op het hoofd van Rembrandt van Rijn, van Aletta Jacobs of van Joost van den Vondel. Bijzonder, toch? Ik denk dat we allemaal een stuk zuiniger om zullen springen met ons drinkwater als we er ook echt even bij stilstaan dat het water dat we gebruiken voor een kopje thee of om de rozenstruik te bewateren in contact is geweest met Vincent van Gogh of koningin Wilhelmina. Water is niet alleen leven, maar ook geschiedenis.

avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: heel onmakkelijk hoppen van de een naar de ander. André Persons, Adriaan Persons, komt uit Rondé, was toetsenist van die groep. Ging liedjes schrijven en nu zelf ook zingen. Een andere jij.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: In Indonesië is een piloot opgepakt die 70.000 ecstasypillen door de douane probeerde te krijgen. Hij riskeert levenslang of de doodstraf. De inzamelingsactie die is opgezet om het Syrische gezin uit Geesteren te helpen, van wie de auto eind vorige maand in brand is gestoken, heeft binnen 24 uur het streefbedrag van €6.000 opgeleverd. En zojuist is de tijdrit begonnen in de Tour de France Femme, maar vandaag is er iets bijzonders aan de hand. Voor het eerst worden de vrouwen gecontroleerd op wat voor BH ze aan hebben.
2: Daar in de verte is het startpodium. En daarvoor heb je dus een straatje waar hier de mechaniekers met hun fietsen staan voor de controle van de fiets. Zijn ze nu bezig, kan je gewoon zien. En daarna is een afgesloten tentje. En hier zou dat dan gebeuren, de meting van de BH's.
0: Ja, de NOS ging even kijken bij de start. Voormalig wielrenster Roxane Kneteman aan de lijn. Roxane, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, waarom wordt deze controle uitgevoerd? Wat is er nou allemaal aan de hand?
3: Ja, er is nogal veel ophef over. Ja, om het even duidelijk te maken. We rijden vandaag dus een tijdrit in de Tour de France Femme Afrique Swift. En bij tijdrijden is aerodynamica heel erg belangrijk. En hoe aerodynamischer je bent, hoe minder kracht je moet hebben voor dezelfde snelheid. Om het even heel makkelijk te maken. Dus ja. Het is vandaag de truc om zo aerodynamisch mogelijk te zijn. En wat hebben ze nou eigenlijk in de laatste jaren ontdekt? En dat is niet nieuw, maar de positie is een beetje veranderd. En ze hebben ontdekt dat het aerodynamisch voordelen oplevert als je je borstomvang groter maakt. Mm-hmm. En ja, dat... Daar zijn nu regels voor gekomen. Dus de UCI die heeft een regel in werking gesteld begin dit jaar. Dat je niks meer mag opvullen aan de voorkant van je lichaam. Dus je mag bijvoorbeeld als je bidonnen haalt, zien we ook wel eens in de Tour, hè, mag je niet die bidonnen in de voorkant van je shirt steken, alleen in de achterkant. Ja. Om dat aerodynamische voordeel zo klein mogelijk te maken en eigenlijk voor iedereen hetzelfde. Ja. Maar voor vrouwen hebben hierdoor, omdat ze natuurlijk borsten hebben, eigenlijk een aerodynamisch voordeel. En bij mannen zie je dus al heel snel in een tijdrit, oh, die heeft zijn borstomvang vergroot. Dat mag niet. En bij vrouwen is dat een stuk moeilijker te zien. En daarom gaan ze nu vandaag in de Tour daar extra op letten. En ook op controleren, want het mag gewoon niet. Je mag niet je borstomvang vergroten.
0: En hoe controleren ze dat dan?
3: Ja, nou, ik heb me laten vertellen, want het is dus de eerste keer dat dit plaatsvindt. Dus hoe dat dan gebeurt, dat is natuurlijk voor ons allemaal een beetje een raadsel.
0: Ja, wat er maar gebeurt in dat gesloten hokje waar we net over hoorden?
3: Nou ja, absoluut. Ik heb me laten vertellen, het wordt sowieso uitgevoerd door een vrouwelijk jurylid. Mm-hmm. Dus een vrouwelijk jurylid die kijkt naar de rensters. En die, ja, je kan als iemand zijn boezem of de voorkant opvult, kan je dat natuurlijk redelijk makkelijk zien. En als een jurylid nou echt er twijfels over heeft, of het wel of niet echt is wat we zien, dan nemen ze je in het tentje. En ja, dan moet je dus denk ik gewoon gaan laten zien dat het niet een opgevulde sport BH is, maar dat het gewoon echt van jezelf is. Ik denk dat dat hetgeen gaat zijn hoe ze het controleren.
0: En dat moet iedereen dus doen.
3: Ja, maar ik wil het even in een breder concept of een breder perspectief stellen. Kijk, dit klinkt, ik snap natuurlijk voor iedereen die nu aan het luisteren is, dat dit heel erg heftig klinkt. Ja. Maar rensters worden ook altijd op doping gecontroleerd, hè? Dat gebeurt ook door een vrouwelijke controleur. En dan moet een vrouw redelijk vaak ook schaars gekleed. Want ja, ze willen liever niet dat je truien en zo aan hebt. Dus dan sta je vaak of in een t-shirtje of in een hemdje te plassen in een potje, hè? Terwijl een vrouwelijke controleur daarnaar kijkt. Dus dit vindt al plaats. Ja. Ja, en nu hebben we een controle of de boezem niet wordt opgevuld. Want dat mag gewoon niet, dat is een regel. Ja, ja, is toch eigenlijk iets minder heftig, lijkt me. En ik denk eigenlijk hartstikke goed dat ze het doen. Want een regel is een regel.
0: Werd er in jouw tijd ook al over gesproken? Dat voordeel zou kunnen opleveren als je een grotere borstomvang hebt?
3: Ja, eigenlijk is het helemaal niet nieuw dat het wel voordelen oplevert. Ik heb me natuurlijk ook even geïnformeerd over laten informeren. En de tijdrit vandaag is 21 kilometer. En ja, het kan dus 15 seconden tijdwinst opleveren. Ja. Als je zeg maar door dat aerodynamische effect. Het zijn natuurlijk wel. Het is een combinatie van de positie waarop je mee, waarmee je op je tijdritfiets zit. Dus het is niet zomaar. Mm-hmm. Ik vul mijn borsten op met iets. Dus ik heb 15 seconden voordeel. Dat zo werkt het allemaal niet. Maar het kan dus best wel veel tijdwinst opleveren. Dus het is ook logisch dat iedereen die vandaag een goede tijdrit wil rijden, weet dat dit er is. Want ja, daar hebben gewoon mensen rekening op losgelaten. En het is natuurlijk ook logisch dat je, wanneer je er een soort van een beetje dat grijze gebied op kan zoeken, dat je dit ook doet. Ja. Daarom is het denk ik ook heel goed dat, dat de jury hier gezegd heeft, we gaan het controleren. Jullie zijn gewaarschuwd, dus doe het gewoon niet.
0: Maar vrouwen met een biologisch grotere borstomvang hebben dus voordeel vandaag.
3: Ja, die hebben inderdaad op dit aerodynamische stuk voordeel. Ja. Absoluut, ja.
0: Ja, ja. Heb jij renners gesproken van dit moment? Wat vinden die ervan?
3: Ik heb wat rensters gesproken, maar ook ploegen. Ja. En eigenlijk wordt het heel erg luchtig en positief opgepakt. Iedereen is gewoon blij dat hier op gecontroleerd wordt. Okay. Je kan je natuurlijk voorstellen dat zeker in een etappe waar het gaat om secondes en winnen of verliezen, dat je eigenlijk gewoon in een gezond speelveld wil spelen. En als je gewoon van nature dat biologische voorsprong hebt, aerodynamisch door een grotere boezem, dan is het zo. Dan moet je daar natuurlijk gewoon je profijt van pakken. Maar je moet het niet gaan vervalsen. En dat zeiden eigenlijk ploegen en rensters waar ik het naar vroeg ook zo.
0: En gelukkig zijn deze controles niet midden in de nacht, dus dat valt dan weer mee.
3: Nee, alle rensters hebben vannacht lekker kunnen slapen.
0: Goed zo. Roxane Kneteman, dankjewel voor je uitleg.
3: Doei.
1: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek. Dit is Battle 5 op de leukste radiozender van Nederland.

0: I certainly was in the right.
1: Morning van Pink Floyd. Oh ja, ik had bedacht, we gaan zo meteen naar het NOS-journaal, maar eerst nog eventjes naar de slimste mens.
2: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
3: De slimste mens in Bert op 5.
1: Zodat vast gepuzzeld kan worden op de entreevraag van vandaag. Sietske had heel veel pech gisteren. Ze kreeg net het ene onderwerp dat haar even niet lag. En ze kon maar niet op de juiste naam komen. Ze moest zoveel mogelijk vertellen over Adam Curry. Maar met wie was hij nou ook alweer getrouwd? Nou, vandaag mag zij dus weer gewoon meedoen. Jij ook natuurlijk. Onze entreevraag die je toegang kan bieden tot de deelname luidt vandaag. Hoeveel vleugels heeft een vlinder? Hoeveel vleugels heeft een vlinder? De NPO-luisterapp wacht op je en op jouw goede antwoord. En het is van de redactie op 0800 3000 555. Bel gerust. Gaan we nu naar het NOS-journaal van 4:30 met Renate.
4: In een onderzoek naar terrorisme is een man van 18 uit Kesteren opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. In datzelfde onderzoek werden eerder ook al 3 mannen opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie is nog niet duidelijk of er een concreet doelwit was voor die aanslag. 24 gemeenten worden door asielminister Van den Brink extra in de gaten gehouden omdat ze nog geen asielzoekers opvangen. Deze gemeenten moeten dat vanwege de spreidingswet wel doen. Wethouders moeten bij het ministerie nu langskomen om afspraken te maken over AZC's. Opnieuw een poging tot inbraak in de brandweerkazerne van Krommenie. Vorige week gebeurde dat ook al. Dieven hebben het voorzien op gereedschappen die de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen. De afgelopen weken was het bij 6 andere kazernes in de provincie ook al raak. Bij 2 daarvan is ook materieel buitgemaakt. En voor wie bij deze temperaturen aan de zelfbouw van een zwembad denkt, nou, ga even naar Enschede, want daar gaat de inboedel van een compleet zwembad onder de hamer.
5: Ja, eigenlijk het complete zwembadinventaris. Dat zijn zwemlijnen, dat zijn stoelen. Dat is een geluidsinstallatie met licht, lokkerkastjes en kleedhokjes.
4: Morgen sluit de veiling en later dit jaar wordt het zwembad in Enschede dan gesloopt. Gesloopt, wou ik zeggen. Het weer dan vanuit het zuiden buien. Vannacht koelt het niet verder af dan zo'n 20 graden. Op morgen dan weer opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 27 graden.
1: Met een beetje mansel kun je met kerst in je eigen zwembad liggen. Heerlijk!
2: NPO Radio 5.

0: Doe eens op een rijtje. The Right Side One van What Fun uit 1984. En van 20 jaar daarvoor Marvin Gaye's How Sweet It Is To Be Loved By You.
1: Bert op 5. Zet de Nederlandse muziek.
2: Op een voetstuk.
0: Het is net de thermometer, die Nederlandse muziek, die beweegt enorm mee met dat wat er buiten qua weer gebeurt. Dus vorige week had ik al wat strandliedjes op ons voetstuk gezet, omdat dat heel erg goed past bij de temperaturen van dit moment. Dus ik zou zeggen, laten we ook nu vooral in de buurt van de branding blijven. Vandaag met Bluff, want je kunt zwemmen, je kunt liggen, je kunt spelen, maar je kunt ook dansen aan zee.

0: Toch net even lekker in de zomer, al die Franse liedjes. Les Popies, non, non, rien à changer. Het onze Evergreen Top 1000. En daarvoor dus Dansen aan Zee van Bluff, waarin Anthony Borg, ja, die is lekker bezig vandaag, alweer een mama appelsap hoorde. Laten we dansen biefstuk, maakt hij ervan.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30 5.
0: Waar is toch dat zebrahondje voor? Ineke Ellens, hallo, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: In Stiens, hè?
3: Klopt.
0: En is Stiens nu vol met toeristen?
3: Nou, Stiens toerisme, daar merk je niet zoveel van. Ze zullen er ongetwijfeld zijn. Maar je hebt hier verder geen hotel in dorp en dergelijke. Geen water, geen bos. Je hou je van de natuur en de rust en de kleine dingen. Dan is het ideaal, je fietsen en dergelijke. Ja.
0: Ja, en doe je dat ook? Fietsen, wandelen?
3: Fietsen, dat doen we wel, en wandelen. En lekker genieten.
0: Ja, zeker. En geniet je ook vandaag met die hoge temperaturen?
3: Nou, we houden ons wat rustig. We zitten nu lekker even binnen. Binnen is het koel.
0: Ja.
3: En zodra het strak kan, gaan we lekker weer naar buiten. Vanavond een lekker blokje lopen. Ja, heerlijk.
0: Zo werkt het, hè? Ja, zo doe je dat. Helemaal goed. Nog vlinders gezien vandaag?
3: Vlinders, ik heb ze vandaag toevallig niet gezien. Maar we houden ze meestal wel in de peiling. En dan meestal neemt mijn man er foto's van. Want wij vinden dingen in de natuur vinden we heel mooi.
0: En is je ooit opgevallen hoeveel vleugels een vlinder heeft?
3: Die had 4 vlingen. Dat is 2 voor, 2 achter.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Inderdaad, voorvleugels die zijn meestal ietsje groter en de achtervleugels ietsje kleiner. Daar zullen ze wel mee sturen, denk ik. Een beetje zoals een vliegtuig. Maar 4 is het goede antwoord, Ineke. Dus dat betekent dat ik met jou de slimste mens ga spelen.
3: Oké.
0: Okay. Ja, ken je het?
3: Nou, ik heb het wel eens op de radio gehoord. Want wij hebben eigenlijk bijna alle dagen een NPO 5 erop.
0: Nou, dat hoor je graag
3: natuurlijk. En de ene keer dan volg je het wel, de andere keer niet. En s'avonds zitten we meestal bij de radio, hebben we op achtergrond aan.
0: Ja.
3: Ja, een beetje weet ik hoe het spelletje werkt, maar we zien het wel.
0: Ja, ja, nou ja, had jij veel over Adam Curry geweten toevallig misschien?
3: Adam Curry, ja. Ik weet wie Adam Curry is. Patricia Pai, dat je denkt dat hij dit doet, dat doet. Maar voor de rest, heel breed gezien, nee.
0: Nee. Je hebt mazzel, want de Adam Curry-vraag is gisteren gespeeld. Dus die komt niet meer voorbij. Maar er zijn nog wel 3 andere vragen van 3 andere vragenstellers. En jij mag kiezen wie de vraag stelt vandaag. Is dat onze NOS-nieuwslezer Ewout de Jong? Is het Angela Groothuizen van de zaterdagmiddag tussen 12 en 2 op NPO Radio 5? Of kies je voor Stefan Stassen? Dat is de grote animator in de Magical Mystery Tour bus. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4.
3: Door Angela Groothuizen maar.
0: Angela Groothuizen stelt jou een vraag. Daarna krijg je van mij precies 30 seconden om zoveel mogelijk antwoorden te geven. En dan gaan wij kijken of de belangrijke antwoorden erbij zitten die punten opleveren.
3: Oké, nou, we zullen zien.
0: Hier is Angela.
4: Jo. 1997 was het jaar waarin ik druk in de weer was met het tv-programma De Uitdaging. En 1997 was ook het jaar waarin prinses Diana om het leven kwam bij een verkeersongeluk in Parijs. Netflix werd opgericht, toen nog een online dvd-verhuurservice. En 1997 was natuurlijk ook het jaar van de laatste Elfstedentocht. En maakte van de winnaar spruitjesboeren Henk Angenent een beroemdheid. Er was er eigenlijk maar één die dat jaar nog beroemder werd. Wat weet jij van Forrest Gump?
0: Wat weet jij van Forrest Gump? Daar gaan we.
3: Ik pas.
0: Dat is heel snel.
3: Ja, ik durf er geen antwoord op te geven, dat weet ik niet. Het komt me heel onbekend voor.
0: Was het dan toch met Adam Curry geweest? Dat was beter afgelopen.
3: Ja, nou ja, dat weet je van tevoren niet.
0: Nee, dat weet je niet. Nee, dat is altijd de gok bij dit spel. Forrest Gump is een speelfilm uit Amerika.
3: Aha.
0: Tom Hanks speelt daar een grote rol in.
3: Ja, ja, het zijn wel bekende persoonlijkheden, maar de titel op zich zegt me verder niks. Dus
0: De film
3: kan je wel heel wat gokken aan gaan doen, maar dat heeft weinig zin.
0: De film won 6 Oscars en Forrest Gump is bijzonder omdat hij een laag IQ heeft. En dat speelt een grote rol in die film. Dat waren de antwoorden geweest die ik heel graag had willen horen. Ja, het levert je 27 punten op, want je hebt maar 3 seconden gebruikt om te spelen. Maar 27 is wel te weinig voor een Bert op 5'tje. Dus je zult echt nog een keer mee moeten doen, Ineke.
3: Ja, gaan we dat nou weer eens in proberen.
0: Nou, dat vind ik leuk. Daar verheug ik me vast op. Tot de volgende keer dan.
3: Oké, okay,
0: bedankt. Doeg.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: zomervakantie. Niet voor Bert op 5.
1: Ja, en we zijn al even een lekker stukje onderweg. Op onze reis van Den Helder tot Den Briel. De hele zomer gaan we elk plaatsje af dat we tegenkomen.
2: En toen kwamen de toeristen voor het eerst naar Wijk en Zee. En dat was natuurlijk fantastisch, want het was een nieuwe bron van inkomsten.
3: En dan is een caravan gewoon ideaal. Gewoon lekker 12 maanden per jaar erop uit.
4: Over het algemeen zien we op muggenraden.nl dat er weinig overlast gemeld wordt.
0: Bert op 5 gaat gewoon door.
5: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6.
0: Ook in de zomer.

0: Typical mail van Tina Turner aan het eind van het eerste uur, Bert op 5. Ik mag nog een uurtje door, maar ik moet wel eerst even naar de verplichte dopingcontrole. Wordt binnenste buiten gekeerd. Zometeen meer, tot zo.
1: Dit is tot 6 uur.
2: Bert op 5.
3: KRO NCRV. NPO Radio
4: 5. Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerker voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: We zijn wel weer met de start van de tweede uur Bert op 5 bij KRO NCRV. Met daarin zometeen zingen aan zee tijdens onze tocht van Den Helder tot Den Briel. Maar eerst het NOS Journaal van 5 uur. Renate Kok, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De natuurbrand bij Venray is nog altijd niet onder controle. Er zijn honderden brandweermensen druk mee. Ook zijn er 2 blushelies in de lucht. Verslaggever Jeroen de Jager ziet hoe de brandweer te werk gaat.
10: Wat de brandweer vooral doet is natte buffers aanleggen, zodat die brand zoveel mogelijk beperkt blijft binnen het gebied waar het nu is. Ze hebben inmiddels ook speciale teams laten komen uit andere delen van het land met meer brandweerachtige terreinwagens om het binnen de perken te houden.
9: Rondom het gebied van de brand geldt een noodverordening. Mensen mogen het gebied niet meer in en bewoners moeten ook zoveel mogelijk binnenblijven. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. In het gebied geldt code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. En Spanje heeft goed gehandeld rondom de bestorming van de exclave Ceuta. Daar zijn Europese ministers het wel over eens. Ze hadden een spoedoverleg vanmiddag. Dat kwam omdat er eerst ook kritiek was op het handelen van Spanje. Maar daar is nu weinig nog van over, zegt correspondent Chris Ostendorf.
11: De EU-commissaris vatte het ongeveer zo samen net. Alle EU-landen spreken volledige solidariteit met Spanje uit. Spreken ook waardering uit over het feit dat de situatie inmiddels onder controle is. En stellen ook nog eens tevreden vast dat er geen enkele migrant in is geslaagd om daadwerkelijk het Schengengebied in te komen.
9: Nou, het lukte tienduizenden mensen om vanuit Marokko Ceuta te bereiken, maar ze gingen bijna ook allemaal weer terug. Het dodental van die bestorming daar is inmiddels opgelopen tot 75. En klanten van Albert Heijn die doen er binnenkort 2 keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Nu kunnen ze een koopzegel kopen bij iedere euro die ze aan boodschappen uitgeven. En dat wordt vanaf 7 september 2 euro per zegel. Mensen die hebben betaald voor een premium abonnement bij Albert Heijn, die kunnen wel meer koopzegels krijgen. Hoeveel dat de winkel moet opleveren allemaal, wil een woordvoerder niet zeggen. Het weer dan. Vanuit het zuiden komen er wat buien aan. Het koelt vanavond en vannacht af tot 20 graden. Morgen wolken, zon, maximaal 28 graden.
0: Dankjewel.
8: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: prachtige Police Every Little Thing She Does Is Magic in the Kinks. En deze om dit uur mee te beginnen. We gaan zo meteen weer wandelen.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
0: En gisteren hadden we het mooi voor elkaar in Zandvoort. Daar gingen we met een koetsje de zee in. Samen met keizerin Sissy hebben we dat allemaal beleefd. Anderhalve eeuw geleden. Dat was mooi om mee te maken. Vandaag wandelen we verder. Komen we uit in Noordwijk Erhout. Gaan op zoek naar verhalen daar. En morgen bevinden we ons in Noordwijk. En we zijn heel benieuwd of jij daar wel eens een vakantie hebt doorgebracht. In Noordwijk of in Noordwijk Erhout. En wat zijn dan hele leuke dingen om daar te doen? Wat zijn de mooie plekken om daar te ontdekken? Waar kun je heel erg lekker op een terrasje zitten? Waar hebben ze de beste cocktails of de lekkerste ijsjes? Noordwijk Erhout en Noordwijk. Dat zijn de bestemmingen voor vandaag en voor morgen. En we schakelen jullie allemaal even in als reis. Om ons de mooie verhalen te vertellen. Dat kan via de NPO Luister-app op dit moment. Noordwijk Erhout of Noordwijk.

0: Back, Steal or Borrow of gewoon werken voor je geld. De nieuwe Seekers uit 1972.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Ja, elke dag een kleine etappe tussen Den Helder en Den Briel. We zijn begonnen in Den Helder, we eindigen eind augustus in Den Briel. En elk plaatsje gaan we af op bezoek, bezienswaardigheden, spreken lokale inwoners. We komen uit Zandvoort, waar we gisteren dus samen met keizerin Sissy waren. Ja, we beleven alles op de radio, hè. Of het nou kan of niet, je maakt het mee, je wandelt met ons mee. En vandaag komen we aan in Noordwijkerhout. En daar klinkt het over een paar weken zo.

0: Ja, op 15 augustus wordt daar het Shanty Festival van Noordwijkerhout gehouden. Het wordt voor de 22e keer georganiseerd door het plaatselijke Shantykoor Het Bollenhart. Nou, mooie aanleiding om eens even te horen hoe het is met de voorbereiding. Jaap Beunder, voorzitter van Shantykoor Het Bollenhart. Dag Jaap, goedemiddag.
1: Goedemiddag Bert, ja. Welkom in Noordwijkerhout.
0: Ja, heerlijk. Wat een fijn weer hebben jullie ook. Ja, dat is overal in Nederland, maar ook in Noordwijkerhout, hè?
1: Ja, gelukkig al een beetje bewolkt aan het worden.
0: Ja, en jullie hebben strand. Daar zijn we in de rest van Nederland weer jaloers op. Want daar kun je natuurlijk naartoe gaan, ook met dit mooie weer. Maar je kunt op 15 augustus, dus dat is over dikke anderhalve week, ook aanschuiven voor dat Shanty Festival. Even voor mensen die zeggen Shanty. Shandy ken ik wel. Dat was bier met een beetje 7-Up erbij. Shanty, wat is dat nou eigenlijk precies voor muziek?
1: Shanty, dat zijn oude zeemansliederen. Vroeger gezongen door om een beetje ritme te krijgen in het hijsen van de zeilen, het binnenhalen van de touwen en het binnenhalen van het anker. En omdat het een beetje gelijkmatig moest gebeuren met een aantal mannen, dan ging je erbij zingen en dan had je hetzelfde ritme. En dat is uitgemond tot zeemansliederen, bekende Nederlandse liederen. En inmiddels zijn er zo'n 500 shantykoren in Nederland die dat met veel plezier zingen.
0: Waarvan er een aantal dus naar jullie toe komen op 15 augustus.
1: Ja. Het zijn er maar 15 naar ons toe komen, maar we zijn al voor de 22e keer aan het organiseren. Dus er zijn er al heel veel geweest.
0: Ja, zeker. En zing je dan na elkaar of met elkaar? Hoe gaat het in zijn werk?
1: We zingen eerst. We hebben drie podia opgebouwd in het dorp. En daar zingen drie koren tegelijk. En die wisselen dan elke keer van podium. Even een drie kwartier pauze om een glaasje te drinken. En dan ga je naar het volgende podium. Dus alle koren zingen drie keer op drie verschillende podia. Ja. En aan het einde van de dag om 5:00... dan hebben we met alle koren tegelijk een samenzang.
0: Dat lijkt me helemaal fantastisch.
1: Ja, dan moet je je voorstellen dat er zo'n 300 man rondom de Witte Kerk, het centrum van Noordwijkerhout, staat. En dan uit volle borst leuke liedjes meezingen.
0: Met één dirigent die dan al die 300 zangstemmen aanstuurt?
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: En je hebt het over zeemansliederen. Zijn het dan ook alleen mannen die zingen? Of mogen er ook wel vrouwen in een shantykoor zingen?
1: Ik moet je zeggen dat wij in Noordwijkerhout nog een beetje discrimineren. Wij hebben alleen een mannenkoor. Over het algemeen zijn het mannenkoren. Maar er zijn ook wel een heleboel koren die ook gemengd zijn. En wij krijgen zo'n gemengd koor, het Heidse Vismaatjeskoor uit Ter Heide.
0: Ja.
1: Misschien dat je daar ook nog komt met je wandeling langs de kust. Dat ligt bij Hoek van Holland.
0: Ja, we moeten die kant wel op natuurlijk om in Den Briel uit te komen aan het eind van de maand. Dus, ja.
1: Dat is een prachtig koor van mannen en vrouwen met zo'n 60 zangers.
0: Ja, kijk, mooi is dat. En ontstaat er ook nog steeds een nieuw repertoire?
1: Ja, we zoeken ons. Ja, we blijven zoeken. We hebben altijd weer leden die met nieuwe liedjes aankomen. Veel nieuwe liedjes schrijven we zelf op bestaande muziek. En we zingen ook nieuwe liedjes. Maar dan vooral van de Fisherman's Friend en de Dubliners.
0: Fisherman's Friend, dat is een sterk spul, dat, hè? Denk je dan meteen
1: Fisherman's
0: natuurlijk.
1: Friend. Dat is ook een hele goede a cappella groep uit uit Ierland.
0: Ja, zeker. Prachtig. Dat kun je dan allemaal meemaken. Dat kun je luisteren. Mag je als publiek ook stiekem een beetje meewiegen sowieso. Wel maar een beetje meezingen ook. Als je denkt van, hey, dit ken ik.
1: Nou, het meewiegen moet. en het meezingen heel graag.
0: Ja?
1: Ja, weet je, als je bekende liedjes zingt. De sluizen van IJmuiden en de sluizen van IJmuiden en de klok van Arnhemuiden. Ja. Het kleine café aan de haven. Ja, daar zingt het publiek echt wel mee.
0: Toen wij uit Rotterdam vertrokken, zit hij er ook bij, Ketelwinkie?

0: toen wij van Rotterdam
1: vertrokken. Oh, sorry, toen wij van Rotterdam vertrokken. Je hebt helemaal gelijk.
0: Ja, ik moet je vertellen, toen wij 15 jaar bestonden, toen gingen wij varen in Rotterdam. En toen begon ik te zingen toen wij uit Rotterdam vertrokken. Toen werd ik op mijn schouder getikt. En toen zei meneer, wij vertrekken nooit uit Rotterdam.
1: Nee, wij vertrekken van Rotterdam. Nee, dat is duidelijk. Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. Goed dat je me corrigeert. Ik ga dit ook nooit meer fout doen. De 15e keer, dat klonk als een jubileum. Maar het is nu de 22e keer. En dat is een jubileum, heb ik me laten vertellen. Hoe zit dat?
0: Nou, Noordwijkerhout is een dorpje tussen de Bollevelden. En wij zijn eigenlijk groot geworden door twee psychiatrische inrichtingen in de duinen naast Noordwijkerhout. En daar was personeel voor nodig. En dat personeel kwam allemaal uit Limburg en Brabant. En die hebben het carnaval meegenomen.
1: Ja.
0: Dus wij hebben twee zeer rijke carnavalsverenigingen. En de oudste, de Caninefaten, bestonden dit jaar 66 jaar.
1: Ja.
0: Wij doen nu het festival voor de 22e keer. Dat is twee keer elf.
1: Ja, natuurlijk.
0: De Caninefaten die bestaan 6 keer 11. Dus de prins en de prinses van de Caninefaten komen ook dit jaar ons festival openen. Prins Baila en prinses Laguna.
1: Wat nou toch mooi dat de carnavalstraditie in Noordwijkerhout speelt als daar een shantyfestival gehouden wordt. Dat is toch schitterend dat al die tradities in elkaar geknoopt worden. Helemaal mooi. Daar wou ik het bij laten, Jaap. Wou je nog iets zeggen?
0: Nee, dat is goed, Bert.
1: Oké, okay. Ja, nee, prima. Nee, ik bedoel, alle ruimte, hoor. We zijn toch aan het wandelen, dus ik denk... Maar dan ga ik hem afronden. Jaap Beun, de voorzitter van het Shantykoor Bollehart, over dit Willem Geerlings Shantyfestival. Meer informatie erover vind je op onze website.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bert op 5.
2: Zo, kom je nog eens ergens.
1: Bert op 5.nl, kijk daar. Morgen wandelen we verder. En dan gaan we dus naar Noordwijk.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring.

Lekker vakantie, lekker Italiaans, Umberto Tozzi. Ti amo, 1978. Bruno Mars daarvoor, die fantastisch was in de arena. Ik hoor daar goede verhalen over. On My Soul, we zeiden het al, we zitten met een schuin oog mee te kijken naar de tijdrit bij de Tour de France Femme. En wat is wielrennen toch een heerlijke, glamourloze sport. De vrouwen die moeten rijden, die zitten te wachten bij de start. Die zitten op een heel eenvoudig klapstoeltje te wachten. Het is daar hartstikke warm, dus er staat gewoon een heel eenvoudige ventilator voor te draaien. En als ze dan uiteindelijk starten, dan is het net als bij de mannen dat er iemand voor staat met 5 vingers, 4 vingers, 3 vingers, 2 vingers, 1 vinger. In plaats van een vallend hecht. Ik vind het mooi. Het gaat om de beweging, het gaat om de sport. Dat is wat telt, ook hier.

0: Dusty Springfield's in the middle of nowhere. Dus half zes, je krijgt het NOS Journaal van Renate Kok.
1: Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweerlieden en materieel, zegt de voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Door klimaatverandering is het risico op natuurbranden groter geworden. Ook in Brabant moet nu een brand in de buurt van Valkenswaard. En in Venray is het vuur nog altijd niet onder controle. Premier Jette heeft gesproken met mensen uit Engelen en Bokhoven die te maken kregen met intimidatie en vernielingen in die ruil over de komst van een asielzoekerscentrum daar vorige week. Het gesprek was samen met burgemeester Mikkers van Den Bosch, waar die beide dorpen onder vallen. In Engelen werden vorige week woningen en auto's beklad tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. En in Wijdschaten, in Vlaanderen, laat een vrouw iedere dag haar 4 ganzen en 5 eendjes uit. Ze gebruikt een stok met een Belgische vlag en ook blinde stokken om die dieren te leren stoppen voor het zebrapad en veilig over te laten steken.
2: Dat is mijn manier om te roepen naar hen. Maar mijn stokken, als ik stop en ik doe zo, ze weten dat ze moeten stoppen. Allee, koko, we zijn wel, hè?
1: Ja, het begon allemaal met een klein eendje voor haar dochter. En dat liep een beetje uit de hand.
0: Klein beetje maar.
1: Klein beetje.
0: Klein beetje.
1: Maar het ziet er wel heel lief uit.
0: Dan. Ja, dat kan me voorstellen.
1: Het weer dan. Vanuit het zuiden komen er buien aan. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag en maximaal 27 graden.
0: Vergeet je knuffelhondje niet. Tot straks.
3: Bert op 5. Zomerradio. Ook in de zomer gewoon iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag van 4 tot 6 per top 5.
4: Van KRO NCRV. Yeah!

0: Ilieke Gopin van Gazebo. Oh nee, het is I Like Chopin van Gazebo natuurlijk.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Na 3 weken mannenwielrennen zijn het deze week de vrouwen in de Tour de France. Van, we hadden het er al even over, de tijdrit. De muziek past zich onmiddellijk aan met A Bicyclette vanmiddag in het volle licht. Maar ja, dan deze week natuurlijk niet met Yves Montand op het zadel, maar met Ellen ten Damme.

0: Prachtig, hè? De Starman van David Bowie en daarvoor Ellen ten Damme en Tour de France. Marja zegt dat ze groot fan is van Ellen ten Damme. Ze is veelzijdig, prachtige vrouw. Blij met haar lied en dan ook nog in het Frans, mijn lievelingstaal. En Peter Leijsten zegt ook, nou, leuk switchshow naar Ellen ten Damme.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: En Ab van Wijngaarden meende nog een klein stukje Paul Moria te horen. En ook dat klopt helemaal, Ab. Zat er eventjes onderdoor. Morgen dus Noordwijk, daar hadden we het over. Nou, Desiree Zuidhof heeft wel een tip. De Space Expo, zegt ze, zeer interessant als je van ruimtevaart houdt. Ik ben er jaren geleden een paar keer geweest, was heel interessant. Mooi tip. Eens even kijken of we daar morgen langs kunnen wandelen.
2: De laatste ronde.
0: Jeannette reageert op de Chanticoren en zegt, wat denk je van Barbershopkoren in Den Bosch? Is elk jaar een barbershopfestival. Alle dames en heren komen dan naar Den Bosch en zingen de hele dag door de stad met een gids. Zo hebben we ook eens op de Diezen gevaren, natuurlijk zingend. En die dag wordt afgesloten met een samenzang van alle koren, steeds met een andere dirigent. Geweldig. Mooie tip ook, hartstikke leuk. Alleen Den Bosch ligt niet op de lijn Den Helder-Den Briel, dus daar gaan we niet komen deze zomer. Rob die noemt nog het Chanticoor Vrouwen van Schipperkee. Dat is een Chanticoor met alleen maar vrouwen uit Barneveld.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En Jaap, met wie ik sprak, die tipte ons net ook dat er ook vrouwen optreden. Dus tijdens het Chanticorenfestival op 15 augustus in Noordwijkerhout. Stuurde ons naar Ter Heide aan Zee. Nou, dat uitstapje pakken we gewoon even mee nog vandaag. Want dat kan gewoon in onze laatste ronde. Even gebeld met Marella van den Broek van het Heidse Vismaatjeskoor. Hallo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: 15 augustus gaan jullie optreden, hè, tijdens het Willem Geerling Chantifestival in Noordwijkerhout.
3: Ja, dat gaan we zeker.
0: Ja.
3: En daar kijken we ook heel erg naar uit.
0: Zeker, dat begrijp ik heel goed. Het is al bijna zover. Met dus een koor waar ook vrouwen in zitten. Want daar hadden we het even over. Dat er best veel van die chantikoren, van die zeemansliederenkoren in Nederland zijn, waar alleen maar mannen in zitten. Hoe zit dat bij jullie?
3: Nou, wij zijn een gemengd koor. Wij hebben mannen en vrouwen. En dat zijn er ongeveer 65 bij elkaar.
0: Veel.
3: Dat is inderdaad een fors aantal. Daar zijn we ook heel blij mee. We doen ons uiterste best om gezond te blijven en zo lang mogelijk te kunnen zingen. Want ja, we raken natuurlijk allemaal wel op leeftijd.
0: Ja.
3: Maar toch, we hebben er nog steeds heel veel plezier in. En we doen er alles voor om het zo gezellig mogelijk te maken. Daar hebben we natuurlijk ook een hele goede dirigent voor, die ons liedjes aanleert. En met elkaar stralen we in ons kostuum toch ook een bepaalde sfeer uit.
0: Hoe zien jullie eruit?
3: Wij hebben een klederdracht die destijds ontworpen is door een vrouw uit de Heide. Naar aanleiding van oude materialen, tenminste oude foto's. En dat had alles te maken met het Trompfestival, wat in 2003 gegeven is. En naar aanleiding daarvan is ons koor ontstaan. En wij mochten die klederdracht gebruiken die door alle mensen die in Ter Heide woonden gemaakt is. Althans de dames.
0: Ja,
3: daar hebben ze zich heel erg voor ingespannen. Dus dat maakt het wel een beetje apart.
0: Ja, zeker. En wat zingen jullie?
3: Wij zingen alles wat te maken heeft met de zee.
0: Mm-hmm.
3: Dus wat erin zwemt en wat erin vaart en waar er gevaren wordt. Of het nou de Schelde is, of de IJssel, of de Noordzee, of andere oceanen, het maakt niet uit. Het gaat over de liefde, het gaat over het verlies.
0: Ja.
3: Nou, je kan het zo gek niet bedenken, maar we zingen erover.
0: Wat is het mooiste lied dat jullie zingen, Marilla?
3: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, er is een uitschieter en dat is Sailing, wat wij zingen.
0: Van Christopher Cross.
3: Wat bedoel je?
0: Het liedje van Christopher Cross, Sailing.
3: Ja, Sailing.
0: Ja, die, ja. Ja, ik wil eigenlijk jou vragen om een stukje te zingen, maar dan zit ik het zelf te doen, verdorie.
3: Nou, dat ga ik niet redden hoor, in mijn uppie.
0: Ben je sopraan of ben je alt? Of met zo?
3: Een alt. Ik ben een alt.
0: Ja, dan moet je ook niet solo in een stukje van een liedje, want dan krijg je een heel andere melodie. En dan gaan mensen zeggen, ik herken het helemaal niet.
3: Nee, precies. En dan maak ik er echt geen reclame mee. Hè? En dat is niet de bedoeling, hè?
0: En juist die samenzang is zo mooi, precies.
3: Precies.
0: Het Heidse Vismaatjeskoor, zo heten jullie, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Hartstikke leuk om ook daar nog even van te horen vandaag. Dankjewel.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.

0: Nou, met zo'n klavertje van 4 gaat het helemaal goed komen met de avond op NPO Radio 5. Straks hoor je Simone met de avondstart van deze dinsdagavond. Heel veel plezier en wat ons betreft graag tot morgenmiddag, net na 4.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 6:00, Renate Kok brengt je het NOS Nieuws. Goedenavond.
8: Goedenavond. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel. Dat zegt de voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Door klimaatverandering is het risico op natuurbranden groter geworden, zegt hij.
9: Nou, als we kijken naar wat we nodig hebben, bijvoorbeeld in een bosrijk gebied, hè, daar heb je andere soorten auto's nodig dan dat je in de binnenstad nodig hebt. Dus je hebt veel meer terreinauto's, achtige auto's nodig. Dus dat zijn materiaal wat je dan echt nodig hebt. En dat is niet overal beschikbaar.
8: Nou, op dit moment woedt er in Limburg nog altijd een grote natuurbrand in Venray. Deze brandweervrouw hielp ook met blussen en zag dat het vuur daar nog altijd niet onder controle is.
10: Nee, zeker niet. En dat zal nog wel even nasmeulen. En ja, de grond is ook heel warm, dus je staat ook echt op smeulende grond te blussen eigenlijk.
8: Nou, ook op andere plekken in het land woeden inmiddels natuurbranden. Die zijn gelukkig wel kleiner, zoals bijvoorbeeld in Valkenswaard. In een terrorismeonderzoek is een man van 18 uit Kesteren opgepakt. Hij zou een aanslag plannen. In datzelfde onderzoek werden eerder ook al 3 mannen opgepakt. Die zitten alle 4 nu vast. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rondom de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen solidair te zijn met Spanje. Eerder klonk er nog kritiek. Italië riep bijvoorbeeld op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig overgebleven van die kritiek. Over 2 uurtjes begint voor NEC het Europese avontuur. In de voorronde van de Champions League spelen de Nijmegenaren in Griekenland tegen Olympiakos. Deze fans die hebben er zin in.
11: Ja, dit soort wedstrijden moet je gewoon doen, hè. Ja, dan is het eigenlijk gewoon gaan.
12: En hoe zit het dan met de spanning?
13: Het gaat tot nu toe goed, maar dat is misschien ook wel een beetje de kater. Maar voor de rest gaat het nog goed. Maar ik denk dat langzaam, als het vanavond wat gezelliger wordt in de stad, dan zal het wel komen.
12: En wat denken jullie dat het gaat worden?
11: Nou, ik denk dat we blij mogen zijn als we een 0-0'tje hebben. Maar 3-3 zou leuker zijn.
8: En Italiaanse vuilnisophalers die hebben geholpen om een loterijticket van 1 miljoen euro terug te vinden. De eigenaresse had dat ticket achtergelaten in een vuilnisbak van een winkel, omdat ze dacht dat ze niks gewonnen had. Toen later bleek dat het veel geld waard was, hielp het afvalbedrijf met zoeken. Na een dag werd het winnende lot tussen de vuilnishopen teruggevonden. Het weer dan, op veel plaatsen is het nog erg warm. Vanuit het zuiden is er kans op regen en onweer. Vannacht koelt het af tot 20 graden. Morgen dan weer veel zon en 23 tot 27 graden.
6: De avondstart. Simone Walraven.

0: Mix. There must be an angel playing with my heart. Ze hebben die bandnaam trouwens niet voor niets gekozen, Eurythmics. Dat staat voor de kunst om muziek te vertalen naar harmonische beweging. Ja, het is heel therapeutisch ook, want de muziek voel je door je hele lijf. En daarmee heet ik je van harte welkom bij deze avondstart van dinsdag 4 augustus. We reizen af naar Brazilië zometeen voor een bakkie pleur. We gaan kennis maken met de zus en de broer van Chaka Khan. Maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: De zangeres van Blondie, Debbie Harry, die heeft ooit gezegd... De laatste tijd ben ik ervan overtuigd dat muziek ouder is dan spraak. Ah, interessant. Heb jij een idee voor een mooi plaatje bij deze uitspraak? Laat

67 van twee muziekhelden, tevens boezemvrienden. Het heet 2 voor de prijs van 1, maar dan in het Engels 2 for the price of 1. Het gaat om Johnny Guitar Watson, die toen net geen vetkuif meer had, en rock'n'roll fenomeen Larry Williams. Zijn liedjes waren toen al flink gecoverd door de Beatles. Het is bij dat ene album gebleven van Larry en Johnny, dus ik zou zeggen geniet mee van I Could Love You.

Ja, dat is heel confronterend dit. Eén kopje koffie, dat is statistisch onmogelijk. VOF de kunst. Het origineel is van de Braziliaanse zanger Roberto Carlos. Ja, er is een voetballer naar hem vernoemd. De tekst die had oorspronkelijk niks met koffie te maken. Het is een eerbetoon aan de kleuren geel en groen van de Braziliaanse vlag. Verde amarelo, groen en geel. Maar je vraagt je af, waarom heeft die vlag nou precies die kleuren? Nou, dat ga ik je vertellen. Brazilië is de grootste koffieproducent ter wereld. En voordat koffieboontjes worden geroosterd, zijn ze... Je raadt het al, groen of geel. Soms ook een beetje rood, maar dat ga ik nu niet zeggen. Door met de stones.

0: muzikale drieling.
1: Drie plaatjes met een rode draad. Aan jou om te ontdekken wat die rode draad is. En als je dan een idee hebt voor de derde plaat, wil je het dan alsjeblieft even laten weten. Heel gezellig via de NPO Luisterapp. Wij beginnen met Santana.

Pink de Ville. Demasiado Corazon. Daarvoor Benny Morey, een held uit Cuba. Samen met het dueto Fantasma, Mucho Corazon uit 52. En als eerste Santana, Corazon Espinado. Dit is Bill Haley en his Comets, Pepito Mi Corazon uit 66. Duidelijk, het is het Spaanse woord voor hart, corazón. Ik oogst heel veel in de app hier. Enrique Iglesias met Wisin. En Albert Hammond.

gaat dus echt over een meloen. Ja, die hebben ook harten. The Shoes, Adios Corazon, Miami Sound Machine, Corazon de Fiesta en Carole King van haar album Fantasy.

0: wil niet veel zeggen, maar je moet blij zijn dat het regent. Want als je niet blij bent, dan regent het ook.
1: Een frisse duik in het muzikale verleden. Dit is de Avondstart.

0: The Supremes, I Hear a Symphony. Daarvoor het prachtige Klaatu, Canadese band, vernoemd naar een karakter uit de film The Day the Earth Stood Still. Klaatu, A Routine Day.
1: De avondspreuk.
0: Debbie Harry heeft gezegd: de laatste tijd ben ik ervan overtuigd dat muziek ouder is dan spraak. Ja, ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Ik denk het ook. Heel veel dank voor alle mooie suggesties als muzikale omlijsting bij deze uitspraak. We gaan voor een hele mooie van Candy Staten. Music speaks louder than words.

0: Wat heeft ze dat prachtig gedaan.
1: Candy Staten. Music speaks louder than words. Voor onze avondspreuk van Debbie Harry. Heel veel dank. Tot zometeen na 7. Je hoort dan meer over onze avondster Steely Dan. We gaan het hebben over hoe Donald Fagen en Walter Becker elkaar hebben ontmoet. En ze waren toch best eigenlijk wel snobs. Donald nog steeds, die is er nog steeds. Maar daarom houden we ook zoveel van ze. Ja, ongeëvenaard. Nog veel meer andere mooie evergreens voor je ook. Blijf gekluisterd. En

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone. Hij probeert het toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal. Dat zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciale opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
12: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
11: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marlene Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hoogstedt. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden en morgen opnieuw veel zon. Dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De avondstart. Simone Walraven.

Tom Jones. Hij ging vroeger als kind langs de deuren om kerstliedjes te zingen. En zo wat extra centjes op te halen. Zijn oude traditie, ook in Wales, waar hij is opgegroeid. Maar hij heeft ooit gezegd dat hij er al heel snel achter kwam dat hij meer geld verdiende als hij in zijn uppie zong in plaats van samen met zijn vriendjes. En dan verzon hij een smoes zo van, oh, ik kan niet zingen, ik ben verkouden. Oh. Nou, vanaf het prille begin was hij dus een gewiekst zakenman. Een gat in de markt zijn ook de covers die onze huisband elke dag produceren. Er blijken stiekeme bootlegs in de handel te zijn. Je hoort ze zometeen met een kerstverse nieuwe notenkraker. Maar eerst swingen wij erop. Los Lobos. Ja, Los Lobos. Dat betekent wolven, hè? Ja, dit zijn babywolfjes.

0: catacombe der vergetelheid.
1: Weet je wat zo vreemd is? Je hoort nooit Carl Perkins op de radio. Terwijl hij toch zo ongelooflijk veel invloed heeft gehad op andere artiesten zoals Jimi Hendrix, Johnny Cash, The Beatles, Elvis. Blue Suede Shoes is van hem bijvoorbeeld. Hij heeft iets van 28 albums gemaakt, waaronder On Top in 1969. Er staan allemaal covers op van Jimmy Reed bijvoorbeeld. Baby, what you want me to do?

meet you too. I'm going up, going down. I'm going up.

0: Overigens blijft het Fleetwood Mac, Sarah.
1: De Avondster.
0: Het is eind jaren 60. Donald Fagen zit op een prestigieuze kunstacademie in New York. Op een avond gaat hij naar een cafeetje en daar hoort hij iemand gitaar spelen met zoveel soul. Hij was ervan overtuigd dat het iemand was, een zwarte bluesartiest of zo. Maar tot zijn grote verbazing ziet hij daar een magere witte slungel staan met heel veel en lang haar. Walter Becker. Nou, de vonk slaat meteen over. Ze zijn allebei dol op jazzmuziek, lezen dezelfde boeken en ze gaan samen liedjes schrijven op hun studentenkamer die blauw staat van de rook en groen van de wiet. Slapen doen ze nauwelijks, komen nooit buiten, dragen zwarte kooltruien en zijn zo wit als yoghurt, aldus hun ooggetuigen.

zo, maar niemand wil het hebben. Mensen vinden het veel te ingewikkelde muziek. De enige die het aandurft, dat is producer Gary Katz. Hij neemt 5 van hun liedjes op met een zangeres genaamd Linda Hoover. Ze spelen mee op het hele album, maar dat blijft dus 52 jaar op de plank liggen. Moet je horen.

is gewoon Steely Dan in spe. Carrie Katz die neemt Fagan en Becker aan bij het platenlabel ABC. Maar de heren die vinden de artiesten daar eigenlijk niet goed genoeg om hun muziek uit te voeren. Dus Gary die zegt op een dag: schattenbouten, richt gewoon je eigen band op. Want jullie zijn de enigen die weten hoe jullie muziek moet klinken. Nou, dat is gebeurd. Steely Dan was geboren. En hun eerste wapenfeit was het album Can't Buy a Thrill. Daarvan hoor je nu Reeling in the Years.

Ze hebben dit nummer weggesmeekt van Smokey Robinson op de dag dat ze gingen optreden in het Apollo Theater in New York. Smokey die zat het melodietje van My Girl een beetje te pingelen op de piano. En de Temptations wisten het gewoon meteen. Deze is van ons. En Smokey zegt, oké, okay, take it, go forth. Zo is het gekomen. De huisband is bezig geweest. With my 30 tons. Ja, wij zijn zo ontzettend benieuwd of je deze evergreen herkent zometeen. Je krijgt het hele fragment zo, maar eerst Melanie Ryan.

Cure, Why Can't I Be You, brengt ons bij de notenkraker. En als je de sleutelhanger nog nooit hebt gewonnen, typ vast in je telefoontje 0800 3000 555. Dan ben je er helemaal klaar voor. Onze huisband heeft een evergreen omgetoverd naar een ander genre. En ik kan je vertellen, het is inmiddels al geraden in de app naar aanleiding van de hint. Dus dit gaat helemaal goed komen. Heel veel plezier.

0: Goedenavond met de Avondstart. Met wie spreek ik?
1: Goedenavond, je spreekt met Grietje Jansen.
0: Dag Grietje, weet jij welk liedje dat is?
1: Ja, met de vlam in de pijp.
0: Hartstikke
1: leuk. Ik heb hem ook al
0: gelijk, hoor. Ja, leuk hè, deze versie ook. Geweldig, je bent hartstikke goed. Je krijgt onze sleutel hangen. Blijf alsjeblieft even aan de lijn.
1: Ja,

Van Morrison, Brown Eyed Girl. Oorspronkelijk heette het Brown Skin Girl. En het idee was om het uit te brengen precies op het moment dat de gemengde huwelijken legaal werden in de Verenigde Staten in 1967. Dus het werd Brown Eyed Girl. Maar, want er was dus echt problemen. Mensen hadden het echt op de radiostations en zo. Die zeiden, nee, dit kun je niet maken, brown skin. Dus heeft die Brown Eyed Girl van gemaakt. Maar dat was voor een aantal Amerikaanse radiostations nog steeds te gewaagd. Met name het zinnetje Making Love in the Green Grass. Dus Van heeft het toen veranderd naar Laughing and a Running, hey, hey. Nou ja, zeg. Door met de Cornelius Brothers en Sister Rose.

0: dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Samen Max. Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
0: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fenray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en de wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
5: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
4: Vanmiddag werd in Fenray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte daarbij gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
6: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
4: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer op veel plaatsen warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5. Gerja Wolf.

Lekkere rauwe stem, Marillion en Kaylee. Het werd de best bekendste hit van de Britse band. Zanger Fish, hij zingt in het nummer over de relatie die hij had met een vrouw. En zij heette Kaylee. En die Lee was dan haar tweede naam. Hij bezingt niet alleen de prachtige herinneringen die hij eraan heeft, maar hij neemt vooral de schuld op zich voor het mislukken van de relatie. Nou, dat vindt nou een man naar mijn hart. Eentje die de schuld op zich neemt en zijn verantwoording pakt.

0: En zo is het. Goedenavond, fijn dat je luistert. Welkom jij.
1: Over de afwas gesproken.
0: Ja?
1: Ik had niet veel vanavond.
0: Nou, ik wel. Ik
1: had een pizzaatje in de oven.
0: Och, bof komt. Ik had weer zo'n HelloFresh 13 pannen gerecht gemaakt. Ja. Dus dan heb je echt zoveel vies spul.
1: Ja.
0: Dat kan je bijna in één keer gedraaid worden. Maar weet je dat ik het nooit erg heb gevonden om af te wassen? Het zou ook een apparaat zijn wat ik niet eens meteen zou vervangen.
1: Nee.
0: Mijn wasmachine zou ik niet meer zonder willen. Maar mijn vaatwasser, daar zou ik best
1: even... Het is best gezellig met z'n twee. Radiootje aan.
0: Goed gesprek af en toe.
1: Ja.
0: De afwas leent zich daar uitstekend voor. Ja, en de appjes komen alweer binnen. Hartstikke fijn om te lezen. Martien zit op de fiets met Radio 5 aan. Alleen het zit aan het ijzen. Zeg, het doosje is alweer bijna leeg. Dat stoplicht, waterijs, ananas, aardbei, sinaasappel. Heb ik nog niet gegeten zelf. Jij wel, David? Nee. Ben je van het ijs? Nee, hè?
1: Nou, ja, dat vind ik wel lekker, hoor.
0: Oké, dat wel. Ja, nou, wie weet. We gaan eens even kijken.
1: Ijs. Of een raketje.
0: Ja, van die wereldrecord. Die man die gewonnen had, die belden we toch? Ja. Een tijd geleden. In Las Vegas had hij gewonnen.
1: Heerlijk ijs.
0: IJs maken. Ja. Oh, heerlijk. Ik heb het water in mijn mond lopen. Wat gaan we doen vanavond? Nou, we spelen uiteraard Waar is Bob? We krijgen trouwens hoog bezoek uit India. Is onderweg naar de studio As We Speak. Een Nederlands echtpaar wat daar woont. En ze appen bijna elke avond naar de studio. Doen mee aan spelletjes. En toen zei ik ooit een keer in een dolle bui... Nou, als jullie in Nederland op verlof zijn, kom er gerust een keer langs. En nou zijn ze onderweg.
1: Dus we speciaal gaan voor ons.
0: Ja, speciaal voor ons. Ja. Leuk, hè? Ja, superleuk. Dus waar is Bob? Hij is voor ons op pad. Hij staat weer ergens in Zuid-Amerika vanavond. En er staan 3 hints voor je klaar om te raden waar de plek is. En voor de rest natuurlijk gewoon de hele fijne muziek. Wat dacht je van Edwin Starr? 25 miles.

0: Die lekkere rauwe stem van Joe Cocker en He's Feeling Alright Today. En daarvoor hoorde je de Jazzpolitie met liefdesliedjes. En die Jazzpolitie, die kwam weer voort uit de groep Splitsing. Vorige week draaide ik de grootste hit van hun nog, Wind en Zeilen, weet je nog wel? En die band hield er in 88 mee op en het ging verder in de Jazzpolitie. Ja, de Rijn bij Tolkamer die bereikt de laagste waterstand ooit gemeten. En overal in het land zakken de rivieren naar een historisch dieptepunt. Dat kan je haast niet ontgaan zijn in het journaal. En waar we bij rivieren meteen denken aan hoogwater, is het juist dit extreme laagwater dat voor grote problemen zorgt. Maar hoe erg is die situatie nou echt? Nou, Wim Eikelboom, hij is IJsselambassadeur, wat een prachtig woord, en IJsselkenner. En momenteel maakt hij een fietstocht langs de Rijn richting de Beierse Alpen. En ik heb hem aan de telefoon. Goedenavond, Wim.
1: Ja, goedenavond.
0: Dag, IJsselambassadeur, dag. Met een
1: ja,
0: hoofdletter.
1: Ach, ja, wow. Ja. Nee, dat komt. De IJssel is het wel de rivier. Ik woon in Zwolle en dan ja. Is de IJssel is wel echt mijn rivier, zullen we maar zeggen. Maar ja, we hebben net de Rijn erop zitten, want we zijn onderweg nu in de Beierse Alpen, maar ja. Tot Frankfurt langs de Rijn gefietst.
0: Hoe
1: maar
0: dan word
1: je ook
0: wel
1: een beetje. Ja, niet zo goed eigenlijk, nee. Natuurlijk. Want nee, de Rijn is natuurlijk vadertje Rijn, is de trots van Duitsland. Maar ja. Nu is het een beetje een zielige rivier geworden. Dus ik schrok er wel van, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
0: Hey,
1: ja.
0: En kun je eens uitleggen waarom is laagwater zoveel ernstiger dan hoogwater?
1: Nou, als je hoogwater is ook ernstig. Want bij hoogwater dan voelt het als een bedreiging voor de veiligheid. Want mm-hmm. Dan moeten de dijken worden op scherp gezet, zomaar zeggen. Ja. Maar daar hebben wij ons best wel goed op voorbereid de afgelopen jaren. Maar op laagwater zijn wij eigenlijk veel minder voorbereid. Ja. Dus je merkt ook bij bijvoorbeeld Ruimte voor de Rivier. Dat is een heel groot project geweest om onze rivieren veilig te maken. Mm-hmm. Die was helemaal gericht op hoogwaterveiligheid. En had eigenlijk een beetje de laagwaterproblematiek over het hoofd gezien. En daar lopen we nu eigenlijk keihard tegenaan. Ja. Met zeg maar het derde extreme laagwater in 10 jaar tijd wat we nu hebben. 2018, 2022 en nu. Mm-hmm. En nou ja, het goede nieuws is dat er wel van alles wordt bedacht om zeg maar dat laagwaterprobleem te tackelen. Althans, ja. Een beetje te tackelen. Want het hoofdprobleem hiervan is namelijk dat wij gewoon minder water krijgen omdat de gletsjers smelten. Hè? Dus de Rijn is een regenrivier geworden. Ja, ja, ja. En was vroeger een smeltwaterrivier. Mm-hmm. Nou, smeltwater is er bijna niet meer. Dus we zijn afhankelijk van regen. En als die regen niet valt, dan heeft die Rijn, die zakt. Ja. En dan krijgen we in Nederland, merken we dat.
0: Want jouw rivier, rivier de IJssel, hoe merkt die dat als de Rijn met deze lage water?
1: De IJssel die krijgt ongeveer 12% van het water van de Rijn, wat binnenkomt in Nederland. En als er minder water is, dan krijgt die IJssel nog minder, want dan trekt de Waal meer water. Omdat de bodem van de Waal is de afgelopen jaren heel erg gezakt, wel mm-hmm. 2 meter hier en daar.
0: Zo.
1: En omdat die rivier gezakt is, trekt die extra water naar zich toe, want is die dieper geworden.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat gaat eigenlijk ten koste van de IJssel. En dat is precies de reden waarom ze nu met Ruimte voor de Rivier 2.0, dat is zeg maar een nieuwe versie die eraan zit te komen, mm-hmm. Daar wat aan willen doen. Dat ze zeggen van, oh, maar die IJssel is heel belangrijk voor het vullen van het IJsselmeer. IJsselmeer is niet voor niks. Het meer van de IJssel. Dus het IJsselmeer wordt gevuld met water uit de IJssel. Als er dus weinig water door die IJssel gaat, heeft het IJsselmeer een probleem. En dat is nu het geval. Dus nu zie je dat de watervoorraad in het IJsselmeer onvoldoende wordt aangevuld door die IJssel. Mm-hmm. En dan heeft een heel groot deel van Nederland daar last van. De boeren in Noord-Nederland, want die halen eigenlijk dat IJsselwater via het IJsselmeer binnen.
0: Yeah.
1: Dus die hebben minder water. De drinkwaterbedrijven, die hebben nu sowieso heel veel last van het feit dat het water laag staat. Omdat als het water laag staat, de gehaltes aan vervuilende stoffen natuurlijk veel hoger is dan wanneer er veel water in de rivier stroomt. Dus die moeten extra hun best doen om het water heel goed schoon te maken.
0: Maar ook omdat het brakker wordt?
1: Ja, dat is een ander ding. Dus dan zie je dat als er minder water door de rivieren stroomt in Nederland, dan zie je dat de zee oprukt. Ja. En dan bedoel je eigenlijk de zee niet letterlijk oprukt, maar wel de zoutgehaltes van die zee zeg maar in het water oprukken. Dus dan is er minder weerstand vanuit die rivieren. En dan komt dat zilte zeewater komt binnen. En daar hebben ze met name in West-Nederland heel veel last van.
0: Dat hoorde ik vanavond op het 6 uur journaal, dat de sluizen vanaf morgen dicht gaan, omdat dat nu aan het gebeuren is.
1: Ja.
0: Dus het
1: dat kan ik me alles. Dat is wel wonderlijk overigens, want dat weten we al heel erg lang. Ja. En er is eigenlijk nog nooit een oplossing bedacht. Dus er is nog nooit een goede oplossing bedacht. Hoe kunnen we die verzilting nou echt te lijf?
0: Nee. Is dat nou ook het mooie van als je dan toch ergens een silver lining zoekt van dit soort situaties, dat we ook in één keer ontzettend gaan nadenken over nu moeten we dingen gaan verzinnen en dan komen we ook vaak op hele mooie oplossingen. Alleen we hebben vaak wel iets van dit nodig.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Nee, dit is helemaal waar. Hè. Dus wat bij waterschappen altijd gezegd wordt van we hebben eens in de zoveel tijd een watersnood nodig om ons weer op scherp te zetten van hoe belangrijk het is dat we die dijk op veilig en sterk te houden. Toen is het eigenlijk ook met dit, dat dit ons er weer bij bepaalt. Oké, als er dan heel weinig water is, wat betekent dat dan? Ja. Wat, voor de scheepvaart, hè, dus de rivieren zijn natuurlijk heel erg ingericht op scheepvaartroutes. Dus zeker. De scheepvaart heeft nu een probleem. En ook weer niet eerlijk gezegd. Want de binnenvaartschippers die verdienen nu goud geld. Want die krijgen de beladingsprijzen zijn heel hoog. Dus ze nemen minder vracht mee. Maar de vracht die ze meenemen krijgen ze enorm goed voor betaald. Per saldo zijn die best wel, schieten die er niet bij in, zullen we zeggen.
0: Maar dus de recreatie natuurlijk, hè? Veerponten die zijn uit de vaart genomen.
1: Ja, die krijgen geen vergoeding. Nee. Dus die hebben daar echt last van. Ja. Dus als je als veerbaas nu niet kunt varen vanwege het laag water, en dat gebeurt op verschillende momenten, ook langs de Rijn heb ik veel veerponten gezien die uit de vaart zijn genomen.
0: Ja. Hey, en Zwolle, jouw stad, die heeft ook prachtige grachten. Heeft het daar ook nog uiteindelijk invloed op? Kan het zover komen?
1: Want de Zwolse grachten, en dat is niet alleen in Zwolle, maar op meer plekken, maar in Zwolle met name, zie je dat die eigenlijk indirect IJsselwater krijgen. Dus het water wat via het Twentekanaal ingelaten wordt, dus IJsselwater wordt in het Twentekanaal ingelaten. Mm-hmm. En via het Twentekanaal stroomt het door allerlei weteringen. En uiteindelijk stroomt het via die weteringen in de stadsgracht van Zwolle en gaat het daarna weer het zwarte water in. Ja. En dat is, dan zie je dat dus rivieren heel sterk onderdeel zijn van een enorm watersysteem waar je eigenlijk amper bewustzijn bij hebt. Ja. Maar op het moment dat er weinig is, dat is altijd zo, als er weinig is, dan ineens denk je, oei, toch hoe zit het precies? Ja. En dan hebben we er last van.
0: Oh, ja. Nou, het is hier nu bewolkt, alleen de regen, het zet nog niet echt door. Het zijn een paar druppels af en toe, maar dat zet nog geen zoden aan de dijk. We hebben echt flink wat nodig de komende
1: tijd. Klopt. Ja. En ik dat vandaag is weer een droogtemonitor uitgekomen, zoals het heet. Dus dan is de overheid, die geeft dan een plaatje van, nou, wat is de toekomst? En dat is voor de komende 15 dagen nog niet, zorgelijk droog. Zorgelijk droog, ja.
0: Nou, laten we maar bidden voor regen. Misschien een regendans onderweg.
1: Ja. Hier hangt er een bui in de bergen, waar ik nu ben. Daar hangt een enorme donderbui in die bergen. Daar profiteert de Rijn misschien een heel klein beetje van.
0: Het zal een druppel op een gloeiende plaats
1: zijn. Een heel klein beetje, maar nog niet voldoende.
0: Nee. Ja. Nou, ik wil je toch hartelijk danken, Wim Eikelboom. En geniet nog even lekker van je vakantie aan die Rijn.
1: Dank je wel.
0: Tot de volgende keer.
1: Mooi hoor.
0: Oké, dag. Tot ziens. Nou, wil je nou meer weten over die rivieren en de verhalen lezen over die IJssel? Je vindt het allemaal op rivierverhalen.nl.

je mobiele telefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app

0: stond als duo. Ze zaten te wachten, Tim en John, in de studio op een derde muzikant. Die kwam niet opdagen. En van armoede beginnen de mannen een beetje te jammen. En dat klonk zo lekker, dat werd Sunshine Reggae. Maar niet lang daarna ontstond deze geweldige zomerhit uit 1983.
1: Waar is Bob?
0: Ja, het is dinsdagavond en uiteraard is Bob vanavond ook weer voor ons op pad. Ergens in Zuid-Amerika staat hij vanavond. Dat vertel ik je er vast bij. De rest moet je toch echt zelf doen? Ik heb 3 hints voor je klaarstaan en dit is hint nummer 1.
2: Oh, wat een heerlijk weertje hier. En als ik zo om me heen kijk, vinden meer mensen dat. Naast me de zee en onder mijn voeten de typische steentjes die in een golvend zwart-wit patroon in deze straat zijn gelegd.
0: Nou, hij is weer lekker vaag, kan je wel zeggen, zo'n eerste hint. Ik hoor wel zee. Nou, het is een mooie locatie volgens mij. Meer ga ik er niet over zeggen. Als jij denkt te weten waar Bob zich vanavond bevindt, laat het maar even weten via de NPO Luister-app. Die staat de hele avond, net als anders, altijd wagenwijd voor je open. Je mag ook laten weten, hoe zit je erbij? Wat heb je gedaan? Wat ben je aan het doen? Wat ga je nog doen vanavond? Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus laat het maar weten. En ook als je dus denkt waar Bob zich vanavond bevindt, mag je dat laten weten via de NPO Luister-app. En heb je nog geen flauw idee? Geen paniek. Straks krijg je gewoon hint nummer 2.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...

0: mooie stem, hè, Lil Combs. Echt, in Amerika speelt hij de hele stadia plat. Stadions, stadia plat. Maar hier in Nederland, daar is hij nog niet zo heel erg bekend. Maar ik denk dat dat met dit nummer, Be By You, nog wel eens zou kunnen gaan veranderen.
1: En na vanavond breekt hij door.
0: Ik zou het ook denken. Maar ik draai hem al langer.
1: Zo'n mooie afkondiging.
0: Oh, ja. Maar hij schreef dit nummer ook voor zijn vrouw, hè, op Valentijnsdag.
1: Kijk.
0: Als ik zijn vrouw was, dan wist ik het wel. Nog zo'n nummer. Wist je dat sommige platen al decennia lang onverminderd door je hoofd spoken zodra je die eerste noten hoort? Dat heb ik bijvoorbeeld ook met dit nummer. Neem nou die iconische warme akkoorden van Africa. Het nummer is uitgegroeid tot een monument in de popmuziek, maar het ontstond destijds bijna per toeval in een studio toen toetsenist David Page zat te experimenteren. Net had ik ook al zo'n nummer. Ontstond ook een beetje per toeval. Heel mooi is dat hoe er door te jammen en door een beetje te spelen soms de mooiste dingen ontstaan. Page werd voor het nummer geïnspireerd door een combinatie van een diepe indruk die een tv-documentaire over Afrika op hem maakte en de verhalen uit zijn jeugd over het eenzame leven van missionarissen. En die verwondering en dat gevoel van weemoed, dat wilde hij vangen in een song. En achter de piano viel opeens alles op zijn plek. Iets wat hij later prachtig omschreef in een interview. Hoor maar.
2: Was Africa. Yeah. I played that for a while, then I decided to write a verse, so it went like this.

0: And then when I was playing that, I just all of a sudden went into,
1: it's gonna take a lot to drag me away from you.
0: And when I sang that line, I stopped and I went, uh-oh, this is a song. I just froze and said, wow, I just did something.
2: Ja, je hoort precies dat magische moment van de maker zelf. Hoe die akkoorden uit zijn vingers vloeien. En die eerste zinnen die werden gevormd. En het besef in één keer als een bom insloeg bij hem dat hij iets heel bijzonders te pakken had. En wat begon met die ene pianosessie werd in de studio zorgvuldig verder uitgebouwd. Met gelaagde percussie, met conga's, met synthesizers. Tot die ultieme hit die we vandaag de dag nog steeds grijs draaien. Ik zou zeggen, kruip er lekker voor in je stoel. Leun achterover. Geniet ervan hier op NPO Radio 5. Hier zijn ze, Toto en het onsterfelijke F.

0: Twee stemmen die perfect samensmelten. Denk aan Kenny Rogers en Dolly Parton. Of John Travolta en Olivia Newton-John. Aanstaande donderdag hoor je de allermooiste duetten in een speciale uitzending van de Avond van Vijf. En jij bepaalt de muziek. Wat is volgens jou het beste duet aller tijden? Elton en George of toch Paul de Leeuw en Simone Kleinsma? Geef nu jouw top 5 door via nporadio5.nl.
1: De Avond van Vijf.
0: Donderdagavond, NPO Radio 5.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
6: Ah, nee.
5: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Venray moet inzetten.
2: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
1: Het vuur in Venray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd en ook is er een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is de schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
3: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
1: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. En Van Basten droeg de kist. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Gerja Wolf.

In 1963 hadden ze een beentje, en dat was een beetje, dat stond nog aan het begin. Ze heetten de Beatles. Ze waren nog vrij onbekend en ze stonden in het voorprogramma van hoofdact Chris Montez. En het nummer werd maar liefst 20 keer gecoverd. Het duurde niet lang of de rollen waren volledig omgedraaid. De Belgische band De Nieuwe Snaar, die waren een van de covers in 1989. En toen heette het Kom Dans. Hey, dat is verrassend.

0: 5. Tot 11 uur houden David en ik je gezelschap. En ik zei het al in het vorige uur, we hebben hoog bezoek vanavond uit India. Een hele goede avond. Stel je even voor, even in de microfoon.
1: Goedenavond, Gerrie.
0: Vertel eens even, hoe heet je en waar kom je vandaan?
1: Ik ben Michael Kuiper en samen met mevrouw Michelle Kuiper zijn we hier.
0: Ja, en jullie appen regelmatig naar de NPO Luister-app.
1: Klopt.
0: Dat is echt zo leuk om te horen. Dan zeg ik, ja, ze zijn er weer vanavond. Hey, en jullie wonen dus in India.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment doen jullie mee aan spelletjes. En nou ja, gewoon hele leuke appjes sturen jullie. En toen zei ik een keer, van, nou, als je een keer in Nederland op verlof bent, laat even weten, dan kun je misschien langskomen. En nou staan jullie hier zomaar.
1: Ja, zeker.
0: Ja, geweldig, toch?
1: Ja, zeker.
0: Want hoe lang zijn jullie nu in Nederland?
1: 3 weken.
0: 3 weken, oké. Okay.
1: 2 weken zitten er al op.
0: Dus ja.
1: Volgende week, aankomende week vrijdag, vertrekken we eigenlijk weer.
0: Oké. Hey, en we kennen elkaar dus via NPO Radio 5. Kun je eens uitleggen, Michael, wat betekent het nou als je in het buitenland woont, dat je dan toch heel bewust naar een Nederlandse radiozender luistert?
1: Ja, het is het gevoel van thuis.
0: Ja?
1: Je hoort de Nederlandse taal, dat is al één ding. En de Nederlandse muziek.
0: Ja.
1: En het geeft mij persoonlijk een heel goed gevoel.
0: En waar zit dan dat goede gevoel? Is dat de herkenning van de muziek? Of is dat ook de gesprekjes die er zijn op zender?
1: Ook. Ja, ja, het is gewoon net of je thuis in Nederland in de huiskamer op de bank zit.
0: Ah ja.
1: Dat gevoel krijg je dan terwijl je eigenlijk 7.000, 8.000 kilometer van Nederland af zit.
0: Precies. En jullie woonden daar 3 jaar, hè? Ja. Zei je net?
1: Ja, bijna 3 jaar.
0: Bijna 3 jaar. En jullie komen weer terug naar Nederland?
1: Ja, zeker.
0: Dan gaan de oogjes meteen glimmen. Maar wat heeft het jullie gebracht, die 3 jaar in India?
1: Ja, het is een echt wel een verrijking van je leven.
0: Ja?
1: Ja, ja, de cultuur, het land India verkennen.
0: Mm-hmm.
1: We zijn op verschillende trips geweest.
0: Ja.
1: We hebben de... hoe heet die ook alweer, schat?
0: Het is misschien ook het beseffen dat Nederland, de wereld is groter dan alleen Nederland.
1: Ja.
0: We kunnen soms heel erg vastzitten in onze gebruiken hier. En dit zijn we zo gewend. Maar als je dit hebt gedaan zoals jullie, dan weet je, ah ja, de wereld is groter. En op andere plekken doen ze dus het op andere manieren. Maar deep down willen we wel hetzelfde. We willen allemaal gelukkig zijn. We willen geluk voor onze kinderen, voor onze naasten, voor de mensen waar we van houden. Ja, en dat vind ik altijd wel mooi om te ontdekken. Als je gaat reizen, dan kom je daarachter.
1: Ja, zeker. Zeker. En als je zo ver zit, dan besef je ook hoe dierbaar thuis is.
0: Ja, ja.
1: De familie, de vrienden.
0: Mm-hmm.
1: En ja, je mist iedereen.
0: Ja. Komen ze op bezoek bij jou in India? Bij jullie?
1: Helaas niet.
0: Nee?
1: Helaas
0: niet. Nee. Nou, nog even. En dan komen jullie terug naar Nederland. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie er vanavond zijn. We hebben lekker koffie met wat lekkers met elkaar. En geniet nog even lekker van de uitzending. Doe even mee met Waar is Bob? En zo meteen met de Shower Power. Wie weet, kunnen we je nog naar huis sturen met een leuke prijs. Zou helemaal leuk zijn.
1: Ja, zeker.
0: Hey, maar voor nu hartstikke fijn dat jullie er zijn.

0: wat een lekkere stem. En wat een heerlijk nummer, Natalie Cole. Ik denk dat zij donderdag ook nog wel langskomt met de vader. Ze heeft zo'n mooi duet opgenomen, hè? Met de vader Nat King Cole.
1: Nat King Cole.
0: Yes. Ja. En, misschien, volgens mij heb ik hem op het lijstje zien staan voor donderdag. Ik heb zo'n zin in die duetten uitzending.
1: Heb je al aan de lijsten zitten snuffelen?
0: Ik wel. Tuurlijk, moet je een beetje voorbereid zijn, toch?
1: Oh,
0: ja,
1: okay.
0: Ik wacht wel.
2: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja jongens, de avond voor vijf. Douche is weer aan. En er wordt naar hartelust onder gezongen. Ik heb zelf eigenlijk ook weer zin in een douche. Als ik thuis kom vanavond, ik weet het wel.
1: En we hebben nog genoeg water. Gelukkig.
0: Ja.
1: Een heel vat vol met muzikaal water.
0: Zeker. En we doen het sowieso heel kort, hè? Kort en krachtig.
1: Ja.
0: Het is binnen vijf minuten.
1: Douche.
0: Een hele korte douche. Er wordt onder gezongen. Als jij weet wat er wordt gezongen, dan mag je bellen. 0800 30555. Of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. En ik wil van jou de titel en de uitvoerende weten van dit fragmentje. En ik waarschuw je vast, hij is best moeilijk.
3: If you're afraid to love, afraid to take contact, you better hide to be.
0: Een hele korte douche. Er wordt onder gezongen. Als jij weet wat er wordt gezongen, dan mag je bellen 0800 30555. Of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. En ik wil van jou de titel en de uitvoerende weten van dit fragmentje. En ik waarschuw je vast, hij is best moeilijk.
3: If you're afraid to love, afraid to take contact, you better hide to feel it.
0: Ja, daar moet je het mee doen.

0: Carol King, die onderbreek je niet. Die laat je helemaal uitzingen tot en met de allerlaatste noot. En wat is het? Ja, dit is toch wel een van de allermooiste liedjes ooit gemaakt. In elk geval wat mij betreft. Wat denk jij, Miranda? Vind je dat ook of niet?
1: Zeker weten.
0: Ach, ik heb helemaal kippenvel van het prachtige nummer.
1: Ja.
0: Ik zet even een jingeltje onder je. Komt-ie.
2: Shower power. Doe mee en raad de plaat.
0: Hey, hoe is het met jou, Miranda?
1: Goed hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heb je een goede dag gehad vandaag?
1: Ik heb een hele goede dag gehad.
0: Ik ga hem
1: vanmorgen vroeg lekker gewandeld.
0: Ja.
1: En ik heb even de ramen gezeemd. Oh. Ik ben een tijdje terug aan mijn arm geopereerd, dus dat komt weer.
0: Wat fijn.
1: Dus ik denk van, hup, gelijk beet pakken.
0: Ja, ik heb zo'n hele glazen pui achter en die had ik helemaal gesopt en gedaan.
1: Ja.
0: Dan had ik mijn tuindeur open laten staan in de regen. Dus nu kan ik weer vanmorgen aan beginnen.
1: Jezus.
0: Ik zat er vanochtend doorheen te kijken en denk, nou, dit moet hoognodig gebeuren. Maar ja, als de zon er dan niet meer op schijnt, dan zie je het ook niet meer. Dus denk,
1: nee, dat is ook wel zo. Of je doet gordijn dicht, zie je het ook niet.
0: Ja, nee, dat kan ook inderdaad. Hé, maar misschien dat ik jouw dag nog een beetje leuker maak. Want vertel eens, wie dacht jij te horen?
1: Ik dacht Loco in Acapulco van de Four Tops.
0: Nou, wat goed. Wat
3: goed.
0: Ik had het echt niet geweten vanavond, dus ik vind
1: ook
0: het hartstikke
1: lekker
0: knap.
1: Nummer.
0: Ja, en weet je, ik ga hem lekker draaien voor je.
1: Heerlijk.
0: Yes, ga ik doen. Het strandlaken komt jouw kant op.
1: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Graag gedaan, hè. Fijne avond.
1: Hetzelfde.

0: Keith Urban samen met Michael McDonald. En Keith die zong op het CMF. En dat is een festival in Nashville. 4 dagen lang alleen maar heerlijke countrymuziek in Nashville. En tijdens een van die optredens haalde hij in één keer Michael McDonald uit zijn achterzak. Die kwam zo het podium oplopen en die pakte de microfoon. En ja, dat was zo lekker. Die twee dachten, we gaan dit gewoon op de plaats zetten. En we gaan het uitbrengen. En wij als DJ's van NPO Radio 5 vorige week donderdag unaniem waren we over dat dit de nieuwe schijf van NPO Radio 5 moest worden. Deze maand.
1: En terecht.
0: En terecht, hè. Heerlijk.
2: Waar is Bob?
0: Dat is de grote hamvraag. Ik zie allerlei antwoorden bijkomen. En er zijn ook allerlei goede antwoorden alweer. En Michael hier, die op bezoek is uit India in de studio, die zegt, ik vind het zo knap als mensen na één hint al weten waar het zou kunnen zijn. Nou, dat vinden wij ook, hè. Elke avond staan we daar weer verbaasd over, dat mensen dat na één keer weten. Maar misschien zit jij wel te luisteren en denk je van, nou, schiet mij maar lekker, ik heb nog geen flauw idee. Dan is hier hint nummer 2.
3: Het heerlijke zeewater omspoelt mijn tenen. Dit is een plek van eindeloos relaxen. Het strand hier is dan ook wereldberoemd. En toch vind je hier naast de luxueuze resorts ook al snel de sloppenwijken.
0: De tweede hint.
1: Dat was een goede hint.
0: Een hele goede. Doe er je voordeel mee.
1: Daar komen we verder mee.
0: Ja, hè? Ik ben iets helemaal vergeten te noemen aan het begin van dit uur. Nou. We hebben straks natuurlijk ook weer een vakantielandplaat.
1: Ja.
0: En die komt vanavond uit Spanje. Español. Heb jij een plaat? Ben je wel eens in Spanje geweest? Heb je daar een leuke vakantie gehad? Misschien een mooie herinnering?
1: Ben jij wel eens in Spanje geweest?
0: Sí, sí, sí.
1: Waar?
0: Wij trokken op Interrail, was dat toen nog. Kon je gewoon voor 500 gulden heel Europa door. En we gingen via Frankrijk, Portugal en naar Sevilla. En vanaf Sevilla met de trein in één keer terug naar Rotterdam. En toen zaten wij in de voorste coupé, achter de machinist. En die reed een koe. Er stond een koe op de rails.
1: Oh.
0: En die reed de koe aan. En je gaat dan echt door de binnenlanden van Spanje. Het was heel kaal. Maar die koe, die zag echt bloed. Wij zaten in die eerste coupé, dus bloed overal op die ramen. En uren stilstaan natuurlijk, voordat alles was opgeruimd.
1: Hij kon het niet navertellen.
0: Nee. Nee, helaas. Dus het was een indrukwekkende reis. Maar een prachtig land. En Sevilla is echt een prachtige stad. Dus ik heb een hele leuke herinnering aan. Heb jij die nou ook? En weet je, heb je daar een plaat bij? Een Spaanse plaat? Dan hoor ik het heel graag via de NPO Luister-app. En misschien heb ik jou dan zo meteen wel aan de telefoon. Sunshine Day. Of Sibiza.

0: samensmelten. Denk aan Kenny Rogers en Dolly Parton. Of John Travolta en Olivia Newton-John. Aanstaande donderdag hoor je de allermooiste duetten in een speciale uitzending van de Avond van Vijf. En jij bepaalt de muziek. Wat is volgens jou het beste duet aller tijden? Elton en George of toch Paul de Leeuw en Simone Kleinsma? Geef nu jouw top 5 door via nporadio5.nl.
1: De Avond van Vijf.
0: Donderdagavond, NPO Radio 5.

0: Geweldig, hè? Winnie zegt, we hadden vroeger een papegaai thuis en die floot mee als deze plaat werd gedraaid. En dan heb ik het over Udo Jurgens en Griechische Wijn. En ja, geweldig toch? Leuk, dat soort verhalen bij, bij de plaatjes.
1: Y ahora, otro éxito español.
0: Zie je, dat is Spaans. Voordat we nu een Spaans verhaal gaan krijgen. En dat verhaal dat krijg ik van Truus. Goedenavond, Truus.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hoi. Hey, je hebt net ook dat je dit jullie eerste vakantie als getrouwd stel was.
2: Ja, klopt.
0: Nou, dan moet je eens vertellen.
2: Ja, wij zijn dit jaar 50 jaar getrouwd.
0: Nou, geweldig. Alvast van harte gefeliciteerd.
2: Ja. Nee, dat is al gebeurd hoor. Het was 10 mei.
0: Op 10 mei, oké.
2: Maar wij zijn dus in de zomer naar Calella geweest op vakantie. En daar werd deze plaat, ja, je werd er helemaal gek van. Het was een soort oorwurm.
0: Overal waar je kwam knalde die uit de speakers.
2: Klopt.
0: Maar jullie waren dus net getrouwd in 76?
2: Ja.
0: En was het jullie huwelijksreis?
2: Nee.
0: Gewoon een lekkere vakantie.
2: Ik studeerde nog. En mijn man die werkte al. Die was beroepsmilitair bij de marine.
0: Oh ja.
2: Dus, maar wij waren dus in Calella en daar liep dan een citroenverkoper met, ja, het leek op zo'n, wat je hier in Nederland hebt, zo'n ijskarretje.
0: Ja.
2: Maar die verkochte citroenen en sap en van alles en nog wat. Maar elke keer als die dus een mooie vrouw zag, begon die dit liedje te zingen.
0: Oh, nee.
2: Oh, dat was echt. En wij moesten er zo om lachen, want elke keer op een gegeven moment krijg je dat door.
0: Ja.
2: Van waarom zingt hij dat nou? En dan ga je kijken, oh, wat komt er nu aan?
0: En hij zong het gewoon voor alle mooie vrouwen die hij tegenkwam. Of die langs zijn kraam liepen.
2: Ja.
0: Of ze nou iets bij hem kochten of niet, dat maakte hem niet uit. Als je mooi was, dan begon hij te zingen.
2: Ja, dan begon hij dit niet te zingen. En het werd zo'n oorworm dat wij, dus, voordat we terug gingen naar Nederland, het singeltje hebben gekocht.
0: Ach, wat leuk.
2: Dus we hebben het nog. Het ligt hier op zolder, dus.
0: En je hoort het niet vaak op de radio, moet ik zeggen.
2: Nee, ik heb het ook nooit meer gehoord. Het was volgens mij ook alleen maar een hit in Spanje.
0: Oké. Nou, des te leuker dat jij het nu aanvraagt. Want ik heb hem voor je klaarstaan. We hebben hem gevonden. Is Henk bij je of niet in de buurt?
2: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, pak hem lekker beet en dans een beetje zo door de kamer samen. Want er komt een mooie vrouw en die ben jij dan nu vanavond, Truus. Ja?
2: Nee, dankjewel.
0: Oké, graag gedaan. En dank voor het delen van je verhaal, hè.
2: Ja hoor,
0: kijk, daar is die.
2: Joe,
0: fijne avond.
2: Fijne
0: doei.
1: Y ahora, música española en NPO Radio 5.

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 10 uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
8: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
7: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gim Balduk.
9: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
7: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van 5. Gerja Wolf.

was de grootste internationale hit van Roxy Music van hun allerlaatste studioalbum Avalon. En omdat die zanger Brian Ferry al halverwege het nummer stopt met zingen, het heeft een heel lang instrumentaal outro, voelt het eigenlijk alsof hij zo halverwege het nummer ook de studio uitloopt en denkt: jongens, maken jullie het even lekker af voor mij. En het past wel een beetje bij het nummer.

0: wakker? Beetje bij...
1: Ik heb een beetje een dip.
0: Een beetje een dip? Oh, ja. Oké. Okay.
1: En ik moet heel veel water drinken van die pizza.
0: Oh, je hebt zout gegeten.
1: Pizza met peper.
0: Nou, Michael en zijn vrouw zijn weer de studio uit.
1: Die zijn vertrokken.
0: Die zijn weer vertrokken. Dat was ontzettend leuk. Ik heb een hele mooie Indiase olifant gekregen van ze.
1: Oh.
0: Typisch Indiaas. Zo prachtig versierd. Ja, hartstikke leuk.
1: Die komt
0: leuk
1: in je erekast.
0: Nou, zeker. Ja, absoluut. En krijgt een mooi plekje thuis. En leuk om zo je luisteraars te ontmoeten. Wij gaan erop uit om luisteraars te bezoeken. Ik zou best een keer naar India willen om onze luisteraars te bezoeken.
1: Ja,
0: ze zitten in Frankrijk, ze zitten in Canada, ze zitten overal. Ik pak wel de trein om erheen te gaan. Maar ja, nee, erg leuk als mensen ook de moeite nemen hier naartoe te komen. Dus het was een gezellige, fijne avond. Fijn om ze ontmoet te hebben. We gaan er nog een mooi laatste uurtje van maken nu. Zometeen vertel ik je iets meer over 2 voor de prijs van 1. Daar ben ik heel erg blij mee. En ik denk dat jij er ook heel blij van wordt. En voor de rest, ja, de derde en de laatste hint van Bob, hè?
1: Ja.
0: En, wat denk je? Het is veel goeds is er al binnen, hè? Ja, het is veel goeds binnen. Ook die tweede hint heeft hier veel duidelijk gemaakt.
1: De hoed vult zich al flink.
0: Zeker, zeker. Nou, jouw appje kan er altijd nog bij. Dus ik zou zeggen, laat het maar weten. Laat maar van je horen via de NPO Luister-app. Ga ik door met die fijne muziek. Componist en zanger Fred Neil. Hij schreef het nummer Everybody's Talking. En Fred had vooral succes als schrijver voor andere artiesten. En het nummer ontstond toen hij niet naar huis mocht van zijn manager. Want die eiste dat het album waar hij aan werkte eerst afgemaakt moest worden. En dan mocht Fred naar huis toe. Nou, zo geschiedde. Harry Nilsson even later, die zocht een hit. Die hoorde het nummer Everybody's Talking en hij nam het op. Maar het werd niet meteen een succes. Dat gebeurde wel een jaar later. En dat kwam er weer door die film Midnight Cowboy, waar dit nummer in zit. Hier is die, Harry Nilsson.

0: Heerlijk, hè? Cool and the Gang en Too Hot. Nou, inderdaad, het was vandaag behoorlijk too hot. Kun jij er een beetje tegen, David, of niet?
1: Nou, je begint wel aan te wennen.
0: Ja, hè?
1: En ik las er ergens dat het ook wel goed voor je is.
0: Oh,
1: voor je lichaam, voor het zweten en voor je huid. En een stukje gewenning aan de warmte.
0: Ik ben wel heel blij dat het morgen wel ietsje koeler wordt.
1: Hey,
0: ik ga naar Ierland volgende week. Nou, mijn schoonzusje appt al. Het is hier tussen de 16 en de 18 graden.
1: Oeh, heerlijk.
0: Trui mee.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Truien, regenjas, dat gaat allemaal mee in mijn kleine koffertje. Het is Ierland, het is niet voor niks een groen land, zeggen ze dan. Twee voor de prijs van één met een van mijn helden, Chris Rea. Het is zo'n artiest die je na een paar noten, zodra hij gaat zingen, herken je hem meteen. Die warme, heese stem van hem en dat ontspannen gitaarspel. Het geeft zijn muziek een hele eigen sfeer, kun je zeggen. En hoewel veel mensen truien, regenjas, dat gaat allemaal mee in mijn kleine koffertje. Het is Ierland, het is niet voor niks een groen land, zeggen ze dan. Twee voor de prijs van één met een van mijn helden, Chris Rea. Het is zo'n artiest die je na een paar noten, zodra hij gaat zingen, herken je hem meteen. Die warme, heese stem van hem en dat ontspannen gitaarspel. Het geeft zijn muziek een hele eigen sfeer, kun je zeggen. En hoewel veel mensen hem vooral kennen als...

waarvan jij denkt, ja, maar dat is een pareltje van dat album. Dat moet je echt eens draaien. Dat hoor ik bijna nooit op de radio. Dan hoor ik dat heel graag van jou via de NPO Luister-app. En voor iedereen die niet van Bruce Springsteen houdt, die moet even zijn radio zachter zetten, want ik ga hem lekker draaien, mensen. Veel te lang niet gehoord, Bruce Springsteen als crooner. Dit nummer heeft het gevoel van een luie, regenachtige zondagmiddag. Zwart-wit, ingetogen, zacht, slepend, doordrenkt van verlangen. En Bruce zingt met een weemoed van een doorleefde crooner. Beetje Frank Sinatra, maar dan op zijn Bruce.

0: Zon, zee, strand.
1: En de zonnigste evergreens.
0: Dit zijn de zomerweken op NPO Radio 5.

0: Rod Stewart en Sailing. Wat een heerlijke muziek. En daarvoor Bruce Springsteen. Hij is een tijdje niet gedraaid hier op NPO Radio 5. En krijgt meteen leuke reacties op de app als hij weer eens klinkt. Bruce als crooner. Sommigen moeten er even van wennen. Hij ringt bij mij recht mijn hart in. En ik hou ervan. Bruce Springsteen. En ook als crooner mag hij bij mij lekker gedraaid worden.
1: Waar is Bob?
0: En er komen ondertussen ook leuke suggesties binnen voor Chris Rea. Ook die maakt bij veel mensen iets los, merk ik.
2: Ja.
0: Heel veel mensen zijn gek op Chris Rea. Nou, daar ben ik er ook een van. En het is eigenlijk wel leuk als het tweede nummer misschien iets minder bekend is. Want de eerste is natuurlijk heel bekend. Fool If You Think It's Over.
2: Josephine.
0: Ja, dag. Hij had trouwens nog een dochter, hè, Julia. Want ik krijg een Belgisch appje. Komt er binnen via de NPO Luisterapp. Zegt, ja, doe even die andere dochter, Julia. Die blijft altijd een beetje onderbelicht. Maar dat klopt. Maar ja, er moeten wel genoeg mensen erop stemmen. Dan gaan we hem draaien.
2: Onderbeat. Dus,
0: kan ook, maar is ook een hele bekende. Hè?
2: Ja.
0: Ik zie dat hij in 2000 heeft ook een album en hele mooie nummers erop. Dus nou, hopen dat daar ook op gestemd gaat worden vanavond. Laat het maar weten via de NPO Luister-app. Ga ik verder met de derde en de laatste hint van Bob. En die derde hint die klinkt als volgt.
3: Zo'n 4 kilometer. Zo lang is dit strand in deze wereldstad. In de jaren 70 zorgde een Nederlands baggerbedrijf ervoor dat dit strand nog een stuk breder werd. Ben ik toch nog een beetje thuis.
0: Dit is hij toch nog een beetje thuis, ja.
2: Ja.
0: Baggeren, dat kunnen we wel als Nederlanders. Als jij denkt te weten waar Bob staat, dan heb je een minuut of 5 de tijd om mij dat door te geven via de NPO Luister-app. En we zeggen het nog maar weer eens, als je meespeelt, hou dan vanaf nu je telefoon in de gaten. Want dan gaan we iemand in Nederland blij maken met die waterfles van de avond van 5.

0: Jackie Wilson en I Get the Sweetest Feeling. En dat brengt ons bij...
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de oplossing voor Waar is Bob. En ik heb Kees aan de telefoon. Goedenavond.
2: Goedenavond. Ja.
0: Hoe gaat het ermee, Kees Keizer uit Papendrecht? Hoe gaat het met u?
2: Warm.
0: Ja, joh. Ja, heb je er last van of niet?
2: Nou, ik kan er slecht tegen, maar binnen gaat het wel door een ventilatortje en zo. Dan kom ik gewoon niet te veel buiten, hè?
0: Nee, dat heb ik ook. Terwijl ik hou zo van buiten zijn, maar nu word ik er niet blij van als ik buiten ben.
2: Nee, ja, je is morgens naar buiten stapt en het is al 25 graden en dat is niet leuk meer.
0: Nee, hè? Hey, en kun je 's nachts nog wel een beetje slapen?
2: Nou, ik ben een slechte slaper, maar ja, goed. Ik slaap wel een paar uurtjes, hoor.
0: Ja. En kun je dan overdag een beetje bijdutten zo af en toe?
2: Ja, dat doe ik wel, hoor.
0: Ja, hè? Ja. En je zit lekker naar de radio te luisteren. Is dat iets wat verkoeling brengt?
2: Ja, nou ja, ik doe het al. Ik ben al 1 jaar gepensioneerd.
0: Ja.
2: Ik ben voor de hoop 80 te worden voor jaar. Dus,
0: nou, wat mooi, hoor.
2: Ik luister al zeker zo lang naar Radio 5, want ik heb gevaren.
0: Ja.
2: Dus dan had je altijd een radiootje aan.
0: Oh, geweldig. Dus, en zat je op de grote vaart? Wat
2: moet... Nee, binnenvaart.
0: Binnenvaartschipper. Oh, nee, ja, dan kijk je ook wel met een bijzonder oog naar het journaal, denk ik. Met al die lage waterstanden in de rivieren in Nederland.
2: Ja, dat is abnormaal.
0: Ja, hè? Ja, daar weet je dan als binnenvaartschipper alles van.
2: Nee, ik heb nog een zoon van me die vaart. En daar is weinig lol aan.
0: Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Hé, maar Kees, misschien dat ik jou blij kan maken met een waterfles van de avond van 5. Maar dan moet jij mij wel vertellen waar je denkt dat Bob staat vanavond.
2: Bob die staat op het strand van Copacabana, Rio de Janeiro in Brazilië.
0: En je zegt het alsof het alleen maar dat kan zijn. Geen twijfel mogelijk.
2: Nee, ik had de eerste, ja, daar kon ik niks van bakken. Maar nu zit ik met een half oor te luisteren. En ik zeg de tweede, dat hoorde ik eens aan. Ik zeg nou, dat is Copacabana. Ik twijfel niet meer.
0: Je twijfelt niet
2: maar
0: meer.
2: Maar ik heb al zoveel keren ingestuurd. Ik vind het wel leuk dat het nog eens een keer...
0: Dat je nu uit die hoge hoed komt vallen.
2: Ja, hoge hoed erop.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik hoop voor je dat het goed is. We gaan het even checken. Hier is Bob met de oplossing.
2: Yo.
3: De plek waar ik ben is... de Copacabana in Rio de Janeiro, Brazilië.
0: Ja hoor. Hartstikke goed, Kees.
2: Ja, we gaan de... Mooi, hè?
0: Ja, we gaan de waterflessen naar je toesturen. Echt.
2: Ja, zit er nog een koud drankje in?
0: Nou, ik wilde best een koud drankje voor je in doen, hoor. Want het blijft er lekker koud in. Dus dat is het mooie van die fles. Dus we gaan hem naar je toesturen. Dus ik geef je even terug aan David. Die gaat jouw gegevens even noteren. En dan zorgen wij dat je hem thuis gestuurd krijgt.
2: Ja, dat is goed. In ieder geval bedankt en prettige voortzetting, hè. Jullie doen het best goed.
0: Dankjewel. Nou... Nou, dat is fijn. Een mooi compliment dat we het best goed doen. Daar doe ik het voor, Kees.
2: Hey,
0: en, fijne avond jij. En ik wens je het beste van de nacht alvast, hè? Voor straks.
2: Ja, jullie ook, hè?
0: Ja, dankjewel. En we gaan even naar Rio met z'n allen. We gaan gewoon lekker het nummer draaien.
2: Ja.
0: Oké, dag Kees.
2: Doei.
0: Doei.

0: Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.
1: Het is bijna 10:45 en het wordt bijna een beetje een soort van traditie dat er dan een Pink Floyd op het programma staat. Ik heb er weer een gevonden. En hier zingt hij samen met zijn dochter.

0: man, een vrouw van het woord, kan je zeggen. Prachtig. Dit is David Gilmour samen met zijn dochter. En 2 jaar geleden, Rob, die hier gisteravond was, die er ook morgenavond weer is, die was bij dat concert in de Royal Albert Hall. Heel indrukwekkend. Hij heeft een opnames gemaakt en een stukje van gezien op zijn telefoon. En dit hoort daarvan. Between Two Points heet het. En nou, wie weet, morgenavond weer een nieuwe rond de klok van 11:15. Misschien is er wel een nieuwe traditie geboren, wie zal het zeggen. En het brengt ons in elk geval bij... Nee, niet bij deze. Dan moet je die andere hebben. Dit is een andere prachtige David Gilmour. Ik bedoelde deze natuurlijk.
1: Elke muziek maakt jou vrolijk. 2 voor de prijs van 1.
0: Deze, Chris Rea. Er zijn ook heel veel appjes voor binnengekomen. Chris Rea, Fool If You Think It's Over. Hij schreef het toen hij pas begin 20 was, hè? Ik weet niet wat jij deed, maar ik deed hele andere dingen toen ik begin 20 was. Het nummer ontstond nadat zijn platenmaatschappij vond dat hij te jong was om geloofwaardige liefdesliedjes te schrijven. En Chris Rea die bewees het tegendeel. Het nummer werd een grote hit, vooral in Amerika. En het leverde hem direct een nominatie op voor een Grammy Award. En de boodschap is eigenlijk heel troostend. Na een verbroken relatie is het leven niet voorbij, mensen. Er komen altijd weer nieuwe kansen en weer nieuwe ontmoetingen. Het is dus eigenlijk een lied vol hoop, verpakt in die heerlijke, tijdloze melodie en gezongen met die prachtige...

0: dacht jij dat wij als een nachtkaarsje uitgingen deze avond van vijf? Echt niet.
1: Lekker hoor.
0: Als je al lag te dommelen, dan ben je nu gewoon weer klaar wakker, toch? Heerlijk. Auberge, die werd het meest aangevraagd vanavond. Dus ja, die gaat hem dan ook worden.
1: Ja.
0: Yes. Hey, dank jullie wel, mensen. Het was weer een hele gezellige avond. Dank aan jou, David. En iedereen zegt al, rij veilig naar huis zometeen. Nou, ja, komt helemaal goed.
1: Rustig aan.
0: Het is rustig weer. Ja hoor, zeker. Zometeen nog veel meer muziek in de NPO Radio 5 Muzieknacht. Ga je zo lekker slapen, dan wensen we jou het beste van deze nacht. Ook als je aan het werk moet nog, wensen we dat ook. En je weet het, hè. Waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben je hem wel eens voor een ander. Maar één ding is zeker, mensen. Je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan, dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Meer dan 100 Palestijnen die 3 jaar geleden omkwamen zijn begraven in Gaza. Het gaat om mensen van 1 familie die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen in 2023. Hun lichamen werden kort geleden gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Van Basten droeg de kist. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
10: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
12: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
16: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: Middernacht, het begin van woensdag 5 augustus. Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het wat minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is dus overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. 1 zwemmer is omgekomen, 2 anderen zijn gered en naar een 4de persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld, maar door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.